0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: the Wild Wild West.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: vrij, zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin krijgt hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt.
1: I'll never love you like I can. Let's move and gay and get it on.
0: De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zilt. 107.5

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En dan weer een hele goeie morgen, harkens tegen. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland, Jean Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Het is al west nooit de morgen, het is krijgt weer 8 uur west. En dan mooi wij alweer beginnen met de 1194ste uitsturing. En ja, we hebben Joert Martois artiesten, Morning Light. Dit draait, we krijgen hier al het eerste nummer van. En in de tweede helft, The Company of Friends. En het klinkt allebei weer verschrikkelijk Engels. Ja. Maar ja, we hebben het gekregen nog het eerste liedje van Jet. Het is al gewoon lekker verstaanbaar in het Nederlands. En ja, dat is toch geweldig dat het altijd weer kan. Fantastisch dat Jim ik weer klaar zit en Harkie naar dit programma. Ik zit er weer helemaal klaar voor en ik heb een hele grote muziek. Want het zijn al je vrij kwartere nummers. En ja, dan kan ik een hele grote nummers draaien. Had ik heel snel even op een playlist, dan staan er 24 klaar. Dus die kunnen we dan al hier lekker van hem draaien. Begin, want we zijn begonnen met Morning Light. En de jaargetijden van, oh nee, alles bijeen, die hebben we dus krijg draaid. En ja, fantastisch mooi liedje ik weer om weer te draaien. Begin gauw verder als een kind, als ik denk hoe snel de tijd. Eens in mijn leven, ach ja, je kan al die titels wel opnemen, Kim dan let onthouden. Gien even naar www.omroepzilt.nl, dan even programmering op Ziki, Friesland, Jean Gospel op Ziki. En daar staat de hele playlist van je hem klaar om nooit te zien. Gaan we verder naar de muziek, als een kind.

Wat een dag, zong de groep Morning Light. Eigenlijk is het een duo. Maar ja, wat een dag, het is eigenlijk een tanklied. Een prachtig mooi liedje. Dat we dankbaar wezen kunnen en mooi. Dat we hier net in een dictatuur leven. Dat we die vrijheid hebben. En ja, dat is toch iets om heel erg blij van te worden. Goed, ja, er kwam er weer heel even tussen om dit eerste uur over wat te sluiten. We zijn haast weer op een van deze eerste uren. Ik heb nog draaien om eens kleerstingen en dan is het wel tijd voor het nice, denk ik. Maar goed, ik heb wel mee, dus dat komt vast helemaal goed. Ik wil je een tankje voor het hartje naar deze eerste uur. Ik beloof dat ik aan de andere kant van Jochen hoor dat ik gewoon ver ben nog in Jelhoerke. Maar we gaan dit uur even vol mooi nog draaien om eens van Morning Light. Geduldig zal ik wachten, stel je voor. En door de dingen die ik doe, gauw weer verder, geduldig. Zal ik wachten?

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt het overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom weerom hier bij Friesland, jong gastpel op de stuurder om Rob Zilt. Even een kikker in de keel. En ja, we mooi krijgt nou het nieuws van Jochen Oer. We hebben hier nou de tweede helte van deze 1194ste uitsturing. En in dit laatste uur steert de groep Company of Friends weer centraal. En ja, dat klinkt ook weer heel erg Engels. Mariam Hevert, het eerste nummer krijgt al zien. God, u bent mijn God. Al jerken, dat ja, zei je gewoon in het Nederlands, jongen. En ja, je meer van mij, ik net oors wend natuurlijk. Alleen nog maar Nederlands en Friestalig. En je hoort alleen nog maar Nederlands. Company of Friends, ze gaan hoofdje er mooi het nummer. Gods liefde voor ons. Open je ogen, wat een liefde en vergeving. Nog fjouwer nummers, dan komt de halen erover even tussen om je hem te vertellen hoe we het doet verder doen. Maar eerst gauw weer nooit de Company of Friends en Gods liefde voor ons.

Vergeving, zong The Company of Friends. En ja, ik vind dat ik best zo bijzonder. We mooie hem, u schuift in de hemel altijd dankje voor al die mooie dingen, die zegeningen die we alle dagen weer krijgen. Maar we mooie hem, ik bidden om verjouwing, wat wij het zelf weer eens een keer helemaal verkeerdiend hebben, misdiend, of misgongen is. Dan mooi we dat ik weer bij hem brengen. En daar bidden om verjouwing. En dan zou we het in het liedje zongen, in het herstel weer beginnen. Fantastisch, mooi. Goed, halen die kwamen er weer even tussen, want ja, we zijn haast alweer op eind van dit programma. En ik wil je alvast dankje voor het harkje naar deze oorloren Friesloos Jong Gospel. Maar ik maak je in dit laatste skofkeek altijd even vertellen hoe we het aanstaan weer doen, maar die tjerk het sinds. Nou, die komt hier wel live vanuit de studio. En stiert Joert onder leiding van evangelist Dick Wolbus, juf van Frinsjer. Hij zal die hele tjenst verzorgen. De muzikale omlisting in deze tjenst wil ik Joert weer verzorgen terug als programmamaker. En ze bidden wel om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjenst. Want ja, die zegen van uw hemelse hart, die hebben we toch wel weer nodig de hele komende weken. Goed, wij kennen nog treinen noemen steen. Ik zie nog even op een klok. Nou ja, dat... De laatste zullen we weer krap worden. Zie wat een morgen. Twee vissen, vijf broden en schatten. Die draaien noemen ze ook nog kleersteen. En dan is uw tijd wel om. Nogmaals een hele grote dank voor het harkje naar dit programma. Friesloos Jong Gospel. Van straks een hele goede tjerkentjenst te wensen. En Friesloos Jong Gospel. In de nieuwe week gewoon weer. Mooi weer een nieuwe uitsturing. Zie wat een morgen.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: En alweer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze sneintemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. Is je door de onderleiding van evangelist Dick Wolbus je van Vrinsjer. De muzikale omlisting in deze dienst wil ik je het weer verzorgen door ons programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het ontvangstlied van deze sneintemorgen komt uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 657. Ik wil zingen van mijn heiland.

Lieve luisteraars, een hartelijk goedemorgen op deze zondag 13 september. Ik ben blij dat ik met het woord mag dienen en u vanmorgen vanuit de Bijbel een mooi gedeelte mag voorlezen en dat mag overdenken met u. Het thema van deze dienst is lofzangen in de gevangenis voor God. En dan gaat het over Paulus en Silas die gevangen worden gehouden en midden in de nacht beginnen te zingen tot eer en glorie van de naam van onze Heer Jezus. We gaan luisteren naar het volgende lied en dat is nummer 33 uit de bundel van Johannes de Heer. Daar ruist langs de wolken een heerlijke, ja, een lieflijke naam.

Want gij zijt der mensen en engelen Heer. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader, zo mogen we bij u komen in de wonderbare naam van de Heer Jezus, die een naam heeft gekregen boven alle namen. En wij hebben het gehoord in het lied, Heer. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Dan zijn we dankbaar dat we vanmorgen op de eerste dag van de week weer een moment mogen hebben om te luisteren naar uw woord, om liederen met elkaar te zingen en om samen te bidden. Wat een wonder van genade, dat die tijd en die rust en die vrede, dat we die mogen nemen, om in alle rust aan uw voeten te zitten, want aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. We zijn dankbaar dat u niet gebonden bent, nog aan tijd, nog aan plaats. U bent hier in de studio, maar u bent ook thuis bij de mensen, of in het verzorgingshuis, of in het ziekenhuis, waar dan ook. U bent alomtegenwoordig. En als het hart naar u uitgaat, Heer, dan zullen we ook een zegen ontvangen. En zo mogen we elkaar bemoedigen vanuit uw woord. Want als we de geschiedenis straks lezen van Paulus en Silas, dan weten we dat er een wonder gebeurde daar in de gevangenis. Maar Heer, u bent een God van wonderen. En u bent ook dezelfde. Ook nu, vandaag. En u blijft dat tot in alle eeuwigheid. En zo mogen we door het lezen van uw woord en ook het overdenken daarvan, maar ook de liederen die we mogen zingen met elkaar, elkaars hart bereiken. En we mogen bidden dat u ons hart opent, Heer, voor het wonder van het evangelie. U stierf aan het kruis van Golgotha. U sloeg daarmee de brug tot het vaderhart van God. U werd begraven, maar u stond weer op de eerste dag van de week. Het graf kon u niet gevangen houden. We willen bidden, Heer, voor deze wereld. Die bloedt uit duizenden wonden. De problemen worden alleen nog maar erger. We willen bidden, Heer, dat u wijsheid geeft aan hen die in onze regering plannen moeten maken.

In brand. En als we dan zien, heren, dat het hele wereldgebeuren schudt op zijn grondvesten, dan weten we ook dat u dat allemaal hebt gezegd en voorspeld in uw woord. Wat apostel Petrus ook zegt in een van zijn brieven. We hebben het profetisch woord, wat zeer vast is, en gij doet er goed aan om daar acht op te geven, want het schijnt als een licht in een duistere plaats. Wat is het woord toch bijzonder? Dank u daarvoor. En zo willen we bidden om de heerlijke werking van uw Heilige Geest, ook bij het spreken. Want zonder die geest kunnen we elkaars hart niet bereiken. Vader, zegen en ieder waar die zich ook bevindt vanmorgen. En zo leggen we dit alles in uw liefdevolle hand, in de naam van onze Heer Jezus. Amen. We gaan luisteren naar het volgende lied. En dat is lied nummer 7 uit de bundel van Johannes de Heer. Als ge in nood gezeten.

redt slechts onze zielen. En dat is het liefste wat de Heer Jezus doet om u en mij te redden. En wat is het heerlijk om te mogen weten dat we gered zijn. Ik lees een aantal versen uit de Bijbel. En wel uit Handelingen 16. En daaraan vooraf wil ik nog een paar dingen zeggen voordat ik vanaf vers 19 begin te lezen. Dat Paulus en Silas naar het gebed gingen en dat er een vrouw was met een waarzeggende geest die haar, ja, die uitsprak van deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg naar de zaligheid verkondigen. Nu, Paulus die stoort zich eraan en we zien dat deze vrouw een waarzeggende geest had en Paulus die, ja, die joeg hem als het ware uit haar weg. En dan is vanaf vers 19 lezen we: en toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hem mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hem met stokken te slaan. En nadat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangend woord voor God en de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakte de boeien van alle los. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Tot zover. We gaan nog, ja, naar een lied luisteren. Ik moet het even goed zeggen. Hijgend hert der jacht ontkomen. Psalm 42.

Het lied dat heel mooi bij de prediking past voor morgen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Als we het boek Handelingen lezen, dan weten we dat we in het begin van de gemeente waren. En het spreekt over het handelen van de apostelen in die tijd. En op een van zijn zendingsreizen, en dat weten we van Paulus, dat hij meerdere zendingsreizen had, werd hij op een gegeven moment door een stem in zijn hart, en dat klonk heel duidelijk, kom over en help ons. En hij ging op reis. En ja, langs vele punten gevaren te hebben, komt hij op een gegeven moment, komt hij toch in Filippi. En ja, wat moet ik daarvan zeggen? Je gaat op reis, en zoals Paulus dat ook deed, met volle overtuiging om het evangelie bij de mensen bekend te maken. Dat was zijn grote passie, spreken over de liefde van de Heer Jezus. In de Korinthebrief schrijft hij, ik heb niets onder u geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat een passie spreekt daaruit. Zijn ontmoeting met de Heer Jezus, u weet dat, in Handelingen 9, is het begin geweest van zijn enorme loopbaan die best wel heel moeilijk is geweest. Want was het niet dat hij te horen kreeg, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Maar juist ook in dat lijden wat de apostel Paulus onderging, is hij nooit ontmoedigd geweest. Of het nu een schipbreuk was, of in de gevangenis, of dat hij publiekelijk veroordeeld werd, voor de rechter is verschenen. Hij had altijd de woorden die nodig waren om te spreken. En hij schaamde zich het evangelie van de Heer Jezus niet. Maar we lezen in de Handelingen 16 dat ze naar het gebed gingen, een plaats van gebed. En dan verschijnt er een vrouw met een waarzeggende geest. En je kunt zeggen dat die waarzeggende geest, dat die kwam uit een verkeerde koker. Dat was niet uit God, maar uit de tegenstander van God, de duivel. Is misschien op te merken van, ja, maar ze sprak toch hele goede en mooie woorden. Deze mannen zijn, ja, getuigen van de Allerhoogste God, die u de weg van de zaligheid verkondigen. En dan heb je zoiets van, dat is toch helemaal goed. Daar hoef je niet aan te storen. Maar Paulus, die vol was van de Heilige Geest, die wist, dit komt uit een verkeerde bron. En hij stoorde zich daar op een gegeven moment aan en hij bestrafte de geest die in haar was en met de woorden, ga uit van haar. Ja, maar het was wel het levende de mannen waarvoor ze werkten wel een hoop geld op. En die zagen hun inkomsten, zagen ze verdwijnen. En dan roept het, ja, als het ware wraak op haat van. En ze worden, ja, voor het stadsbestuur en daarna voor de magistraten, en zonder enige vorm van proces, worden ze met stokken geslagen en met bebloede ruggen worden ze naar de gevangenis gestuurd. Je vraagt je wel eens af, hoe kan dat allemaal? En waarom gebeurt het? En wat zijn mensen toch soms onbarmhartig dat je eerst niet luistert en ze niet aan het woord laat. Maar dat was het lijden. En dan zien we de tegenstander van God die probeert daar waar het evangelie wordt verkondigd, dat hij dat probeert te verstoren. Er een eind aan te maken, want dat is een aanval op zijn rijk en dat accepteert hij niet. Nu dan, ze worden in de gevangenis gegooid. En in het benedenste kerker, en u moet zich voorstellen, er waren uiteraard geen lampen en er was wel licht, maar dat ging met fakkels. Maar dan zitten ze in de onderste kerker in een hele pijnlijke situatie van de voeten in het blok. Ja, is dit nu de weg van God, vraag je je af. Is dit nu datgene waar je voor staat? Ze waren toch bezig om het evangelie te verkondigen.
En dan zou je toch zeggen, dan zou God hun voor deze dingen bewaren. Maar weet u, ook in deze wereld worden er heel veel christenen vervolgd. Christenen die in de gevangenis worden gegooid. In landen wonen waar totaal geen geloofsvrijheid is. Ja, zelfs om het leven worden gebracht. En we weten uit de geschiedenis dat de echte gelovigen altijd vervolgd zijn geworden op een of andere manier. En dat is natuurlijk diep tragisch. Maar dan spreken we over het lijden. En het lijden, daar zegt de apostel Paulus ook iets van. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. De Heer Jezus, zijn woorden waren, ze hebben mij vervolgd en ze zullen u vervolgen. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En zo gebeurt het ook in deze tijd. Als je met een oprecht hart het evangelie verkondigt, dan zijn er best wel veel mensen die zich daaraan storen. Maar ik moet u ook zeggen, luisteraar, het werk van God is niet te keren. En hoe moeilijk het ook is om christen te zijn in deze tijd, toch worden we aangespoord om het geloof vast te houden. Want het is het kostbaarste wat er is in ons leven. Nu, en dan refereer ik weer even naar Psalm 42. Die spreekt van, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Ja, wat toch bijzonder dat je kunt zingen met bebloede ruggen, stukgeslagen, vernederd, publiekelijk veroordeeld. En dan is het middernacht in die onderste kerker met de voeten in het blok. En dan beginnen ze te zingen. En wat is dat toch een kostbaar iets, maar ook een heerlijk voorbeeld voor u en voor mij. Dat we kunnen zingen, ondanks onze tegenslagen in het leven. Dat je kunt zingen als je ziek bent. Je kunt zingen als er tegen zit in je leven. Dat je kunt zingen wat er ook op je weg komt. Omdat het geloof boven uitstijgt boven onze omstandigheden. Je zou ook het moederhoofd in de schoot kunnen leggen. Zoals Paulus en Silas. En eigenlijk kunnen zeggen, ja, hier zitten we dan. En we hebben moeite, we hebben zorg. En we zijn teleurgesteld. Maar nee, ze gaan zingen. Gods lof zingen. Daar wil ik ook het volgende met u over delen. Wat toch bijzonder. Dat je liederen uit je hoofd kent. Dat je bijbelgedeelten uit je hoofd kent. Want het zal voor u en voor mij, dat er best nog eens een tijd zal komen, dat we de Bijbel niet meer mogen lezen. En dat we ook geen gezangenboek of wat dan ook maar hebben. Maar wat is het dan kostbaar, luisteraar, dat er liederen in ons hart zijn. Liederen die in ons hoofd zijn. Liederen die we gehoord hebben of geleerd hebben op school. En ik kom nog uit een tijd dat je iedere maandagmorgen een versje moest opzeggen. Een psalm of een gezang. En dat zit diep en diep in mijn hart verborgen. Als je dan die liederen hoort, dan kun je ze uit volle borst meezingen. Je hebt geen zangboekje of wat dan ook maar nodig. En we zien dat ook aan Paulus en Silas. De liederen waren in hun hart, die waren daar geborgen. En dat komt tevoorschijn als het nodig is. En ze gaan die liederen zingen. Niet liederen die, ja, als het ware hun situatie beklagen. Maar ze gaan, zoals we lezen, Gods lof zingen. Ze maken de Heer Jezus groot door het zingen van de liederen. En ik kan u verzekeren, en dat lezen we ook, en dat mogen we ook begrijpen uit dit gedeelte, dat ze enorme stemmen hadden. Want de mensen in de gevangenis, die hoorden naar hen. Die hoorden zingend het evangelie. En zo zien we dat God door de moeilijkste omstandigheden toch zijn stem nog laat horen. Wat bijzonder en wat bemoedigend ook voor u en voor mij.
dat we als het ware aangespoord worden, hoe een situatie in ons leven ook is, dat we kunnen zingen. En ik mag daar persoonlijk ook van getuigen. Er is veel gepasseerd in mijn leven, en nog. Maar weet u, ik kan zingen. Zingen tot eer van de naam van de Heer Jezus. En dat verblijdt je hart en dat stijgt nogmaals boven de omstandigheden uit. De gevangenen hoorden naar hen. Ja, en dan lezen we verder dat er een aardbeving geschiedde. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ach, aardbevingen, ze zijn er altijd geweest. En dat is pure toeval. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat Gods hand hier bezig was om het wonder uit te werken, om het evangelie kracht bij te zetten. De gevangenen, hun deuren gingen open. Ja, wat toch wonderlijk. En ik wil dat ook eigenlijk wel geestelijk maken. Als het woord wordt verkondigd, of het nu via een gesproken woord is, of via een lied, of wat dan ook maar, dan gaan de deuren open. Ook deuren van het hart van mensen. Want door het geloof wil de Heer Jezus met de Vader in ons hart wonen. Wat lied 671 zo voortreffelijk verwoord. Dat de Heer Jezus Christus in ons hart komt wonen. En dat is een blijdschap en een vrede. Ja, en dan de cipier. We kunnen ons heel goed voorstellen. Wat gaat er door hem heen? Alle deuren zijn open. En hij merkt dat. En hij ziet dat. En hij pakt een zwaard. En hij zal zichzelf. Hij probeert zichzelf van het leven te beroven. En nu is het goed om de Bijbel ook goed te lezen. En ik wil u daar echt in meenemen vanmorgen. Paulus verbleef met Silas, hebben we gezegd, ook in de onderste kerken. Er was geen licht. Er was helemaal geen licht. Paulus kon de cipier ook niet zien. Maar door de kracht van de Heilige Geest werd hij bepaald bij het feit dat hij door luid te roepen, doe u zelf geen kwaad. En dat kan alleen als wij onder leiding staan van Gods Geest. Dan zien we dingen die normaal gesproken niet normaal zijn. Die stijgen boven alles uit. En dat is de macht van God. En dan kunnen we zeggen, ja, dat gebeurde in die tijd. En dat komt nu niet meer voor. Dan mag ik u bemoedigen, luisteraar. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En als we dat lied zingen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, dan weten we en dan mogen we geloven dat God dezelfde is en blijft, lezen we in Hebreeën 13 vers 8, tot in alle eeuwigheid. En die God van toen is de God van nu en is de God van de toekomst. En bij hem, zegt de apostel Jacobus, is geen verandering dan schaduw van omkering. Nu, hij eist licht. En dan zien we ook wat ik al gezegd heb. Er was geen licht. En hij gaat naar Paulus en Silas toe. Bevend. Want er gebeurt iets met deze man. Dit is een bovennatuurlijk verschijnsel. Hier is God aan het werk. En als God aan het werk is, dan gebeurt er iets. Op een bijzondere manier. Dan wordt er iets uitgewerkt. En dat heeft altijd als doel dat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus. En welke moeilijke weg dat ook is. En daar wijs ik op de persoon van de Heer Jezus zelf. Van toen hij door de mensen van die tijd, door de hoge priesters, de fariseeën, de sadduceeën en de schriftgeleerden gekruisigd werd. Toen hadden ze zoiets, we willen hem monddood maken. Ze wilden absoluut niet horen wat hij vertelde. En toch sprak hij namens de Vader. Maar wat was zijn loon met al het goede wat hij heeft gedaan? Het kruis.
Nou, zou je kunnen zeggen. En hier stopt het. En ik denk te mogen zeggen dat de duivel die hier, die achter alles zat, gedacht heeft, ziezo, die heb ik mooi monddood gemaakt. Maar weet u, daar door zijn lijden heen werd de overwinning behaald. Wat we lezen in de brief van Paulus aan de Colossenzen, heeft de macht der duisternis openlijk tentoongesteld en overwonnen op het kruis van Golgotha. Ja, en dan klinken de woorden uit zijn mond. Het is volbracht, alles is volbracht. Het vaderhart is weer open. De weg daar naartoe ligt weer open. En we mogen vrijelijk tot hem gaan. Door dat diepe lijden heen heeft hij u en mij gered. En ieder die nog niet gelooft, wordt daartoe aangespoord om hun vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. Ja, en hij neemt ze in huis. En hij verzorgt de wonden. En dan is de vraag daar, wat heel belangrijk is. En dat is een bijzonder mooie vraag waar je antwoord op kunt geven. Wat moet ik doen om behouden te worden, om zalig te worden? Het evangelie, de liederen hadden hem geraakt. Het hele gebeuren had hem tot nadenken gebracht. En wat klinken dan de woorden? En dat klinkt vanmorgen ook hier vanuit de studio, bij u in de huiskamer, of in het verzorgingshuis, of in het ziekenhuis, klinken de woorden: geloof in de Heer Jezus, stel uw vertrouwen op hem en je zult behouden worden. Wat een heerlijke bemoediging en wat een aansporing voor een ieder die nog niet zijn vertrouwen op de Heer Jezus heeft gesteld. En ik wil u aanmoedigen om uw vertrouwen ook te stellen op de Heer Jezus. Het zal uw leven veranderen. Het zal de omstandigheden vaak niet anders maken. Maar het zal wel uw hart en uw instelling veranderen. Ja, welke vreugde dat de Heer Jezus wil wonen in ons hart. Ja, daar zijn we dankbaar voor. Welke omkeer, zegt het lied, heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart. En door het geloof, en we lezen dat ook in het Johannes-evangelie, lezen we dat als we ons vertrouwen op u stellen, op hem stellen, dat dan de Vader en de Zoon bij ons komen en woning in ons maken, in ons hart. Ja, want met het hart gelooft men en met de stem, met de mond belijdt men. Een wonderlijke geschiedenis. En het gaat nog even door. Want ja, dan komen de mensen en die zeggen, ja, u moet ze vrijlaten. Ja, maar wij zijn Romeinen. En zij hebben ons onterecht publiekelijk terechtgesteld. Laat ze zelf komen en ons uitgeleide doen. En dat is ook weer het wonder van de Heer. Hij gaat gewoon door met alles. En we mogen dat ook op deze manier verwoorden. Ook dan is de Heer erbij. En mogen we beroep doen op, zoals Paulus, ja, ik ben een Romein. En jullie hebben mij ten onrechte toegetakeld. Maar wat was het bijzonder, lieve luisteraar, dat het evangelie mocht klinken, dat alle gevangenen het mochten horen, door middel van het lied, dat de cipier met heel zijn huisgezin, want Paulus sprak het woord tot hen. Hij verkondigde hen in de nacht het evangelie. En er kwam een totale verandering in dat gezin, want ze werden ook in diezelfde nacht allemaal gedoopt. Wat een zegen. En zo zien we dat door het lijden heen, door de moeilijkheden heen, en we zouden er talloze voorbeelden van kunnen noemen door heel de geschiedenis heen, dat het moeilijk was. En dat het evangelie onder veel druk verkondigd werd.
Maar het had zijn uitwerking. Want het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. Nogmaals, die tekst. En dat is zo mooi dat ik dat met u mag delen. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en u zult behouden worden. Niet misschien of met een vraagteken. Nee, u zult behouden worden. Want het geloof is een zekerheid. Dat wilde ik vanmorgen met u delen. De Heer zegende u op de plek waar u bent en geef u kracht en nabijheid. Ook als het moeilijk is in uw leven. Amen. We gaan de Heere danken. En ik wil u daar graag in voorgaan. Liefdevolle Vader, zo mogen we aan het eind van deze uitzending weer bij u komen. We hebben een aantal dingen met elkaar mogen delen vanuit uw woord. En we hebben ook dingen mogen citeren, Heer. Dat het geloof ook vaak een lijden met zich meebrengt. Maar we hoeven nooit onmoedig te worden. Hoe ook ons leven eruit ziet. U staat boven alle dingen. En u geeft vreugde en blijdschap. Ook te midden van verdriet en gemis. Want dat kunnen we niet ontkennen. Dat is er. Het lijden is er in deze wereld. De tegenslagen zijn er in deze wereld. We worden als het ware, ja, niet serieus genomen als we in uw woord geloven en dat uitproberen te dragen. Maar u bent de enige weg tot behoud. En dan denk ik, dat mogen we ook noemen, Heer, dat de apostel Petrus op die eerste Pinksterdag in zijn reden tot de mensen zei, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Dat is de naam van de Heer Jezus. Dank u wel dat u in alle dingen heeft voorzien, Heer. En dat u alle dingen in uw machtige hand heeft. Ook het wereldgebeuren. We kunnen angstig worden met alles wat we om ons heen zien. En de onzekerheden en de angst die er is in de wereld nemen alleen maar toe. Hoe zal het gaan? Kunnen we alle dingen nog betalen? En krijgen we nog ruimte? Wat zullen de oorlogen bewerken? Wat zal het gevolg zijn van alles wat er speelt in de wereld? Maar Heer, laten we ons vertrouwen op u stellen. U hebt alle dingen in uw machtige hand. Ook het wereldgebeuren. En door al dit lijden heen mogen we weten, is als we geloven een enorme toekomst voor ons weggelegd. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze aarde heeft geen toekomst meer. Maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar u, Heer Jezus, het geslachte lam, het middelpunt bent. Daar zal alle verdriet tot een einde komen. Daar zullen alle gedachten naar het verleden uitgewist worden. Zoals we dat lezen in uw woord. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Daar mogen we ons aan vasthouden. Dat zijn uw beloften. En uw beloften zijn ja en amen. Een zegen, mijn geliefde broeder en zuster. Mijn geliefde luisteraar. En laat het zo mogen zijn dat zij ook uw hulp en troost en nabijheid mogen ervaren. Dit vraag ik in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan luisteren naar het lied Voorwaarts Christenstrijders. Dat is lied 166 uit de bundel.

bid dan de zegen van de Heer, dat de liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in de door gemeenschap van de Heilige Geest, troost en leidsman op ons levenspad, zij en blijven met een ieder, totdat de Heer Jezus komt. Halleluja. Amen. Ons slotlied is Neem de naam van Jezus mede, gezongen door Klaas en Riek Post. En ik wens u nog verder een hele gezegende zondag.

De tjerketjeest van deze snijdemorgen kwam ik wel live je vanuit de studio is die jood onder leiding van evangelist Dick Wolbes van Frinscher. De muzikale omlisting in deze tjeest waar we verzorgend rustprogramma maken. Aansluitend om in jouw alven beginnen we weer met geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. En in het tjeest van Nije Wiekesnijn ze voorgaan dominee Alfons van Vliet, vaganger van de protestantse gemeente Wielsriep en Boijem. Vanaf dit plak nog een hele goeie snijverder.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars. Vanochtend mag ik dit mooie programma presenteren, omdat mijn collega Janke ziek is. Vanaf hier wens ik haar van harte beterschap. Van harte welkom bij Glorieklanken, een muzikaal programma voor u en door u, waarin u een lied kunt aanvragen voor uzelf of voor een ander. Mijn naam is Gera Korreman en ons fantastisch telefoonteam bestaat uit Hans Couperus en Aafke Wiersma. De techniek is in goede handen van Ale Bos. Tijdens deze uitzending van 10:30 tot 12:00 kunt u bellen met Hans en Aafke. Zij noteren met veel plezier uw wensen. Bel naar 0518 451502. Dan komt dat prima voor elkaar. Een felicitatie, een bemoediging of een mooi nummer voor uzelf. Mailen kunt u door de week naar glorieklanken@omroepzeeland.nl. Wij als team wensen u veel luisterplezier. Er zijn nog verzoekjes blijven liggen. We beginnen met Daar ruist langs de wolken. Artiest Beroemde Koren, aangevraagd door vrouw Schrilstra, zus Jetske en schoonzus Riemkje. En het is voor zus Gerry Joustra, die in Keningenstaten in Franeken woont. 14 september mag ze 87 jaar worden, een gezegende leeftijd. Een hartelijke felicitatie alvast.

En dat was weer heel mooi gezongen. We wilden nog even meedelen dat u niet alleen kunt luisteren, maar dat u ook via tv, via Sikko kanaal 47, mee kunt kijken naar het programma. Bij KPN is dat 1328. Ik zal het nog even herhalen. Sikko kanaal 47, KPN 1328. Leuk om te doen. Dan gaan we door met het volgende nummer. Dat is aangevraagd. Het is blijven liggen vorige week. Het is aangevraagd door Chris Wijwingaar te Harlingen. En het is voor Hans Couperus en voor Ale Bos. Het is een hartelijke felicitatie voor hun verjaardagen op 5 en 6 september. Ze hebben gevraagd het nummer van Leeuw van Juda, opwekking 902. Hans en Ale, geniet ervan.

Nou, een prachtig nummer. Het duurt lang, maar het heeft ook een mooie betekenis, deze opwekking. Leeuw van Juda. We gaan door met het volgende nummer, wat vorige week is blijven liggen. En dat is aangevraagd door Tine de Vries. Het is voor Kees en Betty, Britta van der Woude, Frans Fortuyn, Mindert en Aukje, Sietske Tolsma, alle luisteraars en het team van Glorieklanken. En de reden is dat we graag iedereen een fijne zondag toewensen. De artiest is Tenira Sturm. Er is een verlosser.

Er is een verlosser, Tenira Sturm. Heerlijk om naar te luisteren. We gaan door met het volgende nummer en dat is aangevraagd door Sijke Wassenaar. Ze wilt graag een prachtig lied aanvragen als bemoediging voor alle luisteraars. In het bijzonder voor alle zieke en eenzame mensen. Dit lied is ook bestemd voor het hele team van Glorieklanken. Nou, dankjewel Sijke. Mogen dit lied voor iedereen een moment van troost, kracht en vertrouwen zijn. Sela zingt Glorie aan God.

Nou, glorie aan God. Een heel bekend nummer. En Ale heeft prachtig meegezongen hier in de studio. We gaan door met het volgende nummer. Dat is aangevraagd door Sjoerd Mier te Harlingen. Hij zegt, ik wil graag voor Jitske haar lievelingslied aanvragen en haar feliciteren met haar verjaardag van zaterdag 12 september. De reden, nou, hij zegt liefst van Sjoerd. Hij vraagt het mooie nummer ABBA aan van Eline Bakker.

Nou, Sjoerd, dat was weer mooi, hè? We gaan met het volgende nummer verder en dat is aangevraagd door Team Glorieklanken. Het is voor onze lieve collega Boukje de Vries. Ze mocht afgelopen dinsdag 8 september mocht ze haar verjaardag vieren. Wij als Team van Glorieklanken willen haar daarom nog van harte feliciteren. Als muzikale felicitatie hebben wij gekozen voor het lied van Mirjam Belina. One day at a time. Boukje, we wensen je een gezegend nieuw levensjaar toe met mooie momenten en Gods nabijheid.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep
1: Zeelt. Nou, het mooie nummer van Melinda. Ik kende deze uitvoering niet, maar het is wel heel mooi. Dus we wilden ook nog even vragen of er nog mensen zijn die een belletje willen doen naar het telefoonteam. Ze zitten allemaal te wachten. Aafke en Hans die willen heel graag u aan de telefoon hebben. Er is nog ruimte, dus bel. En dan wil ik ook nog een keertje vermelden dat wij ook te zien zijn op kanaal Ziggo 47 op tv. Bij KPN is dat 1328. Ziggo 47, KPN 1328. En dan gaan we door met het volgende verzoekje. Aangevraagd door Jitske. Het is voor haarzelf en voor alle luisteraars. En ze zegt, dit is zo'n prachtig mooi lied. En elke keer als ik het hoor, dan word ik er helemaal stil van. De titel is Vaste Hoop. Het is opwekking 843. Jitske, geniet ervan.

dat was het mooie nummer Vaste Hoop. En dat hebben we allemaal, hè, overal op. Het volgende nummer is aangevraagd door Arend de Graaf. Het is voor alle luisteraars en het team van Glorieklanken. Dankjewel, Arend. De reden is... De artiest is het Christelijk Mannenkoor, Eiland Urk. En de titel is Heerlijke Stad. De reden is een stad om naar uit te kijken.

Nou, het Christelijk Mannenkoor, ook een favoriet van mij. En we gaan door met het volgende nummer, aangevraagd door Kees Wierstra. Normaal gesproken heb ik Kees regelmatig aan de telefoon en mag ik alles noteren. En nu mag ik Kees Wierstra dit opnoemen, hè, uw aanvraag. U wilt een bemoediging doen voor Britta van der Wouden, Betty Prins, Frans Fortuyn, Onne en Romy Steestra, De Bildkus, Tine de Vries en het team Glorieklanken. Dank u wel, Kees Wierstra. U heeft het prachtige nummer aangevraagd, De Haven van Rust, van de Onge Oens uit Urk.

Nou, de haven van rust. Dat is het ook. En we gaan weer verder met het volgende nummer. Dat is aangevraagd door de familie Wiersma. Het is aangevraagd voor Gauke en Corrie Reitsma te Minnetska. De reden is zomaar een zondagse groet. Nou, dat is altijd fijn. De artiest is Nederland Zingt. Door de wereld gaat een woord.

Nou, door de wereld gaat een woord, aangevraagd door de familie Wiersma. We gaan door met het volgende verzoeknummer en dat is aangevraagd door Judith in Harlingen. Ze vraagt dit aan voor Jitske. De reden is dat ze graag Jitske wil feliciteren met haar verjaardag van zaterdag 12 september. Geniet van dit prachtige lied. De artiest is Martijn Buwalda. De titel is Dapper Genoeg.

En dat was het mooie nummer Dapper Genoeg. We gaan door met het volgende nummer. Dat is aangevraagd door Sjoerd, Judith, Ale en Seike. Afgelopen zaterdag 12 september mocht Jitske haar verjaardag vieren. Sjoerd, Judith, Ale en Seike willen jou nog van harte feliciteren. Als muzikale felicitatie hebben wij een mooi lied voor je aangevraagd. Wij wensen je voor het komende levensjaar Gods rijke zegen toe. Dat Hij je nabij wil zijn, je kracht en moed wil geven. En je iedere dag opnieuw mag omringen met zijn liefde en trouw. Jitske, geniet ervan. En veel liefs van Sjoerd, Judith, Ale en Seike. Ze hebben aangevraagd prachtige nummer Zegenkroon, opwekking 764.

Nou, mooi nummer, zegekroon. We gaan door met het volgende nummer en dat is aangevraagd door Sjoerd Mier te Harlingen. Hij vraagt het voor zichzelf aan en voor de luisteraars. De reden is dat Leanne Crawford heeft een nieuw album uitgebracht. En hij heeft dit keer een nummer uitgekozen dat hij graag wil delen met alle luisteraars. Leanne Crawford met het mooie nummer Hair.

Nou, we gaan weer door met het volgende nummer, aangevraagd door Cor en Tini Veenstra. Het is bestemd voor Willem Bouma. Het is een bemoediging. En de artiest is De Zingende Zusjes. De titel is Heer, ik heb u nodig.

Nou, we gaan door met het volgende nummer. En dat is aangevraagd door mezelf, door Gera Korreman. Aangevraagd voor Harmen Bloemhof. De reden is, Harmen Bloemhof was afgelopen vrijdagavond onze studiogast bij Horizon. En hij heeft een prachtig gesprek gehouden over het kompas. Daarmee wil ik hem dus danken voor zijn bezoek als studiogast. Ik heb het aangevraagd, het mooie nummer. Aan uw voeten, Heer, opwekking 462.

Nou, we gaan snel door naar het volgende nummer, want er blijven wat nummers liggen. Het is heel druk. Aangevraagd door Sjoerd en Tineke Reitsma. Het is voor iedereen die een bemoediging nodig heeft. Ze hebben aangevraagd Als alles duister is van Selah.

Het volgende nummer is aangevraagd door Paken en Beppe voor Fedde, Elske, Velke en Feitse. De artiest is Ellie en Rickert, of zijn Ellie en Rickert. De titel is Is je deur nog op slot?

Nou, lekker vrolijk. Nou, we moeten dit programma alweer af gaan sluiten. Het is jammer, de tijd is voorbijgevlogen. Het is fijn dat u geluisterd heeft. En u kunt altijd terugluisteren bij Glorieklanken, uitzending gemist. We hebben nog een aantal nummers die zijn blijven liggen. Die ga ik even noemen. Corrie en Griet Kuiken hebben aangevraagd voor Antje Zuidema, Sterkte Lowinske, Gospelkoor El Jalkiem, Ik bouw op u. Die wordt volgende week gedraaid. Tine de Vries voor Meindert en Aukje, Sietske Talsma, Kees en Betty, Frans en Britta en alle luisteraars. De artiest Kinga Ban met Altijd Welkom. Griet Kuiken heeft nog aangevraagd voor Corrie Kuiken. Ze is aankomende woensdag jarig, 16 september. Het Urkemannenkoor Lichtstad. Een felicitatie alvast. Frans en Tine de Vries hebben aangevraagd voor Minder de Vries een bemoediging en sterkte. Ritske Duman met De Heer is mijn hoeder. Dan hebben we nog Frans Grijdanus. Heeft aangevraagd voor Team Glorieklanken en Stuart Mier. Dank u wel. De reden met vriendelijke groet. Hij heeft aangevraagd Gerrit en Janne Schinkel. De laatste reis. Ook heel mooi. Tjibbe en Griet de Boer uit Achlem hebben voor Benny en Jannie Bakker aangevraagd een bemoediging. Johannes de Heer, 19. Reizend naar uw stad. Harm en Dini Akkerman uit Lollum hebben aangevraagd voor de familie, de hele familie Schilstra, Gerry Joustra, die is morgen jarig trouwens, 14 september, gefeliciteerd, Jetske, Hans en Janke Betteskip. Johannes de Heer, wat de toekomst brengen mogen. Nou, die worden allemaal volgende week gedraaid, want het was een vol programma. Fijn dat u allemaal genoten heeft. Aan de telefoon zaten Hans Couperus en Aafke Piersma. Dit hebben ze weer uitstekend met liefde gedaan. En natuurlijk was de techniek weer in goede handen van Alebos. Hartelijk bedankt hiervoor. Volgende week is de presentatie in handen van Alebos. We zijn nog steeds op zoek naar mensen om ons leuk team te versterken. We wensen u allen een prachtige dag toe met Gods zegen.

0: Bloemfield.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren er veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Roots Music.
2: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Albertus van der Plaats.
3: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going.
4: Keep putting your hands together, we're gonna bring up a good friend of mine. I've known him for many years. The great Mike Finnegan on the keyboard. Put your hand together for Mike Finnegan.

0: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij een nieuwe uitvoering van Roots Music. Met vandaag achter de knoppen Jan Kroeze. En de sidekick is vandaag Erik. Is er ook even bij, hè?
1: Ja.
0: Goed, mijn naam is Albertus van der Plaat. En ik hoop weer fijne muziek voor u te kunnen draaien tot de klok van 1 uur. We gaan straks ook nog even praten met Klaas Bos. Want Klaas Bos die organiseert de Blues Cruise. Wat het inhoudt, welke bands er komen, gaan we het straks even met hem over hebben. Maar we draaien eerst even fijne muziek. We zijn begonnen met een nummer van Julius Walker. Man leeft helaas niet meer, is van het voorjaar overleden. Maar hij laat prachtige muziek achter. Maar dit ging over een Blues Cruise. Hij organiseerde dat begin jaren, nou ik meen het 2004, 2005, ik weet het niet meer zeker. Met allerlei bekende bluesmuzikanten ging hij op pad. En u hoorde net een bijdrage van Mike Finnegan. We draaien nog een nummer zo dadelijk van diezelfde Rhythm and Blues Cruise CD. Wat gaan we nog meer doen? Nou, uiteraard gaan we muziek draaien van King of the World. Want King of the World is de hoofdact van de Blues Cruise. We gaan muziek draaien van Peter Green. Ik heb weer wat nieuws ontdekt wat ik nog nooit had gehoord. Ga ik u lekker mee verrassen. We gaan nog verder terug in de tijd met Albert King en Stevie Ray Vaughan. En natuurlijk houden we ook de blues van nu in de gaten. Hè? Ik draai muziek straks van Kristen Kingfist Ingram. En we eindigen straks met een prachtig live nummer van de 12 Bar Blues Band. Goed, eerst nog eventjes een nummer van die CD Rhythm and Blues Cruise. Hier is Julius Walker met Paul Nelson en Ted Bonnet.

Louis Walker met Paul Nelson, Ted Burnett en Mitch Woods. Die had ik net vergeten te vertellen. Ja, dat was de bluescruise van Louis Walker. Maar we hebben ook dicht bij huis een bluescruise. En die wordt georganiseerd door Klaas Bos. En dit jaar, ja, eigenlijk bijna elk jaar, moet ik eerlijk zeggen, hebben ze weer een prachtig programma. Heel mooi hoofdact. En de hoofdact is dit keer King of the World. Fantastische band, heb ik al een aantal keer gezien. En laten we eerst maar even kennis maken met King of the World voor de mensen die die band niet kennen. Hier is King of the World met Broke and Lonely.

0: Ver natuurlijk King of the World met Broke and Lonely. Ik heb telefoon en aan de lijn heb ik Klaas Bos. Klaas, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag al.
0: Ja, inderdaad. Het is alweer middag, jongen. Wat gaat die tijd snel. Jij zit midden op zee op dit moment.
1: Ja, dat klopt. Ja, we zijn onder zeil en ik heb een vliegstroom zo'n beetje onder herhalingen.
0: Aha, ja. Ja. Jij organiseert al jarenlang de Blues Cruise. En hij komt er weer aan, hè, op vrijdag 25 september.
1: Ja, de 24e editie.
0: De 24e editie. En wat een mooi programma hebben jullie.
1: Ja, wij zijn er wel tevreden mee, inderdaad.
0: Ja, want jullie beginnen al 's middags, hè? Bij het Brouwdok, heen ik?
1: Met het Brouwdok en Jonas, hebben we inderdaad. Bij Jonas hebben we Little Boogie Boy zitten met zijn solo act. En dan kun je tegelijkertijd wat eten. En met Brouwdok hebben we Timon Lucas staan, notabene. Timon Lucas die komt uit Brazilië. Een jonge bluesknaap.
0: Uit Brazilië? Woont hij in Nederland dan of zo? Of?
1: Nee. Die doet een toertje met een paar jongens uit het zuiden van het land. En die proberen wat optredens te doen hier in Noordwest-Europa. En wij maken ook onderdeel uit van zijn programma.
0: Heel mooi. En dat is op vrijdagmiddag dan, hè? Die 25.
1: Ja, dat is op vrijdagmiddag inderdaad. Het begint zo'n beetje 17:30 tot een uurtje op 8.
0: Ja, ja. De Blues Cruise wordt al jaren georganiseerd. Ik hoor een beetje storm op achtergrond, van de wind.
1: Nou, storm, beetje wind.
0: Ja, een beetje wind, ja.
1: Dan krijg je 4, dat is goed te doen.
0: Oh, dat dacht ik. Nou, dan ga je lekker snel, denk ik.
1: Ja.
0: Hey, maar in ieder geval, hij treedt op met een band, dus bij Brouwdok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Met Walter Wilhelm op de bas. En we krijgen hier ook alweer Steven van der Nat volgens mij op gitaar.
0: En Paolo de Stichter op de drums, meen ik.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Dat is het middagprogramma eigenlijk. Dan is er een pauze en dan gaat het s'avonds los om 9 uur, klopt dat?
1: Ja, het is een pauze. Het is tussen 8 en 9 inderdaad. Dan gaan alle mensen die meevaren met de bluescruise, die gaan dan aan boord. Dan hebben we even een uurtje de tijd voor nodig. En al om 9 uur gaat het in het Entrepôtgebouw los met als eerste de Hoochies.
0: Ja, en dat is een band die op dit moment hoog scoort ook in Nederland. Hè? Die hebben die prijs ook gewonnen.
1: Ja, die in de Dutch Blues Awards gewonnen. Die zijn ook naar Memphis geweest en daar opnames gemaakt. En eigenlijk, we hadden ze al heel vroeg geboekt. En eigenlijk hebben zij de gage die ze krijgen van ons hebben ze gebruikt om naar Memphis te gaan. En daar is het geld wat ze verdienen hebben ze al uitgegeven.
0: Eentje, ja, dat is wel heel bijzonder inderdaad. Ja, ik ken Richard Koster. Die heb ik wel ook wel eerder in Hallingen gezien. Wat voor stijl brengen zij precies?
1: Nou, ik zie een beetje Chicago blues. Wat hardere blueslijn, zeg maar. Maar wel, ik vind het wel echt blues. Een beetje rauwe blues eigenlijk, ja. Met mondharmonica. Richard Koster is natuurlijk een bluesharpman en zanger. En ik ben toch een podiumbeest. Dus ik denk dat we het onder de gewoon rauwe Chicago blues kunnen noemen.
0: Ja, en zij staat er dus om 9 uur in het Entrepôtgebouw.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. En dan de hoofdact moet ik eigenlijk zeggen, hè? King of the World. Of zit er nog wat tussen?
1: Ja, we hebben nog tussendoor hebben we nog op een klein podium met nog Ritchfield staan, een duo.
0: Ah.
1: Ja. En dat is ook een fijn stukje blues.
0: Ja, ja. En dan daarna dus, ik zei het al, King of the World.
1: Ja, King of the World is hoofdact. Ja.
0: Een fantastische band. Ik heb ze zelf al tig keren zien optreden. Hun concept is wel iets veranderd. Hè? Het zat meer in de rock en nu willen ze toch meer richting de blues. Hè?
1: Ja, een beetje funky dingetjes. Hè. Ze willen nu weer terug naar de blues. Naar de oorsprong, zoals ze het zelf noemen. Dus dat heb ik ook nog niet gehoord. Ik heb zelf de laatste keer dat ik ze zag, was ook moeilijk blues in Ospel. En daar kwamen ze volgens mij nog van vaak met een oude repertoire, zeg maar, om zo te zeggen.
0: Ja.
1: Nu komen ze met de nieuwe reeks aan. Dus, Ik ben wel benieuwd dat het maar dat gaat worden.
0: Ja, dat is lekker spannend. Maar dat wordt vast goed. Dat weten we wel zeker. Ja. En dan, en dan de volgende dag. Dan gaan jullie met de deelnemers allemaal naar de Schelling. Hè? Alleen King of the World gaat geloof ik dan niet mee naar de Schelling.
1: Nee, King of the World is de enige band die hier niet mee gaat. En andere bands gaan allemaal wel mee.
0: Ja.
1: En, we spelen weer in diverse kroegen daar, hè, op West-Schelling.
0: Ja, het is nog steeds een fantastisch evenement en ik hoop ook dat het nog helemaal doorgaat, Klaas.
1: Ja, maar ik heb volgend jaar wel een 25e editie, dus dat moet wel, daar moeten wij nu al over nadenken. Dat moet natuurlijk iets speciaals worden.
0: Dat snap ik, ja.
1: Dat is wel een bijzonder getal.
0: Ja,
1: maar als je nog tips hebt.
0: Nou, we spreken elkaar nog wel.
1: Ja, zo is het.
0: Zo is het, ja. Goed, Klaas, we gaan aan het eind van dit gesprek nog een nummer draaien van een live cd van King of the World. Die is opgenomen in Paradiso. Om een beetje in de sfeer te komen van wat wij dus kunnen verwachten op 25 september in het Entrepotgebouw.
1: Yes, nou, we zien jullie daar allemaal.
0: Zeker weten. En ik denk ook heel veel luisteraars.
1: Ja, nou, dat hoop ik. Oké.
0: Ja, Klaas, bedankt en goede vaart verder nog.
1: Ja, ook bedankt en tot ziens.
0: Tot ziens. Hoi hoi.

Peter Green en zijn Splinter Group. Ja, een mooie opname was dit. Ik wist het bestaan er eigenlijk niet eens van. Bij toeval kwam ik dit tegen. Het blijkt dus een opname te zijn uit 1997. Is toen ook uitgebracht op een album. Een prachtig live album van Peter Green. Hij had voor die tijd eigenlijk 10 jaar lang niks meer gedaan. Hij zat een beetje in een andere wereld. En op een gegeven moment toen heeft hij toch met heel veel muziekvrienden weer wat opgenomen. En dat heeft hij ook nog een x-aantal jaren gedaan. Eigenlijk wel tot zijn dood. Hij is overleden op 25 juli 2020. Heeft mooie muziek achtergelaten. We draaien nog een stuk van dit live concert. En we gaan nu luisteren naar Look on Yonder Wall. Ja. Peter Green.

0: Er ging even iets fout. Het was het verkeerde nummer. Laten we er nu dan toch overgaan naar het goede nummer wat ik wilde draaien. Look on Yonder Wall.
1: Very old, famous blues tune song with the enthusiasts, with collectors, by Sammy Boy and Elmore James, called Look on Yonder Wall.

Ja, Peter Green, Look on Yonder, nee, Look on Yonder Wall. Prachtig mooi nummer. Ik was zo blij dat ik deze cd tegenkwam. Want ik wist echt, nogmaals, ik zei het net ook al, het bestaat er niet van. En dan krijg je zomaar weer iets nieuws, bij wijze van spreken. Goed, we blijven nog even bij mensen die, met name gitaristen, die helaas niet meer onder ons zijn. En dan heb ik het over Albert King en Stevie Ray Vaughan. We gaan luisteren naar een stuk van de cd In Session. En dat luistert naar de titel Call It Stormy Monday.

my woman. Won't somebody please send her back to me?

Ja, zeker. Prachtig. Call It Stormy Monday. Hoe zit dat in elkaar, jongens? Hoe hebben ze dat zo mooi gekregen? Albert King natuurlijk een fantastische gitarist. Steve Ray Vaughan, meer rock, blues. Maar een prachtige combinatie, deze twee. In Session, zo heet dit deze opname. We gaan nu eigenlijk weer even terug naar deze tijd. Blues van deze tijd. Want er zijn nog steeds nieuwe talenten die opkomen en die het heel goed doen. Eentje daarvan is Kristen Kingfish Ingram. Wij draaien van zijn cd 662 het nummer That's What You Do.

Ja, Kristen Kingfish Ingram van de CD 662. Nou, zullen we nog eentje draaien? Dat kan nog net, denk ik. Ja, we draaien nog een van diezelfde CD, Something in the Dirt.

0: Ja, ja, dat was het dan. Something in the Dirt, Kristen Kingfish Ingram. Ja, en dan zien we dat het alweer bijna tijd is. Nog kleine 3 minuten en dan zijn we er weer uit. Ik hoop dat u genoten heeft van dit programma. De techniek was in handen van Jan Kroeze. Jan, bedankt. En mijn naam is nog steeds Albertus van der Plaats. En ik hoop u weer te ontmoeten voor de radio over 14 dagen. Want dan heb ik een special rond Weilen. B.B. King. Yes, B.B. King, inderdaad. Goed, dat is over 14 dagen. Voor nu een prettige zondag. En nogmaals graag tot een volgende keer. Dag.
1: Eens even kijken of jullie kunnen een beetje swingen. Een beetje springen. Springen!

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in De Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren er veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Nieuws, sport en muziek.
7: Zilte middag.
2: Chris Wijbinga.

Een goedemiddag, hartelijk welkom bij een hele nieuwe stiltemiddag. De stiltemiddag van zondag 13 september 2026. Mijn naam is Chris Wijmegen en de techniek wordt vanmiddag gedaan door Jan Tina. Vandaag hebben we onder andere aandacht voor het herenkaatsen in Marsum. Daar is voor ons verslaggever Alfred Miedema. En we hebben ook aandacht voor dames hoofdklassekaatsen in Leeuwarden. En daar is Henk Hempenius. Verder hebben we vanmiddag aandacht voor de handbal, zaalvoetbal en ook het hockey hebben we aandacht voor. En we gaan ook even terugblikken, misschien wel in elk uur even terugblikken over het zaterdagvoetbal, de uitslagen daarvan. Maar we beginnen eerst even met muziek en dat is van George Ezra, Pretty Shining People.

0: Mooi vrolijk plaatje van George Ezra, Pretty Shining People. En zoals gezegd zijn we vandaag bij twee kaatse wedstrijden, de dames en de heren. We beginnen bij de heren in Marsum. En dat heeft vast te maken met het dorpsfeest daar, of niet, Alfred? Goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag natuurlijk. En ik de lustraas. Ja, het is een...
2: Hier merken, Marsum merken.
0: Precies. En jullie zijn hoe laat begonnen?
2: Ja, de wedstrijd is om 11:30 begonnen van de morgen. We zitten in de laatste partij op de eerste list, dus het gaat vrij vlot hier, mag ik zeggen.
0: En hoeveel partoeren doen er vandaag mee?
2: Ja, er doen 10 partoeren mee. Het is een vrij formatiewedstrijd voor de heren. En ik, nevens mijn informatie, is dit de laatste vrij formatiepartij van de heren. Na een week is de Aldehovenpartij de afsluiting van het keertseizoen. En die is vaak trokolat zien.
0: Oké, nou, prima. Ik zou zeggen, praat ons even bij jou, Fred.
2: Nou ja, dit is dus een hele bijzondere partij. Dit is de gebroeders van Wierenpartij. Die is dus verneemd naar Robert, Klaas, Jos en Wiep van Wieren. Een hele belangrijke partij. 10 partijen hebben we op de lijst natuurlijk. En die steen ik op de lijst. De nummers 1 en 2. Daar is Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straten. Die keten vermoord zien. Raymond Bouwme, Jorn Lars van Beem. Evert Pieter Talsma, waar vervangen trok Reense Heemstra. En die partij eindigen op 4-4 en 6-2 in het voordeel van Raymond Bouwme. Draaien en Fjouwer, Peter van Zuiden, Allert Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Die keertje Jorrit Nanninga, Sjoerd de Boer, Jan Bandstra. 4-4 en 6 gelijk wonen per toer van Peter van Zuiden. 4-6 Matten Bergsma, Hessel Postma, waar vervangen door Hans Wassena. En Erwin Silstra, die keertje in Auge Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Miedema. Die partij is Krek Oeroen en de per toer van Matten Bergsma wonen partij op 4-2 en 6-2. Nummer 7 en 8, Johan Sipma, Gabian van Popta, Hendrik Oetra, die keert een tien. Nummer 8, Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkensma. En die partij is ik, Krek Oeroen. Die weer 4-3 en 6-4 in de vaderpartoer van Johan Sipma. Dan zul ik nou naar de partoer Jochen en zien. Redmer Sagemans, Stefan van der Meer werd vervangen door Jari Visser. En Jurrit Ozinga werd vervangen door Wietse Wassenaar. Die keert het team Menno Versweten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Het succesvolle partoer van 2026 die nog heel wat partijen woon hebben. Daar staat het op dit moment een eerst voorsprong en 4-2 voor de partoer van Menno Versweten. Dan hebben we ook de eerste partij op het tweede omloop. Tussen de betoeren Raymond Bouwme, Jorn Lars van Beem en Reese Heemstra. Tien Peter van Zuiden, Allert Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra. En daar is nog niks van te zeggen. De lezer twee keer en hing het een schiene twee onder telegraaf van Peter van Zuiden.
0: Ja, prima, bedankt Alfred. Nou Henk, dan gaan we jouw verzoeknummertje draaien. En dat is Pieter Wilkers, Het Paand Waarom. Maar we gaan eerst even naar Henk Penjes. En die is bij de dameskaatsen in Leeuwarden. Goedemiddag Henk.
3: Ja, goedemiddag Chris. We zijn te gast bij LKC Sonneborg. Natuurlijk de laatste wedstrijd van het seizoen voor de dames. Ja, we zijn vanmorgen om 11:00 uit aanzetten. Zo'n complete bedoeling. En bij nummer 8, daar moest even een dame bij Lottenburg. En we zijn ondertussen bezig met de eerste partij op de tweede list hier in Leeuwarden. Nummers 1 en nummer 2. Hier is Veldman, Lisanne Scaringa, Martsen van der Goot, Sjen Louise Krol, Anne Dioke Dijkstra en Noël Elzinga. Ja, daar ging het eerste speel naar het bedoel van Louise Krol. Dan wordt het Traaminje. Het wordt Fjouwerminje. Maar het bedoel van Iris Veldman jouwt de street net op. Knokt zich langzaam hand of even om. Vierde draaien Fjouwer wordt het uiteindelijk toch draaien 5. En twaas huis. En dan is de Louise Seijen. Maakt het de partij uit. Maar een prachtige zitbal. Dus het bedoel van Louise Krol. Dus naar de tweede omloop hier in Leeuwarden. Britt Joustra, Jeska Terpstra, Elske van Straten, Sien Gerbrecht Koster, Rix Vinja en Jeanette Lavinia. Ja, daar gingen de eerste bodybotjes gelijk op. Tot nog een eerste gelijk dus. En dan is het de bedoel van Gerbrecht Koster. Want op de goede momenten wit dat te slaan. Via de traaien weten zij heel snel de voorsprong uit te bouwen. Naar de 4-1 en de 6-2. Dan is de bal boven van Jeanette. En dat betekent dus ik het bedoel van Gerbrecht Koster. Naar de 12e omloop hierin in Leeuwarden. Dan Rix Fogema. Zij keert die wordt echt haar laatste wedstrijd. Ze houdt op naar deze partij. Komt er maar de studie. Komt er Mats Meerdwan. En dat betekent dus dat ze een einde is, maakt aan haar keertscarrière. Jammer, maar ja, het is net oors. Het is Rix Fogema. allemaal. Larissa Smink en Noël Hiddingen. Zij stonden goed van start. Zien Annette de Haan, Gerald Liekema, Nijholt en natuurlijk Sene Itzardi. Ja, want ze pakken een speelvoorsprong. Pruw van Riksten komt uiteindelijk op een traumier voorsprong. En dan krijgt Wakker een bordje op Sois Gliek. En beide keren gaat het bordje naar Pruw van Annette de Haan. En daarmee komen ze langs zien op de traumier Gliek. En dan is het toch het Pruw van Annette de Haan. Mooi meer, ja, die pakte die partij oer. En dan winnen zij uiteindelijk 3-5 en 4-6. Een moederslaaf van Noël Hiddinga. En dat betekent dus het Pruw van Annette de Haan. Gerald Liekema, Nijholt en Sene Itzardi. Ik nou die twee omloop. De laatste partij, dat we het bedoel van Anne Enema, Brecht Renema, Linda van der Meer, zien Emma Porta, Jeldo Koopmans en ja, Jeske Terpstra waren daarbij lotten. En zij kwamen vliegend van start, het bedoel van Emma Porta, kwamen op een schienentraai eerst in de voorsprong. Dan pakt het bedoel van Anne Enema, pakt een bordje weer rond, dat wordt het traaimiem. Het wordt 4 om het waar en het wordt uiteindelijk 4 om het waar en Sorgelijk en dan is de bal boeten van Anne Enema. En dat betekent dus het bedoel van Emma Porta, Jeldo Koopmans en Jeske Terpstra dus naar de twaalf omloop. En op die twaalf list hebben dan de nummer 12 en de nummer 4. Louise Krol, Anne Dieuke Dijkstra, Noël Elzinga, Sjen Gerbrecht Koster, Rex Winia en Jeanette Winia. En de nummer 6, Sjen de nummer 8 Aarsen, Annette de Haan, Gerda Liklema Nijholt en Sene Itzardi, Sjen Perdoel van Emma Porte, Jelda Koopmans en Jeska Terpstra.
4: Nieuws

0: Ja, en je hoorde even twee liedjes. Eerst het verzoeknummertje van Alfred Miedema. Dat was Pieter Wilkens met het paard Waarom. En zojuist hoorde je Nielsen en Miss Montreal. Hoehoe, hoehoe, nou hartstikke leuk. Gisteren was er natuurlijk volop gevoetbald bij het zaterdagmiddagvoetbal. En Hans Krabbenam, van de presentator van gisteren, heeft het allemaal mooi samengevat. En we gaan er even naar luisteren. En hij vertelt wat de uitslagen zijn van gistermiddag.
1: Hier zijn de eindstanden van het zaterdagvoetbal.
2: In de klasse 3B heb ik Geel-Wit op 0-1 staan tegen Forut. Trienwarden wint met 3-1 thuis van Sint-Anne. Friesland LVV wint met 2-1 in de thuiswedstrijd tegen Leeuwardia. En Harlingen, zoals we weten, wint met 2-1 van AVC. Leeuwarden-Zwaluwen haalt uit met 4-0 tegen Rijperkerk. GAVC verliest thuis met 0-2 van Minnertscha. En Akrum stond voor vandaag op de kalender, maar daar heb ik geen uitslagen van gezien. Dus die moet ik u schuldig blijven. In Noord 4C, Oude Siel wint met 2-1 thuis van Anjem. Lion 66, 7-0 maar liefst tegen Marm. VNV 68 ontvangt de Friese Boys en wint daarvan met 4-0. Bellicum eindigt in 1-2 tegen Wiekelshalm, dat wisten we. Dokkum 6-0, ook doelpuntrijk tegen SSS 68. En Beerdaard verliest thuis van Wiot Driesem met 1-2. Ten slotte ga ik doorschollen naar de vijfde klasse B. En dan krijgen we Ernstum, die wint thuis met 5-1 van Betchem. Scharnegoutum 70 verliest met 1-2 thuis van Arem. Blue Boys en even kijken, MKV, die speelde tegen respectievelijk WBS en CVO. Maar daar heb ik geen uitslagen van gezien. Hetzelfde geldt voor Drongrijp tegen DTD. En ten slotte heb ik voor u de uitslag van Mulier. Die wint thuis met 3-0 van Nikator.

0: Nou, we zijn even bijgepraat met de uitslagen van zaterdagmiddag voetbal door Hans Krabbenan. En we zijn zojuist geluisterd naar Roxette de Look. Dus dat is nu weer hoog tijd om weer even naar de kaatsvelden te gaan. En we beginnen bij Alfred Miedema in Marsum.
1: Ja, en die sjocht nog naar de laatste partij op de eerste omloop. Dat is de nummers 9 en 10, Redmer Sagemans, Jari Visser, dit van Steven van der Meer, mooi dat. En Wietse Wassenaar van Jurrit Ozinga. Die keert zien men nog verswitten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra, Huppertoe, wat dit seizoen al 16 keer de vrije formatie wonen. En het lijstnemende Huppertoe stier ik maar 4 om me niks voor. En voor jou het waren 1 punt van Redmer Sagemann. En de eerste omloop, dat waren de eerste partij op het tweede omloop. Dat is de Mestwaard, Sintraaien, dat is Remmelbaum, Jorn Lars Verbeem en Reinse Hiemstra. Dit voor het Pieter Tolsma, mooi door die keertje. Peter Verzuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jorn Hiemstra. En dan zit het 12 minje voor het lijstnemend betoer. Het lijkt erop dat het een mooie partij wordt, ja, maar waar zult ze zijn? De opslag van, even zien, Jari Visser, die wordt nou Rutte oorslaan, waarom in de perk. Dat brengt toch een saai zonder telegraaf voor het betoog van Redmer Sagemans, Jari Visser en Wietse Wassenaar. Zonder dan toch een eerst krijgen, ja, we wachten maar rechtig op. 5 om niks voor het betoog van Menno van Zwieden en saai 2 punten voor het betoog van Redmer Sagemans. Een geweldige bovenslag, zie ik nou van. Kevin Jorn Hiemstra, dat is dus de oorpartij. Een geweldige bovenslag brengt de stand op een skier naar Fjouwen. Een spul versteden voor en Fjouwen spul hem eerst voor en Fjouwen 2 in punten.
0: Henk, ja, dankjewel Alfred. We gaan over naar Henk. We waren hier in een babbel en ja, dan krijgen we dat. Hè. Maar Henk en Penius, hoe staat er voor bij de dames in Leeuwarden?
2: Ja, de nummers 2 in Fjouwer, Louise Krol, Anne Dieuke Dijkstra, Noël Helsinga, Sien Gerbrecht Koster, Rick Vinia en Jeanette Vinia. Ja, dan gaat het partoor van Louise Krol vliegend uit de startblok en pakken het eerste bordje. Turnen de toer tot varkeerd van Louise op de 6 Fjouwer. Vervolgens een skinner 6, dan in de bal boeten van Jeanette, betekent een spulvoorsprong. En vervolgens op de 6 Fjouwer is de keerts net voorbij, trouwens Jeanette, betekent skinner 3 eerst. Dan is de bal de keerts uiteindelijk voorbij op de 2 6, betekent 3 minuut. Het wordt dan 3 met 2, een prachtige zitbal. Uiteindelijk van Gerbrecht, dat betekent 3 om 2. Maar een kweerslag van Riks te draagt erom betekent 4 om 2. En die 4 om 2 hing het er krijgt nog, maar het is ondertussen 4 om 2 in het voordeel van Peru van Louise Krol. En het is wedstrijdpunt hier in Leeuwarden. Dan hing het een schinnen 6 om de telegraaf en de 4 om 2 om de telegraaf. En ja, die 4 om 2, het wie 4 om 2, dan wordt het 6 2. En dan staat Noah op het goede plak, op het goede moment, keert de bal van de keerts in het tussenspul. En daarmee pakt ze het vierde bordje. En dan pakken ze de schinnen 6, dus Louise Krol. Aan een Luke Dijkstra. Noah Elzinga, 16 op 4 om 2 en Skinner 6. En dan uit er een keertje op de middellijn is wat. En dan is het Louise die nou de bal opslaan. Geert. Komt de bal achterin bij Rick Stavinia, die rekert hem net lekker. En dat betekent dat ja, Noah Elzinga, zij er goed bij of nee, zij keert de bal voor de keerts. En daar mag je de proef van Louise Krol, aan een Luke Dijkstra en Noah Elzinga. Zij gaan dus naar de finale hier van de orde houden. Vooral hier goed op deze snijn te midden. Ja, de nummer 6 en 8 die binnen ondertussen ik uit aanzetten. Dat ben Annette de Haan, Gerda Lieklema Nijholz, Sandy Tzadi, Sint Emma Porte, Jelde Koopmans en Jeska Terster die bij lot is. Ja, daar is het eerste bordje verkeerd op de Soge de Trois. Dan is de bal boeten van Annette de Haan. En dat betekent dus dat het partoe van Emma Porte. Zij bent goed uit de startblokken gong. Zij hebben het eerste bordje onder de telegraaf hingen. Maar ja, dat is de strijd om het tweede finaalplekje hier in Leeuwarden. En die partij is eigenlijk correct uit aanzetten.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. We'll be right back.

Ja, dat was Taylor Swift en Post Alone met Fortnite. Ik heb een klein weerberichtje voor u. En dat is van iemand die ik al heel lang volg op Twitter. En tegenwoordig heet het natuurlijk X. Dat is Luca van Weermeter. Voorlopig houdt het wisselvallige weertype aan. Er is iedere dag kans op wat regen of enkele buien. Tijdens de regendoor komt de zon er ook af en toe bij. De temperaturen lopen in eerste instantie wat op. Tot lokaal 25 in het zuiden. Op dinsdag. Na dinsdag wordt het een stuk minder warm. We gaan weer over naar muziek. En dat is Cher, If It Could Turn Back Time. En daarna gaan we in contact opnemen met Sietse Jordens van zaalvoetbalvereniging Franeker.

0: En Franeker in de live in uitzending willen hebben. Maar helaas lukt het nog even niet. Dus vandaar dat we eerst even gaan naar de Kaats verslaggevers. En we beginnen bij Alfred Mierme in Marsum. Hoe staat het ervoor, Alfred?
1: Ja, zeker. Die laatste partij op de eerste omloop. Die is ik die. En dan moest Jochen het zien. Rep me samen met Jari Visser. Die het van Steven van der Meer keert. En Wietse was er nou van Jure Doosden. Die keert een zin met een verswitten. Rick Minnesmaat. Je is een Steenstra. Het laatste eerst waren we op Zuidgelijk. Maar op 4 waren we niks. En Zuidgelijk. Terug een geweldige bovenslag van Jesse Steenstra. Gong een partij uit. Dus zij gaan naar de tweede omloop. En we zitten nu te zien naar twee mooie partijen. Denk ik. Ja, en het verwacht ik. De nummer 12 in draaien. Dat is Remmel Bouma, Jorn Lars van Beem en de Reinse Jimstra. Niet voor even Pieter Talsman mooi door Tjen om het draaien. Peter Versuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Jimstra. Daar worden de eerste om en om verdeeld. En dan zit het draaien met waar in het voordeel van Remmel Bouma. En een skinner size in het voordeel van. Nee, nou trok een bovenslag van Kevin Jordi Jimstra. Brengt de stand op draaien eerst een klik. Dus dat ligt erop een mooie partij te worden. De nummers 15 zo'n die keert zich de tweede partij op het tweede omloop. Mattenbergsma, Hans Was. Die van Hessel Postma mooi doet. En Erwin Siltra, die keertje. Johan Sipma, Gabian van Pop en Hendrik Oostra. Krijgt een geweldige zitbal van dezelfde Mattenbergsma. Bracht het eerst voor haar onder telegraaf. Het ging nou een eerst onder telegraaf voor het toe van Mattenbergsma. En een. Ja, een zitbal. En twaggelijk in punten. Nou, dus wij denken, de mensen komen hier, dat het twee mooie partijen worden zullen. En een patroon van Menno van Zwieten en Rick Minnesma. Tjesse Steenstra hebben een steend nummer. Dus die zit al in de hele finale.
0: Dankjewel, Alfred. Gaan we over naar Henk Hempenius in Leeuwarden.
2: Ja, nummer 6 en nummer 8. Annette de Haan, Gerda Lieklema, Nijholt zijn er iets hard in. Emma Porter, Jello Koopmans en Jeska Terstra. Ja, dat wordt een eerste voor de formatie van natuurlijk Emma Porter. En dan wordt het eerst een glik terug aan de bobbelslag van Senna op de 6 2. Vervolgens wordt het 12 minuten in het voordeel op Nij van het bedoel van Annette de Haan. Want op de eerste glik en de 6 2 is het dus uiteindelijk pakt het bedoel van Annette de Haan dat bordje. En vervolgens is het op spul om het eerst en op naai, dit keer Senna iets hard die in het tussenspel er goed bij is. Keert de bal voor de keert en dat betekent traaien. Maar ja, de formatie van Emma Porter het de achtervolging inzetten. Hij heeft ondertussen weer een 6-2 onder telegraaf hing. Ja, die bal gaat dan heel lang over de boppen heen van Gerd Lieklema en hij had in het vaarperk. En daarmee wordt het dus 6-4 in dit eerst. Maar ja, die traaien honger en dan wordt het 4-6. En dit keer is het Jeske Terpstra die het heerlijke zin de bal onderstapt. De bal gaat een heel lang door de boppen heen en zo keert de spanning weer om. In die strijd om dat twaalf finale plakje hier in Leeuwarden. Traaien met twaalf. En die traaien met twaalf hing het er nog steeds. En het is nog steeds in dit geval Sojshower. In voordeel van Pedro van Emma Porter. Mooie natuurlijk Jeske Terpstra bij Lotte. En natuurlijk Jelle Koopman Sien Annette de Haan. Gerda Lieklema Nijholt en Sennie Tsardi. Komt de opslagbal van Emma achterin bij Sennie Tsardi. Die rekent hem goed. Maar wat geeft dat die bal? Ja, daar kan Jeske net bij op de boppen. En dan trok een bobbelslag nog van Gerda en een bobbelslag van Senna. Dus wordt het Zuidgelijk Traimotoa en Zuidgelijk Senna. Nou is het daar een Jelle Koopmans die van beste opslag even overneemt van Emma. Ja, ze willen natuurlijk die langs zien komen. We zijn bezig met het Zuidgelijk eerst. Traimotoa, Zuidgelijk Senna. Wat Jelle dan geeft de Jeska bij haar op boppen. En Emma terug van de middellijn. Komt de Jelle mooi haar gewoon in. Stuurt de bal nog achterin bij Senna Tsardi. Oeh, die rekent hem net lekker. Maar wat doet die bal? De bal gaat uiteindelijk kweer, zei de keurmeester, op de oorkant. En door die kweerslag van Senna Tsardi is het weer volledig in liquid hier in Leeuwarden. En gaan we op Wanya Nooi. Dat is zo'n de eerste in die strijd, omdat het tweede finale plekje. Het eerste finale plekje is in handen al van Louise Krol. Aan de Duke Dijkstra, Noël Zinga. Ze wonen op 4-1-2. En zo is niks van het bedoel van Gerbrecht Koster. Rick Vinja en Jeanette Vinja. En die moet straks dan een keer opnemen in de strijd om het reprise opnieuw. De orenpartij tussen nummers 6 en 8. En de patoeren van Emma Porte en patoeren van Annette Nagaan is weer volledig in de liekwicht. Traai eerst in de liek, hier in Leeuwarden.

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, en dit was de Macarena en we hebben inmiddels aan een telefoon. De lijn is niet helemaal optimaal, begrijp ik. Maar we gaan aan de lijn zitten, Jorrit Jortsma. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo. Nou, dat klinkt al een stuk beter, moet ik zeggen.
1: Nou, inderdaad, als ik het zo hoor, dan klinkt het niet verkeerd. In ieder geval, fijn dat je tijd hebt. Jij bent inmiddels coach van de zaalvoetbalvereniging Vraneker.
2: Klopt.
1: Sinds dit jaar, begrijp ik.
2: Ja, sinds dit jaar. Ik ben actief speler geweest de afgelopen 5 seizoenen. Sinds dit jaar ben ik de coach geworden. Ja, okay. Klopt.
1: En wat heeft ertoe geleid dat je coach bent geworden? Of was je gewoon de beste van het team?
2: Nou, laten we vooropstellen dat zelf spelen het allermooiste is wat er bestaat in dit opzicht. Maar op een gegeven moment zijn fysieke ongemakken die spelen een rol in keuzes die je maakt als je op een bepaalde leeftijd bent. Nou, en vandaar dat ik nu de stap genomen heb om de coach van ZVF te worden. En zodoende nog mijn bijdrage aan het team te kunnen blijven leveren.
1: Nou, mooi dat het zo kan. En wie was hiervoor de coach?
2: Dat was Nick Bruinsma.
1: Nick Bruinsma, oké. En die, die doet nu andere dingen.
2: Die is aan mijn stokje overgedragen.
1: Ja, hartstikke mooi. En jullie hebben afgelopen vrijdag gespeeld. Uit in, noem ik even snel, Spieken in Groningen.
2: Klopt,
1: En dat was de eerste wedstrijd van het seizoen?
2: Ja, dat was de eerste competitiewedstrijd, officiële competitiewedstrijd. De week daarvoor hebben we nog voor het eerst meegedaan aan de landelijke beker. Omdat wij vorig seizoen de noordelijke bekerfinale gespeeld hadden, konden we ook meedraaien in de landelijke beker. Dan word je dus gekoppeld aan een eerste divisionist, voornamelijk eerste divisionisten.
1: Ja.
2: En wij speelden vorige week dus op Urk tegen Urk 1, wat al jaren een gerenommeerde eerste divisionist is. En daar hebben we dus de eerste officiële competitiewedstrijd, bekerwedstrijd gespeeld.
1: Ja, precies. En hoe is die wedstrijd verlopen?
2: Ja.
1: Hoe is dit wedstrijd verlopen?
2: Die hebben wij met 7-3 verloren.
1: Oei, dat is jammer natuurlijk.
2: Dat is jammer, maar dat is wel een uitslag die je kunt incalculeren. Hè. Dat is al een team wat al jaren in de eerste divisie meedraait. Ja, dat is weer een niveau hoger dan de competitie waar wij in spelen. Dus dat calculeer je wel in. We waren uiteindelijk achteraf heel tevreden met wat we gezien hebben. En hoe het team ervoor stond op dat moment. We hebben wel flink wat geblesseerde spelers momenteel. Dat is wel jammer. Maar goed, dat hou je niet tegen. Hè. We hebben 16 veldspelers en we gingen daar met 7 veldspelers naartoe. Dus dan de rest was afwezig of door blessures. Dat is dan wel zonde.
1: Dus eigenlijk gaan jullie 1 reserve mee. Want als ik me niet vergis, is het zaalvoetbal met z'n 6e, toch?
2: Nee, we hadden 3 reserves.
1: Oh, 3 reserves.
2: Je hebt dan een keeper en 4 veldspelers. Dus we hadden dus 7 veldspelers, hadden we nog 3 reserves.
1: Juist, ja.
2: Dus wat dat betreft hebben we dat heel goed gedaan. En hebben we hele goede dingen gezien, dingen die beter kunnen. Maar al met al waren we daar best tevreden over.
1: Mooi.
2: Ondanks dat de uitslag 7-3 in het nadeel uitkwam.
1: Ja, precies. Omdat het tegen een ploeg was die normaal gesproken een stuk hoger speelt.
2: Ja, zeker. Die speelt een klasse hoger. En dat is een team wat zich volledig focust op zaalvoetbal. Hè. Dus die trainen ook 1 à 2 keer in de week.
1: Mm-hmm.
2: Dat is volledig gericht op zaalvoetbal. En ons team is samengesteld uit spelers die prestatiegericht op het veld spelen. Onder andere bij Vraneker, bij FC Harlingen, Dron Rijp. Dan is het zaalvoetbal is er extra voor erbij.
1: Ja, juist. En
2: dat maakt het wel lastig om daarin nog extra te gaan trainen. Want dan is de belasting gewoon te veel.
1: Dus jullie team, daar komen de spelers bij andere voetbalclubs weg, zeg maar.
2: Nou, voornamelijk uit Vraneker. Of die een connectie hebben met Vraneker.
1: Ja.
2: Op wat voor manier dan ook. En er zijn een aantal spelers die wel echte Vraneker jongens zijn. Maar die dus elders spelen. Hè, bij onder andere bij Harlingen en bij Zeerobben. En die hebben een stap gemaakt om ergens anders naartoe te gaan. Of om hogerop. Of omdat ze daar leuke kennissen hebben.
1: Precies.
2: Maar die komen van oorsprong wel uit Vraneker. En ik denk dat pak een beetje 80% gewoon vanuit Vraneker komt. Ja. En ook een connectie heeft met Vraneker. Al dan niet in het verleden.
1: Gezien nog een klein minuutje. Is nog 1 laatste vraag. Hoe zie je het komende seizoen voor jou?
2: Ja, nee, positief. We gaan kijken waar we hebben een pittige competitie. Mm-hmm. Waar iedereen wel aan elkaar gewaagd is. Dus ja, het is elke week weer kijken van wat eruit komt. En we willen bouwen met dit team en kijken van wat we eruit kunnen halen. En,
1: precies.
2: En uiteindelijk is iedereen heel erg aan elkaar gewaagd.
1: Ik zou zeggen, graag hebben we een volgende keer graag een langer gesprekje. Want het is nog 20 seconden en hebben we de auto met zingen. Ik zeg heel erg bedankt voor jouw tijd. En heel veel succes in het komende seizoen. En ik wens je nog een hele fijne zondagmiddag.
2: Dankjewel.
1: Prima, bedankt. Hoi. Nou, dit was alweer het eerste uur van de Siltermiddag van zondag 13 september. En na het nieuws van 2 uur zijn we graag bij je terug op Omroep Silt.
3: Omroep Silt. Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
9: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Nieuws, sport en muziek.
10: Zilte middag.
5: Chris Wijbinga.

Een goedemiddag en welkom terug bij de Sultanmiddag. Mijn naam is Chris Wijmegen. De techniek wordt vanmiddag gedaan door Jan Tina. En vanmiddag hebben we aandacht voor herenkaatsen in Marsum door Alfred Miedema. En hebben we aandacht voor dameskaatsen door Henk Hempenius in Leeuwarden. En verder hebben we vanmiddag nog aandacht voor het hockey en ook nog voor het handbal. En we hebben zo straks voor het nieuws van de 2 uur hebben we even een praatje gehad met de coach van zaalvoetbalvereniging Veraneker. Maar we beginnen eerst even met muziek. En dat is Goalplay met Magic.

0: Ja, en dat was Goalplay met Magic. En we gaan weer even over naar de kaatsvelden. En we beginnen weer even bij Alfred Minima, die bij de heren hoofdklasse kaatsen is in Marsum. Hoe staat het voor, Alfred?
1: Jazeker, en die zit bij de gebroeders van weer een hoofdklasse keertpartij natuurlijk. Ja, we zitten in het warmloop. Het lijkt erop dat het patoer van we zitten in het warmloop. Nummers 12, Centraaien, Remmelbouwen, Jarnas voorbij en Reinse Hiemstra. Die keert het zien. Nee, ik denk dat het is Peter Verzuiden, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Het patoer van Remmelbouwen, Winterpartij, mooi 4 om een fjouwer en 6. Niks hing er onder de graaf. Ja, een mooie partij om naar te zien. De eerste waren om en om verdeeld. Maar de patoer Remmelbouwen gaat terug naar de hele finale. Dan hebben we de tweede partij op het ware omloop. Dat is de patoer een 5 zoon. Mattenbergsma, Hans Wassenaar, Erwin Zieltra. Tien Johan Sipma, Gabriel van Popte, Hendrik Koutra. En daar hebben we de eerste ek om en om verdeeld. Maar het lijstnemende patoer staat mooi. Draai om het waar voor en twappen in het voordeel van een patoer van Mattenbergsma. Dus daar is ik nog niks van de season. En dan krijgen we dus in de hele finale straks. Nummer 10, dat is Menno Verzwitten, Rick Minnes, Matthias Steenstra, die het al 16 vrije formatiepartij in Woon hebben dit jaar. Die mooie dagen opnemen met 10 patoer van Remmelbouwen, Jorn Lars van Beem en Reinse Hiemstra. Dus dat is nog even afwachten. Mattenbergsma die keert verkeerd op dit moment, dus daar komt een skinne fjouwer onder de graaf voor hun. Dus het lijkt erop dat die partij ik een mooie partij skin te worden. Als het nou draai is, een klikkeert, maar we wachten het maar rustig. Oh.
0: Prima, bedankt Alfred. We gaan over naar Henk Hempenjes in Leeuwarden.
2: Ja, nummer 6 en 8 winnen nog ontkeerd. Dan net de Haan, Gertel, die Klamaar, Nijholt, Senni, Zadi, Sien, Emma Porter, Jelle Koopmans en Jeska Terpstra. Het weer traaien eerst een leek. Dan komt het bedoel van Annette de Haan als eerste op de fjouwer om het draaien. Ze pakken dus als eerste het zonde eerst. En vervolgens wordt het op fjouwer om het draaien. En 6 jouw is het uiteindelijk Senna, zij passeert de keerts. En daarmee pakken zij dus de 4 om het draaien voorsprong. Ja, de street is dan nog net streden. Het is uiteindelijk op de 6 een triktrakken situatie. En Emma Porter is er dan heel goed bij in die triktrakken. De boppen te vinden en daarmee wordt het 4 om een fjouwer. En die 4 om een fjouwer wordt uiteindelijk 4 om een fjouwer en een 6 jouw. En dan krijgt de Senitsa die zij passeert de keerts. Dus we hebben haast in de finale tussen nummers 2 en 6. Louise Krol, Anne Duke Dijkstra, Noah Elzinga, Sina Net de Haan, Gerda Likelma en Nijholt en Senitsa die. En de strijd om de tredde prijs op neer. Giet tussen Gerbrecht Koster, Rikste Winia, Jeanette Winia en Jeanette Proel van Emma Porte, Jelde Koopmans en Jeska Terpstra. Maar dat mooi een liedse kwartierke hierin Leeuwarden.

0: Nou, en Henk en Penje zat zo straks ook te swingen langs het kaatsveld. Want ook zijn verzoeknummer is inmiddels gedraaid. Dat was Bruce Springsteen met Hungry Heart. En zojuist hoorde je Fleming met Hoop dat jij me mist. En we gaan weer even over naar de kaatsvelden. Want straks om een uur of half drie dan gaan we even bellen met Maarten over de handbal. Maar we gaan eerst naar het kaatsen en daar in Marsum zitten. Alfred Miedema te kijken naar de heren kaatsen. Hoe staat ervoor?
1: Ja, naar de laatste partij op het tweede omloop. Dat is de Betoeren 5 en zo'n 5. Matten Bergsma, Hans Wassenaar, Erwin Sultra, die keert zich Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koutstra. Het lijkt erop dat het een mooie partij is. De punten weer om en om verdeeld. Zitbal en natuurlijk over en weer wat records. Even het zoontje encore. Hans Wassenaar en Hendrik Koutstra. En het, op dit moment staat het draai is een gelijk. En 6-4 in het voordeel van Matten Bergsma. Matten Bergsma stiet levert zijn opslag. En nou een geweldige zitbal op Hendrik Koutstra. Brengt de stand in deze partij op 4 om het draai in het voordeel van Matten Bergsma, Hans Wassenaar en Erwin Sultra. 4 om het rijden in hun voordeel. En, maar er is nog niks van de zijde, want ik denk dat de partij van Johan Sipma weer omkomt. En we wachten dan natuurlijk op die hele finale die straks ik het aanzet. Dat binnen de partij van Menno Verswitten, Rick Minnesma, Tjesse Steenstra, Tjen de partij van Remmel Bauma, Jorn Lansverbeem en Reinse Hiemstra, die meidocht voor even Pieter Talsma. Deze partij 4 om het rijden in het voordeel van Matten Bergsma en die staat bekleed voor zijn opslag. Ja, publiek, dat komt nog ik wat rommer op, want toen ik even medicaam doe, weer het vrij rustig hier op het veld, maar ze komen ze daar gewoon ik keer het veld op om deze laatste vrije formatiepartij van 2022 te zien. Matten Bergsma had de eerste bal boven zijn, de eerste twee gingen door de Til Graaf, waar het oefen van Johan Sipma.
0: Prima, dankjewel Alfred, en dan gaan we even luisteren naar de Queen, I Want to Break Free.

Ja, we draaien een... Dit was The Queen, I Want to Break Free. We draaien een nummertje No Doubt, Don't Speak of... En dat is een verzoeknummertje van Maarten. En onder dat nummertje gaan we even Maarten bellen. Dus na dat verzoeknummertje gaan we even praten met Maarten over de handbal van Jupiter. Dus we gaan eerst over naar Don't Speak, een nummertje uit 1997.

0: Ja, en dit was een verzoeknummer heel snel gevonden en gelukkig is het ons gelukt. Dat was No Doubt met Don't Speak, een nummertje uit 1997 alweer. En inmiddels hebben we aan de lijn Maarten van handbalvereniging Jupiter. Goedemiddag Maarten.
1: Goedemiddag Chris.
0: En jij wilt wel een beetje verslag doen. Vanmorgen heeft het team gespeeld.
1: Ja, we hebben een oefenwedstrijd gespeeld. We zijn nu 3 weken aan het trainen. En toch wel een speciaal jaar voor Jupiter. Hè? 50 jaar
0: bestaan. Ja, 15 jaar, ja.
1: Dus we hadden van, we moeten nu maar eens even goed voor de dag komen. En zien dat we de voorbereidingen even goed doorstaan. En kijken hoe ver het seizoen ons gaat brengen. Want ja, we willen toch wel dit seizoen afsluiten met toch iets moois. Proberen we.
0: Een beetje hoger in de ranking zou het mooi zijn, hè?
1: Absoluut, dat is wel waar we voor gaan. Ja, ja.
0: En dit was nu de derde oefenwedstrijd. Hoe is het vanmorgen gegaan?
1: Op zich wel goed. Het was een mooie ploeg uit Paterswolde, actief. Ja. Hele grote selecties. Ze moesten zelfs 4 thuis laten, zo groot is die selectie. En, maar gewaagd. We hebben gelijk gespeeld. En het was echt grote opbouwers ook. Het was een leuke pot om te doen. En vooral verdedigend zaten we goed dicht. Aanvallend was het wat minder, vooral van zonderig en helemaal met afmaken. De ogen stonden een beetje scheef volgens mij, van een drank van gisteravond misschien. Okay. Want de bal ging er niet zo lekker in, maar al met al een hele leuke wedstrijd en leuke dingen gezien en wel tevreden. En we hadden een gastkeepster, Willemien Kolthof. Nou, die willen we straks ook, we hebben daar woensdag even een gesprek mee, maar die willen we wel vragen of die wil aansluiten bij ons erbij. En dan hebben we straks 2 keepsters en dat moet natuurlijk geweldig worden.
0: Dat is natuurlijk wel handig om 2 keepsters te hebben, hè? 1 op reserve.
1: Eigenlijk wel hoor, ja. Precies. Dat is, bij handbal is dat wel heel erg belangrijk. Ja. Dus, en het heeft zich eigenlijk nooit voorgedaan en nu wel.
0: Precies, en die ploeg uit Paterswolde, zit die een beetje in dezelfde competitie als jullie?
1: Die speelt een klasse hoger.
0: Ah zo, oké. Okay.
1: En, wij vinden het ook wel leuk om wat tegen wat hogere klassen te spelen. Dat, voor ons is dat aantrekkelijker.
0: Ja, dan heb je ook een goede uitdaging, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: En Maarten, wanneer beginnen de echte wedstrijden? Wanneer begint het seizoen, zeg maar?
1: Officieel 17 oktober pas. Alleen dat valt in herfstvakantie. Dus wij proberen nog die wedstrijd even te verzetten. Omdat we dan dames hebben die echt op vakantie zijn.
0: Ja, precies, ja.
1: Dus we hebben in Noord-Holland, en daar doen wij niet aan mee, heb je nog een veldcompetitie. En die houdt uiteindelijk de week daarvoor pas op, Chris.
0: Ja, ja.
1: Dus daarom is het bij ons zo laat. En ook een hele korte competitie in de zaal. Omdat in april begint daar weer de veldcompetitie. Dus dat is de reden dat Noord-Holland korte competitie heeft.
0: Precies. Nou, wij gaan het graag volgen, Maarten.
1: Ik vind het altijd geweldig dat we weer te woord worden gestaan en gehoord worden. Dus dat
0: tuurlijk. Ja, zeker. Dat is goed voor de clubs. Hè?
1: Zeker.
0: Ik wens jullie heel veel succes het komende seizoen. Maar het begint dus pas in oktober.
1: Ja, het begint
0: pas. Hebben jullie voor de tijd nog een paar oefenwedstrijden, Maarten?
1: Ja, gaan we ons best wel even voor doen. We hebben natuurlijk spelen we altijd onze wedstrijd tegen FHC. Hè? Dat is een vast gegeven. En we proberen nog, en ik heb nog contact gelegd met Roden, HVR. En die speelt ook een klasse hoger. En anders dan moeten we kijken of we misschien nog een klasse hoger, dus tegen hetzelfde niveau waar FHC is.
0: Ja,
1: en dat is ook geen probleem.
0: Maar die oefenwedstrijden moeten jullie zelf mede organiseren, zeg maar.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Ja. En je merkt gewoon dat het wel steeds moeilijker wordt, Chris, hoor. En ik weet niet of dat ook in andere sporten zo is, maar de bereidheid om naar elkaar toe te gaan en zo, hè, dat wordt wel steeds zwaarder.
0: Precies, precies. Nou, heel fijn, Maarten. Wel mooi dat wij hebben bijgepraat en graag tot de volgende keer.
1: Doen we zeker. Dank je wel.
0: Hartstikke goed. Fijne zondag.
1: Fijne uitzending nog.
0: Dank je.
1: Doei.
2: Tot 17:00 is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

Stop This Flame van Celeste. Ik heb even een nieuwsberichtje en dat komt van harringenboeit.nl. Praat mee, denk mee en beslis mee. Op dinsdag 6 oktober is de tweede editie van Harringen Denk Mee aan Zee in Utsilt. Ontdek vanaf 4 uur 's middags alle nieuwe plannen voor de gemeente Harlingen. Loop langs de stands, stel je vragen en geef jouw ideeën door. Van de centrumvisie tot de creatieve activiteiten voor kinderen, er is voor ieder wat wils. En om 8 uur 's avonds, dan barst het debat los tussen Stelling aan Zee. Discussieer mee over de toekomst van Harlingen aan de hand van scherpe stellingen en inspirerende gastspreker. Kom langs, kijk rond en laat je stem horen. Dinsdag 6 oktober vanaf 4 uur in het Zilt aan de Westerse Dijk. Aanmelden is niet nodig, dus er wordt gezegd in het persbericht. Tot dan. En we gaan weer over naar muziek. Dat is Billy Joel met Uptown.

0: Uptown Girl van Billy Joel. We gaan weer over naar Marsum. En daar zit langs het kaatsveld Alfred Miedema. En hoe staat het ervoor, Alfred?
1: Ja, ik zit een hele mooie partij te zien. Johan Sebastian Kleef was in opslagbal. De luidt een keert van een 200 centimeter. Het zit vier wezenlijk en 6 jaar in het voordeel van Wattenbergsma. En Johan Sipma, die zit weer voor zijn opslag. Een ondankbare taak natuurlijk van zijn keertje. Hij slacht de bal op Erwin Siltra. En Erwin Siltra die slacht de bal boven. Zodat is de laatste partij op het waaromloop. Ik daar dan gekomen is. Ja, een mooie partij om naar de zin. De eerste waren om en om verdeeld. Up toe van Wattenbergsma. Mooi Hans Wassenaar voor Hessel Postma en Erwin Siltra. Die winnen de partij dus op 4 wezenlijk en 6 fjouwer van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koetstra. En toch deze winst, dan blozen natuurlijk Stenen in de hele finale, dus zij zit al in de finale. En we de hele finale, ik starten noemst Sint Sintwaan, Menno Verswieten, Rick Minnesma, Tjesse Steenstra die keert zijn Remmelbouwma, Jorn Lars Verbeem en Reense Heemstra die voor Ewer Pieter Talsma mooi docht. Het patoe van Menno Verswieten dat had een spul voorsprong en dan ging het nou een 200 telegraaf voor de patoe van Remmel Bouma. Ja, een mooie partij hebben we. Nou zit er zien, het publiek zie het natuurlijk te zien waar ze deze partij winnen. Die laatste partij op het waarom. Het gaat dan om een finale plakje. Ja. Menno Verswieten zit kleven zijn opslagbal en hij brengt de bal boeten de touwen, brengt de stand een skin of jou voor de patoe van Remmel Bouma. Een spulvoorsprong van Menno Verswieten en een skin of jou van Remmel Bouma.
0: Prima, bedankt Alfred. Dan gaan we over naar Henk Hempenius in Leeuwarden.
2: Het krijgt u dan zetten binnen mooi de finale tussen nummers 2 en 6. Louise Krol, Arne Duke Dijkstra, Noël Zingasje en Annette de Haan, Gerda Liekelman, Nijholt en Sende Itzadi. Daar ging het krijgt 4-2 om de Telegraaf in het allereerste eerst. Komt dan een twaalf keer te lezen. Dat betekent derde even ruilie van opslag. Ondertussen is op de andere kant Jeska Terpstra onderwijs. Komt de bal bij mij hier bijna over de zietlijn heen. Komt het er in ieder geval een keer te delen. Dat is de strijd om de treddenprijs op neer. Tussen nummers 4 en 8. Gerbrecht Koster, Rix Vinia, Jeanette Vinia, Jean Emma Porte, Jelde Koopmans en Jeska Terpstra. Daar ging het 6-2 om de Telegraaf. Betekent even ruilie van opslag. Die opslagbal neem ik even mooi. Dat is Gerbrecht Koster die opslag verzwaring mooi. Een keer tussen de middenlijn en de voorlinie. Op de andere kant is het Annette de Haan in die finale die de bal naar het perkta stuurt. Ja, die is een fantastische opslag van Annette de Haan. En daarmee pakt zij door die prachtige zitbal. Pakt zij dus natuurlijk ik de 6-2 voorsprong. En dat betekent in de eerste hier in Leeuwarden. Gerbrecht Koster is onderwijs naar die opslaglinie. Brengt hem achterin bij Jelde Koopmans. Oh, die het een knapper. En dat betekent dus dat het eerste van de Telegraaf komt. In het voordeel van het bedoel van Gerbrecht Koster. Door die prachtige zetbal van Gerbrecht. Zij komen op een 1-0 voorsprong. Zijn het bedoel van Emma Porte. En Sene Itzadi is ondertussen ik onderwijs. Die bal keert boeten. En het hebben we dus 6 jaar in de finale hier in Leeuwarden.
3: Nou, alleen om mij beginnen.

0: God.
1: Ja, en dit was Iris Kroes met Altijd Goed. En ik hoop natuurlijk ook dat het met Stefan van der Pallen nog goed gaat. En voor hem hebben we aan de telefoon Marianne. Goedemiddag.

0: Ja.
1: Ja, nee. Sowieso voor een heel goed doel. Sam, kinderen met kanker, begrijp ik. Hm?
0: Nou, in principe hebben we vorige keer met de Elfstede Triathlon hebben we het echt alleen voor Stichting Semmy gedaan, ja. Inderdaad. En nou was het vooral het sportieve doel wat voorop stond. Maar we hebben wel gezegd, omdat dit zo last minute was, hebben we niet de aandacht te kunnen besteden aan Stichting Semmy. Maar wel aangegeven van wie het leuk vindt, kan wat doneren. Ja, en dat is ook echt wel massaal gedaan, want er is heel wat geld ook weer binnengekomen, zag ik.
1: Kijk, dat is sowieso goed om te horen.
0: Dat is leuk, ja.
1: Dus met de laatste 10 kilometer bezig is Steven. En heeft hij ook mindere periodes gehad in het afgelopen 2,5 dag?
0: Nou zeker, hij heeft gisteravond, ik denk vanaf een uur of 10 na, ik zei, hij was net een klein kind, hij lopen piepen als een peuter.
1: Ja, ja, ja.
0: Want hij wilde niet meer, hij wilde alleen maar slapen. Dus we hebben vannacht echt wel als brugman tegen hem moeten kletsen, want hij wilde niet meer.
1: Maar
0: uiteindelijk, gelukt weer.
1: Loopt hij echt constant door? Heeft hij helemaal geen pauzes?
0: Ja, wel. Hij heeft volgens mij al met al 3 keer wel echt eventjes moeten slapen.
1: Ja,
0: dus
1: okay,
0: 1 keer een uurtje in Appelscha. En later ook nog 2 keer wat langere pauzes.
1: Ja, nou, een hele prestatie. Maar de laatste 10 kilometer moet dan vast gaan lukken, hè?
0: Nou, als hij dat nou nog verpest, inderdaad, zou echt heel jammer zijn. Ja. Ja, maar hij ruikt de eindbasis.
1: Ja, ja. Ja, ja. En wat is jouw indicatie hoe laat hij de finish gaat halen? En waar is de finish, Marianne?
0: Nou, de finish is in het prachtige Zürich, bovenop het viaduct.
1: Oh,
0: dichtbij de HJ is dat volgens mij. Nou, daar links om de hoek zit zo'n viaduct en daar is hij gestart. Dus daar mag hij ook binnenkomen, ja. Dat is een rondje rond. En indicatie, ja, volgens mij als ik het goed zag, ik denk binnen nu en een uur hoop ik. Maar ja, als hij straks denkt ik ga weer wandelen, kan het zo wat langer zijn natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou, ja. Super.
0: Ja.
1: Heel erg bedankt voor de update. En als ik goed begreep van Omroep Friesland, dan gaat Omroep Friesland graag morgen met Steven terugblikken.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Prima. Bedankt voor jouw tijd. En natuurlijk nog heel veel succes voor Steven.
0: Dankjewel.
1: En voor jou als begeleiding.
0: Bedankt.
1: Prima. Tot ziens. Hoi.
0: Hoi.
1: Gaan we weer over naar muziek. En dat is Martin Garrix en Beep Rexa.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

0: Ja, In the Name of Love, Martin Garrix en Beep Rexha. Ja, het zal. Nou, we gaan mooi terug naar de kaatsvelden en we beginnen dit keer even bij Henk en Penius. Want die heb ik zo straks even gevraagd om een beetje beknopt. Dus we gaan, je mag nu wat langer, Henk.
1: Ja, ik zie nou je 12 wedstrijden tegelijk natuurlijk de finale en strijd om het tweede prijs of niet. En daar doet Jessica Terpstra heel goed werken voor haar patoer in een triktrak situatie. Weet zij als nog de boppen te vinden en daarmee komt Sois Gliek om de Telegraaf te hingen. De finale gaat je tussen nummers 12 en Sois Louise Krol, Anna Dieuwe Dijkstra, Noah Elzinga-Sien, Annette Haan, Gerda Likema Nijholt en Sene Itzardi. Ja, en de start in die finale is voor het patoer van Annette de Haan. Een kweeopslag van Noah. Dat betekent de 0-1 op de Fjouwe Sois en vervals op de Fjouwe Sois een voorslag van Louise. En dat betekent al een speelvoorsprong van de Telegraaf in het voordeel van het perroer dus van Annette de Haan samen met ja, Gerda Likema Nijholt en Sene Itzardi. En op de andere kant, ja, daar keert de spanning wat weer om. Daar is het Gerberg Koster die krijgt de bal richting het perk stuurde. Dat doet ze net goed. Die bal die knikt boeten. En daarmee pakt het perroer van natuurlijk Emma Porta, Jessica Terpstra, Bijlot, dus Joet en Jelle Koopmans pakken een botje weer om. Het eerste botje wat verkeerd op de Sois 2. Prachtige zitbal uiteindelijk van Gerbrig en dat betekent dus dat zij de leiding pakken. Vervolgens is het Gerbrig op Nij die goed stiet in het tussenspel op een eerste en Sois 2 wist zij de bal voor de keerste te keren. En daarmee hingen ze op dat moment een spul om de Telegraaf. Dan wordt het tredje eerst wordt uiteindelijk verkeerd op de Sois Gliek. En nu is het Sjen wat de scheidsrechter Andries Smink die zei van de keerste is net voorbij. Goed werk dus van Sennie Zardy. De orenbouw het orenpatoer van Louise Krol en Noël Elzinga en dan Duke Dijkstra binnen het er net niet eens dat kennen natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch scheidsrechter Andries Smink die het langst al in de loopt. De keer is net voorbij en daarmee bouwt het patoer van Annette de Haan dus de voorsprong via de Ruud naar een spul en dus via Otwa. En ondertussen is het Jeanette Winia die de bal richting het perken stuurden. En dan is het Gerbrecht die de bal onderschepte in het tussenspel. Op een hele meter vaar de middenlijn. Dus het daar bij twee keersen. En dat betekent dus daar even een ruilje van opslag. En het is haast Annette de Haan. Stenen spul voor. En Fjoutwa in die finale. Hier in Liaoet. Sjenda wat Annette dan geeft het perken aan het Duke Dijkstra voorin. Noël Elzinga achterin. Dus natuurlijk Sjenda iets die ter hoogte van de middenlijn. En op de boppen Gerda Likema aan. Hij houdt Sjenda wat er gebeurt. En geeft Annette komt haar onderin de Sjenwedstrijd deze bal in de stuurt. Stuurt hem voorin bij Anne Duke Dijkstra. Ja, die rekert hem wel goed, maar die bal ja, die versielt de kweeling in. En dan is het ja, het bedoel van Annette de Haan, door die kweerslag van Anne Duke Dijkstra. Dat verder en verder futterend speelvoorsprong en dus nou die Sois 12 voorsprong. Ondertussen is het Jeske Terpstra die de verminste opslag in handen het binnen bedoel van Emma Porte en Jeldo Koopmans. En zij steen spul om het eerst achter. Nou is het een precies slag van het perk. Rix en Jeanette, de beide zussen Winia. En daarmee pakken zij de 12 punten onder de Telegraaf. Steeniger speel om het eerst voor. De opslager daar is Gerbrecht Koster. Sjenna Annette de Haan. En nou, dus die Sois 12 voorsprong. En dat spul voorsprong onder de Telegraaf. Wat een toversnooit. De heel goed komt die opslagbal van Annette voorin bij Noah Elzinga. Ken Gerda daarbij? Ja, die kent daarbij. En dan komt die bal natuurlijk retour. Oeh, die bal die stuit het nog even raar. En dan is het Annette de Haan die ja, de bal keert op een meter of 5 uit het vaartperk boy. Betekent even ruilje van opslag en die opslagbal neem ik even mooi natuurlijk. Dat is haast Louise Krol die hier maar probeert om haar patoer dus in de street te houden. Nu is de Jeske Terpstra op de oorkant die de bal retourneert tot voor de keers. En daarmee wordt het in de street om het terapie op neer te spelen om het eerst en te wakkelijk. Ja, het verschil is in de finale al oproem. Nou, een spulvoorsprong van Annette de Haan, maar Gerda Likema Nijholt en Sene Itzardi. Sene, wat er gebeurt, Gerda Louise Krol mooi voor haar patoer de opslag verzwaren. Bij haar op de boppen aan het Duke Dijkstra. En ter hoogte van die keers die het op een meter 4 uur te vallen in de lood, is het Noël Elzinga. En dan komt die bal heel hoog achterin. Maar zijn niet, zei die, krijgt die bal nog eens uit? Ja, die krijgt nog eens uit. En dan is Gerda Likema Nijholt op die te plak. Zij keert de bal voor de keerts. En daarmee pakt zij voor hun patoer. Dat zijn goede zaken. Zij bouwt de voorsprong uit naar een schinnetraai eerst. En de strijd om het reddenprijs of neer is dus, kijk, spul om het eerst worden. Dan komt de bal voorin bij Rix de Pinia. En daar maakt het Jessica Terpstra een prachtige zitbal op. En dat betekent dus dat de spanning langzaam mijn hand wordt weer omkeerd.
0: Heel spannend, Henk. Ik wil graag ook nog 2 minuten geven aan Alfred. Dus ik zou zeggen, Henk, graag tot na het nieuws van 3:00. En ik zeg, Alfred, hoe staat het ervoor in Marsum?
2: Ja, zeker. En ik zit nu de hele finale te zien. We krijgen even in gesprek met mijn bestuursleider van de kietvereniging voor Ruud Jerry Massum natuurlijk. Ik zit nu de hele finale te zien. De nummer 23 was Menno van Zwitten, Rick Minnes met Jesse Steenstra, die keer te zien. Remmo Bouwman, Jorn Lars Verbeem en Reinse Iemstra, die mooi docht voor Evert Pieter Tolsma. Op dit moment zit het 4 manier in het voordeel van het patroon van Menno van Zwitten. En zo is 4 in punten, ja. Het lijkt erop dat het patroon van Menno van Zwitten vrij vlot naar de finale tak in. En waar zit er dan in de finale? Dat is nummer 5. Matten Bersma, Hans Wassenaar, Erwin Silstra, die won krijgt de... Het waren omloop 4 wisten gelijk en 6 jouwers van Johan Sip Magami en van Popta Hendrik Kotra. Troggelsteend nummer Steersaal in de finale. 4 winnen is het in het voordeel van Menno van Zwitten. En is 6 jouwers in punten. Remmel Bouwman staat klaar voor zijn opslagbal. Hij brengt de bal achterin bij Rick Minnesma. En die helpt uit en Remmel Bouwman kan retourneren. Ik denk dat in de perk, ja, brengt de snel toch op 6 gelijk natuurlijk. In deze hele finale partij. 4 minuten is het en zoals gelijk, ja, ik denk dat het bedoel van Menno van Zwitten toch vrij vlot naar dat eindtag is. Maar we wachten bij de rest te gaan en we jaren hem natuurlijk, of Jim jaren mij natuurlijk nooit draaien horen weer.
0: Inderdaad, Alfred, hartstikke bedankt voor nu. En het schiet inderdaad al wat aardig op na het nieuws van 3:00. Straks na het nieuws van 3:00 zijn we uiteraard weer terug. En na 3:00 en de boodschappen gaan we gelijk schakelen met de kaatsverslaggevers Henk en Alfred. Want het zijn volgens mij de halve finales, dus we gaan er lekker naar luisteren. Graag tot na het nieuws van 3:00 en tot straks.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zilt.
6: Ja, goedemiddag, welkom terug bij de Zilt en Middag. En dit uur staat helemaal in het teken van het kaatsen. Het kaatsen in Marsum, daar zijn de heren bezig. En het kaatsen in Leeuwarden bij de dames. En we gaan eerst schakelen naar de dames in Leeuwarden. En daar zit voor ons Henk Hempenius. Hoe staat het voor, Henk?
7: Louise Krol, Anne-Juke Dijkstra en Noël Helsinga. Schien, het ploeg van Annette de Haan. Gertel Lieklema, Nijholt. Het is Schien, het rij eerst in het voordeel van ploeg van Annette de Haan. Maar er ging het nou zorgelijk onder Telegraaf en een keertje in het tussenspul. En het is Noël Gerbrich Koster die het even vooraan krijgt van Annette de Haan. Komt de bal voorin bij Jeske Terstra. En die werd er wel hier, maar die bal gaat een hele lange over de boppen heen. En dat betekent dus dat het ploeg van Emma Porte, Jeske Terstra en Jelle Koopmans. Ja, ze stonden dus een spul aan. Achter. Dan wordt het Sonic Leak en dan is het Gerbrich die de bal uiteindelijk boeten slaat. En dat betekent kweeopslag en dat betekent spul om het eerst. Vervolgens wordt het West Sonic Leak, maar dit keer is het Jeske Terpstra die de opslag verzwaart. Prachtige zitbal van Jeske achterin. En dat betekent dus dat het spul een Leak is. En het is nou Sonic 12 en dan komt een hele dikke keertje. Door die bobslag van Jeske wordt het Sonic 12 en er loopt een hele dikke keertje. nog op, ja, tussen de opslaglijnen en de boppellijnen in. En dat betekent dus dat de formatie van Emma Porte richting de opslag giert. Ja, en dan is het Gerbrecht Koster, Rick Vigna en Jeanette Vigna. Ja, die maakten eigenlijk in dit eerste in ieder geval de vervolging. Stonden spul voor, nog een spulgelijk en Soiswa. Op de andere kant dus die Soiglik stand aan net de Haan. Die bal is goed opslaan op die Soiglik. Dan is het nou Elzinger die bal voorin krijgt. Die schept die bal, maar ja, die bal die in die schepperbeweging geeft die bal een heel lange kweerslag van Noah Elzinger. En dat betekent dus dat bedoel van Annette de Haan, Gerdelijk Lamaan Nijholt en Senne Itzadi. Zij pakken een vierde bordje om de Telegraaf. Ze komen misschien even jouw regens in Louise Krol, Noah Elzinger en Anne Duke Dijkstra. Ja, en het is Jessica Terpstra die krijgt de van beste opslag. Eigenlijk gedurende deze partij het ze die opslag oernam van Emma Porte. Die werd er nou in ieder geval maar haar opslag te voorkomen. Dat Jeanette die kent de keers net voorbij. En dat betekent dus dat het de ploeg van Emma Porte, maar Jessica Terpstra die de Jurt bijlot is. En Jelde Koopmans, zij komen op draaien met waar voorsprong. Simpeltoe van Gerbrecht Koster, Rix Vigna en Jeanette Vigna, Jerien Leeuwert.
6: Heel mooi, bedankt Henk. Het is een mooi kaatsenweer voor mij, mooi droog, toch een beetje bewolkt, niet te warm. Maar we gaan snel over naar Alfred Mierenba in Marsum. Hoe staat het ervoor?
8: Ja, en die zucht nog steeds naar die hele finale tussen de toeren Tsingen en Twa Tsingen. Dat is Menno Versweet en Rick Mens, Matthias Steenstra, Tjinder Remmelbouwman, Jan Lassenbeem en Rijn Siemstra. Ik verliet je hem op Fjouwermien en zo is gelijk nevens mij. En toen kreeg ik het toe van Menno Versweet en de vier wezen. En daarna kreeg ik het toe van Remmelbouwman, Jan Lassenbeem, trouwens zitbal op Sois Fjouwer. Ik en hij is erbij, dus het zit 4 om het waar op dit moment. En 4 om het waar in het voordeel van Menno Versweet en Fjouwer het waar in punten. Ik van Menno Versweet. Er loopt een keertje, ja, er loopt een keertje ter hechte van de opslagvakken. Dus, en Jan Lassenbeem die zit klaar voor zijn opslag. Hij brengt de bal nou achterin bij Jesus Detra. Hij kan zelf retourneren tot in het perk en dat brengt de stand op Fjouwgelijk in punten. 4 om het waar in het voordeel van Menno Versweet en Fjouwgelijk in punten. Ja, zo heb het over Remmel Balmer dan toch ik weer omkomen. Ja, je weet het net, het is keertsen en traaien spullen uit. In de finale destijds loopt het over nummer 5, Matten Bergsma, Hans Wassenaar, Erwin Silstra. Die wacht je natuurlijk zien wat zij in de finale keertsen mooi. Jorn Lassenbeem, hij staat weer klaar voor zijn opslag. Rick Minnesma voorin en die krijgt de bal. En ja, die slacht de bal boven. Dat brengt dus een 6-4 rond de Telegraaf voor Happetoer. 6-4, 5 om het waar en 6-4 in het voordeel van Happetoer. Ja, een keer bij de opslagvakken, dus dat kan ik eventueel de laatste slag al wijzen. Ja, waar zou deze bal nou opslaan, deze laatste opslagbal eventueel? Ja, Tjesse Steenstra die neemt de bal in de hand, dus die zal deze keert verdedigen, maar dan natuurlijk, ja. Rensie Impstra en Jan Lassenbeem die rennen naar het perk daar, ja. Er moet nou toch wel sluiveren van deze keert natuurlijk. Tjesse Steenstra heeft het klaar voor zijn opslag. De man die perk, die steen klaar. Het kan eventueel de laatste slag worden, dus. En dan geven wij ik op naar die finale natuurlijk. Er is heel wel een kwart pauze daar. Tjesse Steenstra heeft het klaar voor zijn opslag en brengt de bal voorin bij Rensie Impstra. En ik denk. Ja, ik denk, nee, dat weet ik zeker. De bal die vlucht kwee. Rensie Impstra slaagt de bal kwee van dat derde is de hele finale. Dingen is 4 om het waar met de patoer van Menno Versweet en 6 voor jou in punten. En zij gaan op naar die finale met de patoer van Matten Bergsma. Wacht.

0: Ja, dat was de kleinschijf van deze week. Jan Hospes, Let's Get Down on Our Knees. En vanavond in het radioprogramma Brian On Air wordt de nieuwe kleinschijf bekendgemaakt. En die wordt dan komende week weer extra vaak gedraaid. We gaan weer over naar Henk en Penius bij Dameskaats in Leeuwarden. Hoe staat het ervoor, Henk? Beetje spannend? Ja,
1: nou, in je partij Wolle hoort partij net. Okay. Dan liet het krachtverschil wat te groot. In het voordeel van Pedro van Annette, De Haan, Gerda, Liklema, Nijl. Sandy Tsar, die zijn Pedro van Louise Krol, Anne Joke Dijkstra en Noël Elzinga. De Hong krijgt al een schin of jou eerst nog onder de telegraaf. Dan wordt het saai leak. Dus er zijn mogelijkheden voor Pedro van Louise Krol om een bordje te krijgen. Maar ja, dan ziet Gerda, Liklema, Nijl er in voor in het perk. En maar Louise de bal richting het perk sturen. Dat is op zich goed. Maar ja, dan kan de Gerda een stap doen. En dan gaat die bal een heel lang door de boppen heen. Geert in Leeuwarden. En dat betekent dus dat de Pedro van Annette De Haan al op een schinne 4 wezen zit. En ze hebben de schinne 2 onder de telegraaf. En nu wordt het terug een prachtige zitbal van Annette De Haan. Wordt het al een schinne 4. Dus zij staan op 0-5 en 0-4. Op de andere kant, ja, daar zit meer spanning in tussen de partijen van Emma Porter, Majeska Terpstra en Jelde Koopmans. Zijn het partijen van Gerbrecht Koster, Riksta Winia en Jeanette Winia. Maar ja, daar wordt het 3-2 in het voordeel van partijen van Emma Porter. Dan wordt het 4 gelijk. En dan is de Riksta, zij passeert de keers, dat betekent 6-4. En dan is de bal boeten van Emma en dat betekent schien het 3 is een gelijk. En het wordt nu terug een boetslag van Jeska, 2 gelijk om de telegraaf. Nu is de Sjane die de bal naar het perk thuis sturen. En daar kan zowel Anne Dieuke Dijkstra als Noël Elzinga niks mooi. Dus de keers net voorbij. En dat betekent dus dat Senne de keers weer te behouden. En daarmee komen zij dus op een wedstrijdpunt hier in Leeuwarden. En steen zij op een schinne 4 wezen, schinne 6. Het bedoel dus van Annette De Haan, Gerda Liklema, Nijholt en Senne Itzadi. Het bedoel dus van Louise Krol, mooie Anne Dieuke Dijkstra en Noël Elzinga. 4 niks en 6 niks. De partij is nog net aan het hamerhaast opslaan. Sjen biedt voorrang krijgt. Jeska krijgt even voorrang van Annet. Daar is het Vjauw-Traaijensklik en Vjauw-Twa aan de Telegraaf. Die Vjauw-Twa in het voordeel van Pedro van natuurlijk Gerbrecht Koster. En nu is het Jeanette Winia in het zon. De eerste die het even heerlijk zin de bal omstapt. En dan gaat die bal een heel lang over de boppen heen. En door die bovenslag pakt het de Pedro dus van Gerbrecht Koster. Riksta Winia en Jeanette Winia. Zij pakken dus een 6-2 voorsprong in het zon. De eerste dus. Zien hoe het bedoeld is van Emma Porte, Jeska Terpstra en Jelle Koopmans. Traai is gelijk en zo is het waar. Jeska stiet alweer kleren, mooi de hoofdslag verzwaring. Komt die bal achterin, wie de bedoeling. Die bal die knikt een heel lang boeten. En door die boetenslag van Jeska komt het de bedoeling van Gerbrecht Koster op een 4 om het traai voorsprong hier in de oud. En op de andere kant, daar komt er een keertje te listen. En is het wedstrijd de punt voor het bedoeling van Annette De Haan. Gerda Liklema, Nijholt en Shane Itzadi. Shane het bedoeling dus van Louise Krol, Anne Dieuke Dijkstra en Noah Elzinga. Zien wat Louise haast uit de Heugenhoed over die zilt. Zij een mooie oorslag verzwaring. En dan komt Noah mooi gewoon in. Komt richting het perk. Achterin bij Shane Itzadi. Ja, die bal die zit over het perk in. Een kwee oorslag van Louise Krol is het resultaat. Het resulteert dus in de laatste krozen van het seizoen. Die gaan de Joet naar het bedoel van Annette. We gaan mooi natuurlijk Gerda Liklema, Nijholt en Senne Itzadi. Zijn winnen op 5 niks en 6 niks van het bedoel van Louise Krol, Anne Dieuke Dijkstra en Noah Elzinga. Dus die pakt het tweede prijs, het bedoel van Louise Krol. Mooi, natuurlijk Anne Dieuke Dijkstra en Noah Elzinga. Zij verliezen dus die finale op 5 niks, 6 niks van Annette De Haan, Gerda Liklema, Nijholt en Senne Itzadi. Wie straks koningin wordt van deze oude houdpartij. Dat maken we nog even aan wat zien. De oude partij, ja, daar zit meer spanning in. Daar is het correct voor jou om het rijden. In het voordeel van het bedoel van Gerbrecht Koster, Riksta Winia, Jeanette Winia, Jean bedoel van Emma Porte, mooi natuurlijk Jelde Koopmans en Jeska Terpstra.

0: Ja, nou waren er twee liedjes, Tunes and I en zojuist Bertolf met Jericho. We gaan weer even over naar Henk, want ik denk, nou ja, wat Henk al zei, één van de twee is spannend, dus we zijn benieuwd, Henk.
1: Ja, de finale is ondertussen houden dat we hier uiteindelijk op een boetenslag van Louise. En dat betekent dus dat het bedoel van Annette de Haan, Gerda Liekema, Nijholt en Sennie Tsaris. Zij pakken goed de knoos, de laatste knoos van het seizoen. De tweede prijs gaat naar het bedoel van Louise Krol, Anne Duke Dijkstra en Noa Elzinga. Ja, wie die tweede prijs pakt, dat mag we nog even afwachten zien, want dat is wel een mooie partij. Tussen bedoel van Gerbrecht Koster, Rikste Winia, Jeanette Winia, dan krijgt Jelle Koopmans de bal aan erin. En wat doet die bal gaat kweer. En zo komt het bedoel van Gerbrecht Koster in ieder geval op een schinnen fjouwer in dit eerst. Het wie traai is een gelijk, dan wordt het uiteindelijk 6-2. Dan is de bal boeten van Jeska, dat betekent fjouwer om het traaien. Maar ja, dan is het uiteindelijk op fjouwer om het traaien en 6 gelijk. Het aangste eerst, dan is Jeska er goed bij. Keert de bal voor de keers en dat betekent fjouwer is een gelijk. En die fjouwer is een gelijk hangt er nog steeds aan de telegraaf. Maar ja, een boetenslag van Emma, nou een kweerslag van Jeldo, betekent schinnen fjouwer voor het bedoel van Gerbrecht Koster. Dus Rikste Winia, Jeanette Winia, zijn bedoel van Emma Porte, mooie Jelde Koopmans natuurlijk en Jeska Terpstra. Komt Jeanette Winia, maar de bal voorin bij Jelde Koopmans. Die stuurt hem naar de linkerhoeken vanuit het Perkwabischoen. Maar Gerbrecht is er goed bij. Die kende die bal onderscheppen in het tussenspel. Zij keert de bal voor de keers. En zo komen zij in ieder geval op de schinnen size on de Telegraaf. We zijn bezig met het nieuwe eerst in die street. Dus om die laatste tredde prijs van het seizoen hier in Ljouwert. Het is natuurlijk net alleen nog de laatste prijs, maar ik de klassementsprijs. Daar is nog niks van beslist natuurlijk. Het wordt alweer heel dichtbij me komen, die top draaien. Die top draaien bestaat uit Jeanette Winia, Louise Krol en Jeske Terpstra. Dan krijgen we een trick-track situatie. Ja, die bal komt het perken net uit. Dus Gerbrecht doet op na heel goed werk in die trekken situatie. Doet zij om het langzaam in. Zij weet de bal tot in het perk te retourneren. En daarmee komen zij als eerste dus op die 400 of jouw voorsprong hier in Ljouwert bij de orde hou. De laatste partij echt van dit seizoen bij de vrouw. 400 of jouw dus in het voordeel van Gerbrecht Koster, Rikste Winia, Jeanette Winia, Sinoer het bedoel van Emma Porte, natuurlijk Jeska Terpstra en Jelde Koopmans. Dus Koster die thuis in die opslag mooi nemen zelf die stiert al bij kleren onder opslag. Komt wel heron en brengt de bal. Ben uit Perk daar achterin bij Jelde Koopmans. Oh, die rekert hem net lekker. Komt er een keer te listen. Dus 4 om of jou op dit moment hier in Ljouwert. Nou, nee, ja.

0: The Edge of Heaven van Wham. Een plaatje uit de jaren 80, maar we gaan weer lekker naar het Kaasveld, naar Henk en Peenjes. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, die partij is echt nog net een speler die street om het
0: recht. Nog niet, hè?
1: Nee, nog steeds net. Dat is een hele mooie street om te zien. Gerber Koster, Richter Winia en Jeanette Winia gaan richting de opslag. Sting Wolf, 5 om jou voor, terug die retourslag tot in het perk. Krijgt van Gerber Koster op de Fjouwrezenlijk en die schijnt 6. Maar ja, nou is het toch het bedoel van Emma Porte. Mooie Jeska Terpstra en Jelle Koopmans hebben ondertussen weer de 6 Fjouwer. Kweerslag van Jeska op de 6, wat betekent 6 Fjouwer? En een keert van een meter of draaien uit de valine mooi. Dus mogelijkheden van de formatie van Emma Porte om misschien wel op een te gaan naar die 4 wezenlijk. Gerber gaat Jeanette bij haar achter. En dan is de Rikste Winia die de bal wat er gebeurt. En hoe is de Jeska die de bal ja, net goed genoeg regert, maar wel goed genoeg om in ieder geval de keers te passeren. En terwijl die passeerslag, ja, we hebben dus 4 eerste gelijk hier in Ljouwert. En gaan we op mooi naar het laatste bordje van het seizoen bij die vrouwens Haaklossen. De krasen gaan dus goed naar Pedro van Annette daar. Gerda Liekelma en Nijholt en Sandy Zuidin. Tweede prijs naar Louise Krol, Anne Dioke Dijkstra en Noël Elzinger. Ja, nou hebben we dus in die strijd om de derde prijs, de laatste derde prijs van het seizoen, hebben we 5 eerste gelijk onder de telegraaf hingen. Gerber Koster is onderwijs naar die opslaglijnen. Brengt hem achterin naar bij Jeska Terpstra. Oeh, die hier wat leuks in gedachten. Maar dat slag het net helemaal. Dan komt er een keertje te lezen in het tussenspul. En dan is het scheidsrechter Andries Smink die rent er even in. En die zou het in cinema van een beetje naar links. En dan wordt het derde uiteindelijk het eerste blokje deelt zetten. De eerste keertje. En dan is het daar nog een Jeanette Winia. Dat laatste eerst dus. Het kan om beide kanten natuurlijk niks meer leiden. Want je wilde natuurlijk graag uitschieten nemen van dit seizoen. Maar een prijsje. En dat is dan in dit geval de tweede prijs hier in de oud. Bal heug op achterin bij Jeske Terpstra. Die, ja, dat kan Gerber krijgt bij. En dan bloot er een hele lietse keertje worden van een oorlogmeter uit de Valine mooi. En dat betekent 4 wedstrijden en 2 keertjes in het tussenspel. De eerste luidt op een oorlogmeter vanuit de middellijn. En de oorlog luidt op een oorlogmeter vanuit de voorlijn. Dus het waren net al te grote keertjes. Het patroon van Emma Porte, Jelde Koopmans en Jeske Treffse gaat naar de opslag. Maar die 2 keertjes die ze verdedigen mooi. En het patroon van Gerber Koster natuurlijk mooi. Rikster Winia en Jeanette Winia. Zij gaan naar het perk en zij mooi proberen om de eerste punten in dat laatste eerst naar het perk af natuurlijk onder de telegraaf te heen. Jelde Koopmans, zij is de grootste van de 2 keersen opslaan. Die keers luidt dus op oorlogmeter van de middellijn. Rikst en Jeanette, ze staan er beide klaar voor. 4 wezenlijk onder de telegraaf hier in Ljouwert. Komt die bal van Jelde voorin bij Rikst. Die werd er wel riem mooi. Die bal geeft een heel eind voet. En dan is het Rikst dus die de eerste 2 punten. Trompopslag onder de telegraaf wit te heen. 4 wezenlijk, de schijnen 2 onder de telegraaf. En dat die tweede keertje, die is een heel stuk lietser op oorlogmeter uit de voorlijn mooi. En dan is het daar een derde, Jeska Terpstra, die die opslag verzorgd zult voor haar patoer. Zij stuurt beide maten natuurlijk naar voren, Emma en Jeldo. En dan is het Jeska om die bal te naar het perk van Rikst. En Jeanette natuurlijk te sturen dat die bal net voor je kennen. Dus ik ben bereid wat Jeska uit de heugenhoed te houden zult. Zij stuurt kleer op de boppen. En de beide maten naar voor de stuurt de Schinnen 2 achter in dat laatste eerst hier in Ljouwert. Komt ze mooi heronder in de Schinnen wat er nou gebeurt. Bal voorin bij Rikster Winia. En oh, die bal had er misschien nog wel op mogelijkheden west. Ja, Rikster, die bal erin zag vliegend vlug uit de wand van Rikster Winia. En dat is een passeerslag dus van Rikster Winia. En daarmee pakt ze de Schinnen 4. Ja, dan ben je al Ljouwert. Ja, dus dat laatste eerst misschien wel op mooi naar die trainer prijs hier in Ljouwert. Het is natuurlijk nog net niet. Jeska Meijers nog naar die oorslag verzwaar je. 4 wezenlijk, Schinnen 4. En die Schinnen 4 in voordeel van Gerbrecht, Jeanette en Rikst in dit geval. Jeanette staat daar voorin, Rikst achterin. En dan is het op Boppen, Jeldo en Jeska die die oorslag verzwaar je mooi. En Emma Treuter van de Millen. Komt Jeska op 9 miljoen oorslag. Onderin brengt de bal nou naar het perk. Dat doet dat nou net goed. En dat kan eigenlijk net meer lijn in deze fase van de wedstrijd. Want de bal gaat de boeten van Jeska. En daarmee komt er dus een Schinnen 6 onder de telegraaf. En dus het wedstrijdpunt. Voor het bedoel van Gerber Koster. Rikst Winia en Jeanette Winia onder de telegraaf te hien. Schinnen wat Jeska nou aast. Dat naaien we mooi. Zij het dus de van beste oorslag. gedurende deze dag even oornaam van Emma Porte. En zij mooi op naaien, die Oslaaf van Zwaar. Komt ze maar aan en brengt de bal voorin bij Jeanette Winia. En die bal is te mooi. Jeanette die stapt heerlijk onder die bal. Die bal gaat over een hele lijn over de boppen heen. En zo worden dus de tredde prijs. Je wordt in jouw die keer naar het bedoel van natuurlijk Gerber Koster, Rick Winia en Jeanette Winia. Ja, en zo komt er in ieder geval een einde aan de eerste rij hier, de eerste prijs. Dus naar het bedoel van Annette de Haan, maar natuurlijk Gerdel Liklama en Nijholt en Sandy Tsadi. De tweede prijs gaat naar het bedoel van Louise Krol, Anne Duke Dijkstra en Noah Elzinga. En de tredje prijs die gaat dus naar het bedoel van Gerber Koster, Rick Winia en Jeanette Winia. Wij gaan eerst even op waar, denk ik, naar de prijsuitreiking hier in Leeuwarden. En dan zal ik natuurlijk straks even zien. Had ik nog weer een van de vrouwen voor de laatste keer even bij de microfoon krijgen hier in Leeuwarden bij de Oude Houwe Partij voor de Dames.

0: Nou, voor mij een onbekend liedje, maar ach, op zich wel redelijk aardig, hè? Zullen we hem zeggen. Maar de finales in Marsum zijn begonnen, begrijp ik, Alfred. Dus praat ons bij.
1: Ja. Ja, zeker. Die finale partij die begon op de Gebroeders van Wieren Keertspartij. Heren hoofdklasse natuurlijk, Jerry Massum. Die finale partij die werd keert tussen de toeren 5 en 10. 5 Mattenbergsma, Hans Wassenaar, dit voor Hesselpasma toch. En Erwin Zilter uit Zinnenpetoer, 10 Menno van Zwitten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Ja, op dit moment staat het een... Even nooit denken. Even zien. Een skierenfjouwer van het toer van Menno van Zwitten. Ja, het toer van Mattenbergsma. Die woont de eerste omloop van Auke Boomsma, Maddenlaaier naar Jelmer Miedema. En de tweede omloop keert ze een prachtige partijtje in. Johan Sipma, Gabi, Jan van Poppen en Hendrik Koutstra. 4 wisten gelijk, 5 jou, Witter. En toen ging ze steent nummer 10, dat is dus Menno van Zwitten. Die keert ze eerst in Redmer Sageman, Jari Visser en Wietse Wassenaar. De tweede omloop bleef ze steen en krijgt de hele finale. Het zijn Remmel Bomen, Jorn Lars van Beem en Reinse Hiemstra. Dit voor even Pieter Talsma. Wie het 4 met waar en zoals voor jou een sterke indruk op het over van Menno van Zwitten. Rick Minnesma en Tjesse Steenstra is de eerste. Dus we zullen door die finale partij. Dus dit op dit moment 6-2 in het voordeel van Menno van Zwitten. En Menno van Zwitten staat op een opslag. En hij komt met zijn oren in. De lezer kan keertsen op dit moment. Dus, en Hans Wassenaar, die leert hem nou even weer. Hans Wassenaar kreeg de bal. En een geweldige bovenslag brengt de stand op 6-4. Dan kun je toch zien dat het een heel gerenommeerd toer is. Want Menno van Zwitten, die zoiets is Tjesse nou domer even. Want ze willen dat de eerste is natuurlijk hebben. Zoals Fjouwer in punten en Tjesse Steenstra neemt nou de verbergste opslag over. Ja, want dat eerste is natuurlijk, dat is belangrijk. Ja, allereerst meer belangrijk, maar ja, Hans Wassenaar die de smaak te pakken krijgt. Dat hebben we de vorige partij gezien. En had hij de smaak te pakken en dan regelt er echt een san nog boven. Tjesse Steenstra, hij zit nou klaar voor zijn opslag. Ja, er is al wat meer publiek om op aankomen natuurlijk, Jerry Massum, maar ja, het is wel keertswaar, net heel zinnig waar, maar wel mooi keertswaar. Dat hij toch met zulke partijen in het leierstoon komt, er weer meer mensen naar de finale los is. Er komt nou een keer te leiden ter richting van opslagvakken. De betoeren die mat even om. 6-4 is het in punten voor het betoeren van Menno van Zwitten en Maarten Bersma, die mooi deze keer natuurlijk opslaan. Ja, we blijven er denk ik even bij voor dit eerste. Dan kunnen we dan natuurlijk, ik verder natuurlijk. Maarten Bersma, hij maakt het hem klaar. Erwin Zieltra voor de keert en haalt de Wassenaar op en boven. Ja, waar zo hij nou de bal? Rick Minnesma zit voorin en Tjesse Steenstra zit achterin. 6-4 in punten voor het betoog van Menno van Zwitten. Maarten Bersma komt er misschien nog in. Oeh, meters voor. Je merkt het dan misschien ook wel. Rick Minnesma, die soort heel duidelijk die bal is voor. Dus het eerst hing het door de Telegraaf voor het betoog van Menno van Zwitten.
2: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

0: Ja, dat was Nick en Simon met Rosanne. En ja, de finale spelen, dus dat houdt in dat we nu en na elk plaatje even terugkeren bij Alfred. En om ons bij te praten hoe het ervoor staat. Hoe staat het ervoor, zeker, Alfred?
1: Nog steeds een eerste voorsprong voor het doel van Menno Versteten en Soistwa in punten. Een lidskeert kwam het alleen en ik weet wel zeker, Erwin Siltra, die liet de bal heel diep komen en hij slacht de bal boven en brengt de stand op Sois Fjouwer in punten. Wel voor het bedoel van Menno Versteten, maar het bedoel van Maarten Bergsma, die krijgt wat leven en die probeert natuurlijk de oren uit concentratie te halen. Ja, Tjesse Steenstra, die had de voorbijste opslag, Sois Fjouwer in punten en ik en eerst voor het bedoel van Tjesse Steenstra. Wel even leuk te vermelden dat de winnaars van 50 Jelien hier ik onwijs ben, Tamme Veldstra en Gerrit Fokkers, die staan, die zitten hier langs de lijn. Ja, en Flip Solsma weer direct bij, maar die is helaas overleden. Dus ja, ze waren toch even beneemd op deze gebroeders van weer een keertpartij. Een geweldige bovenslag van Hans Wassen als Chevy nou brengt de stand op Sois Gelijk in dit eerst, ja, West-Zuid-Gelijk, een eerst voorsprong voor de patroon.

Er stond een overwinning van de Vrije Formatiepartij. En nou een geweldige zitbal van Tjesus Dijkstra op dezelfde hand was er. Brengt een spulvoorsprong voor het toe van Menno Verzwieten in deze finale partij. Menno Verzwieten, Rick Minnesma en Tjesus Dijkstra tegen een spulvoorsprong in deze finale partij. Tjen Mattenbergsma, Hans Wassenaar en Erwin Sielstra.

0: Ja, en dit was Briekebeek met De Lift. En een van de bekendste nummers van Briekebeek is volgens mij nog altijd Strit Lizer. We gaan terug naar Marsum en daar is Alfred Miedema bij de finale van de heren.
1: Ja, en ik verliet je natuurlijk in die finale tijd tussen de toeren Menno Versweten, Rick Minnesma, Tjes Steenstra, Tjen Mattenbergsma, Hans Wassenaar, die voor Hessel Postma mooi doet en Erwin Zieltra op een spulvoorsprong voor de toer van Menno Versweten. Op dit moment zit een spulvoorsprong nog steeds voor de toer, maar 4-2-1 punten van Mattenbergsma. Ja, over en weer krijgt een geweldige zitbal van Mattenbergsma. Bracht de stand op 4-2 in dit eerst. Ja, 4-2 in dit eerst en hier keert. Nee. Oh nee, nee, ik ben in de war. Er komt dan weer het 200 telegraaf en je brengt zoiets 200 telegraaf in je keertje en natuurlijk maar de betoeren even om. De betoeren van Handwassenaar, Erwin Zieltra, die ging naar het perk daar. En die mooie deze keertje

Wij zijn zo net al het eerst ik verharp het oor om een telegraaf komen te hangen. Het is een hij is dit kleed voor zijn opslagbal. Ja. Een spulvoorsprong en 6-2 in punt voor Matt Bergsma. Het is een steenstra, brengt wel achterin bij Erwin Siltra. Die laat een prachtig deel. Dus het wordt spullend eerst in deze finale partij. Ja, en we krijgen nog een plaats hier. Ik een beetje op fysiek van mezelf. Van natuurlijk Massimer, Pieter Wilkens, de cocktail. Polka, die wordt inzetten door de studio en wij zullen er een illustrie.

0: Nou, een mooi Friesliedje van Pieter Wilkes, de Cocktail Polka. En we gaan weer over naar Marsum, waar Alfred zit te kijken naar de finale van Heren.
1: Jazeker, en het ligt er misschien ook wel op dat het een mooie finale wordt natuurlijk, ja. Op dit moment zit het spul om de eerste werp toe van Menno Versweeten, Rick Menesma en Tjes Steenstra. En nou trok een boetenslag van Eusje Matten Bersma, Hans Wassenaar. Brengt de stand 1 punten in Fjaugelijk. Spul om de eerste voorsprong van Menno Versweeten en Fjaugelijk 1 punten. Ja, dit is een heel belangrijke eerste. De tweede keer die Lloyd. Nee, de Lloyd geen tweede keer. Mattenbergsma komt maar zijn opslag. Rick Menesma slacht 4. Nee, hij is te let. Hij is te let. Slacht de bal kwijt. Brengt de stand op 6. Fjouwer in dit eerst. Nevens mij van Mattenbergsma. Spul om de eerste voor Menno Versweeten en 6 Fjouwer in punten voor het bedoel van Mattenbergsma. Ja. Mocht het bedoel van Mattenbergsma natuurlijk dit eerst pakken, dan is het spullen gelijk en dan ben je weer alle kansen iepen voor beide betoeren natuurlijk. Mattenbergsma, die het vorige koning was, ja, die zo simpel konings die natuurlijk wil prolongeren willen. En nou een geweldige bovenslag van Jesus Neentra, die zei, kom maar op Mattenbergsma, brengt de stand op, zei gelijk in dit eerst. Spullen de eerste voorsprong van mijn gezin en zei gelijk in punten en nou Mattenbergsma natuurlijk weer. Ja, Rick Binnensma zit op scherp. Jesse Sneestra natuurlijk ook, die, zij willen natuurlijk die zondjende vrijformatiepartij winnen. Want dat is de laatste vrijformatiepartij in dit keertseizoen hier in Massum. Mattenbergsma heeft dit kleed voor zijn opslag. Ja, en nu. Hij komt maar zijn oren en we zullen de bal brengen. Hij brengt de bal. Wolf hebben Jesse Sneestra en die luidt een keert van ter hichte van de middel in ongeveer. Ja, en nou maar de betoeren even om. Spul om te eerst is het in het voordeel van Menno Versweeten en Sijs gelijk in punten. En nou zult Jesse Sneestra deze bal voorop slaan. Denk ik. Ik denk dat ik nou wel deze slag mooi. Neem ik een ja, als ik op mijn klokje zit, dan is dat net nice en reclame. Dan nemen we natuurlijk deze slag mooi. Jesus Sneester, hij stuurt beide mannen naar voren. Menno Versweeten en Rick Menesma stuurt voor een keert even voor de middellijnen, ja. Ja, en wat zult Jesus Sneester dan nou? Hans Wassenaar gaat voor in de perksteen en natuurlijk Erwin Zieltstra achterin.
0: Ja, en aangezien er nog 20 seconden is, Alfred, gaan we helaas jou knikkerkt.
1: Ja, nou 20. Wat zou een serie wel, hè?
0: 10 seconden, dus ik neem toch helaas afscheid van jou.
1: Ja, hij opslaan. Ja, en het bedoel van Menno Versweeten pakt dit eerst weer trouwen in deze finale partij.
0: Super, tot zo. Hoi.
2: Hoi. Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Guiana Cinico.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De matering staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.
0: En welkom terug bij de Ziltemiddag, het vierde uur inmiddels. En de techniek is vanmiddag in handen van Jantina. En langs de lijn zit Alfred Minema naar de finale van je heren te kijken. En het is er waarschijnlijk wel spannend, Alfred.
1: Ja, zeker is het spannend elke keer. Dat is dat zoals voor jou of zo gelijk. En krijg er ook een geweldige bovenslag van Hans Wassenaar. Pakken zei ik in eerste waarom. Ik verliet hem, krijg voor het naaien toen het draaien in je waar. Maar op dit moment zit het draaien met waar in het voordeel. Wolf voor het toe van men of verswitten Rick Menes. Maar het eerste steentje dat hij de voorbije opslag in zijn handen heeft. Ja, krijg een geweldige bovenslag, zal ik vertellen. Op zoals voor jou brengt de stand op draaien met waar in deze finale partij hier in Massum natuurlijk. Ja, ze toch gewoon steeds mooi op toe van Matt. Maar Hans Wassenaar die invalt voor Hessel Postma en Erwin Siltra. Ja, het is een mooie partij om naar te zien. Ik denk, ja, ik zie hem dan. Ja, nou, ja, weer een geweldige bovenslag van dezelfde Hans Wassenaar brengt de eerste 2 punten. Ik kom naar Telegraaf. Trui met 2 in het voordeel van Men of Zweden. En 2 punten voor het toe van Matten Bersma.
0: Prima, bedankt Alfred. We gaan eerst even naar Henk Hempenzen, want die heeft een van de dames bij de microfoon waar hij even een praatje mee doet. En wie heb je bij de microfoon, Henk?
10: Gerald Liklema en Nijholt. Ja, de stapste 2e cyclus in en dan eindigt het seizoen op zo'n fantastische wijze.
11: Ja, dat had ik net verwacht van tevoren, maar dit is wel heel erg lekker.
10: De eerste omloop dacht ik van, nou, het maakt al je wat op gang komen. Het liegen krijgt of wie, ik bedoel het net negatief, nog net wekker.
11: Nee, klopt, het roen echt net. Sinds dat maar gerust, dus ding staat snel achter en dan denk je, oh, ik hoop dat we nog bij komen. Want we hebben op papier gewoon een sterk betoer. En ja, we raken ze net in het perk, opslag weer matig. Dus nou, toen hebben we ruil in het perk en dat weer denk ik wel de gouden set.
10: Ja, dat weer uiteindelijk de gouden set, want toen kwam je in beide, Do en Senna natuurlijk op slag. Ja, en dan ging het hut in hier keer, want je stond samen achter, maar dan kom je erbij en dan druk je ik zo terug.
11: Ja, en als je weet dat je goed steen, dan moeten we het ik wil winnen kennen, maar ja, het moet altijd nog maar even. En dat is vaak het hele lastige, maar ja, het
10: komt. Ja, want die trui om hier naar achter, dan kom je op de twakjes zo leak, dan kent beide kanten op natuurlijk.
11: Zeker, en hun stond ik heel goed te slaan, hè? En hun win ik heel degelijk. Dus inderdaad, kon alle kanten op en dan hebben we even een geluk mooi, denk ik.
10: Ja, en dan die 2e omloop vormt net zo'n groot probleem. En dan die finale, verschillende 4 weersten.
11: Ja, dat had ik net verwachten, maar het is wel een heel open toer wat je te snoeien hebt. En je weet dat je scherp moet wijzen om het te steken. En we winnen vanaf het begin al gewoon scherp. En dat hebben we eigenlijk de hele wedstrijd volgehouden. Dus daar konden we denk ik zo'n stand zijn letten.
10: Ja, want had ik even zorg naar die tweede omloop. Toen begon eigenlijk voor gelijk scherp. En dat zet je hem toch naar die finale dan, hè?
11: Ja, klopt. Daar winnen we een beetje wisselvalliger in de tweede omloop. Winnen we nog net helemaal. Maar ik denk dat we een beetje in de dag groeit binnen. En scherp zijn, dat is het belangrijkste.
10: Hoe is het ook nou voor jijzelf op het oudoende seizoen, Gerda?
11: Ja, wel een heel bijzonder seizoen, denk ik. Dat je eerst hopen dat je de 12e cyclus kan keert en dat lukt. Dan nog op een tour vinden, weer heel lastig. Is ik lukt. En dan is het ik heel wisselvallig daarvoor. En dan leef je naar die PC-ta en dan is het gewoon geluk hebben dat je hem hopelijk pakken en dat mocht en dat koeën. En dat we een geweldige dag en daarna kakt het eigenlijk wat in. Dus om deze dan nog mooi te pakken, deze winst, is echt fantastisch.
10: Ja, want je kent een heel soort verhaal eigenlijk zijn, hè? Iedereen leeft natuurlijk naar Weidem ta, dan is het weekend erna, dan gaat het nog wel. Maar dan gaat het, dan is de energie eruit, hè?
11: Ja, klopt. En iedereen begint. Ik ben, tenminste de meesten, we hebben al hun 12e sport. Dus de trainen denk ik net heel veel meer echt voor het keertsen. Dus dan is het gewoon dat de energie ik wel leeg is, omdat het net meer de echte prioriteit is.
10: Maar al met al doosjes toch op een, denk ik, op een prachtig seizoen hebben we dan.
11: Ja, zeker. En hier liet ik net toch dat ik je saas ding met deze prestaties.
10: En dan uiteindelijk je pakken de vrouw per se, wat natuurlijk een van de hoofdprijzen is. En dan sluit jou hier op orde houden in de oud.
11: Ja, en die heb ik nog net. Die wil ik nog heel graag winnen. Hij kan een keer zijn. Dus ben ik heel blij dat we die pakt hebben.
10: Dus kerst hebben we die in Auvinken.
11: Ja, die kan Auvinken. Maar ik wil alles nog wel een keer winnen.
10: Ja, vooral die is Johan daar natuurlijk weer waarom. Maar wie is Keersen?
11: Ik heb maar Jessica en Annette Keersen.
10: Dus ze werden in ieder geval de opslager, maar een oren voor eens. Doe ik eens naar het achterperken of net?
11: Ja, ik ga naar het achterwerk en neem de opslag erbij. En zullen we zien hoe dat combineert. Maar ik heb in ieder geval heel veel zin in.
10: Dus dat sluit in ieder geval goed al. Ik wens je daar een hele noffelijke winter natuurlijk. Bedankt dat je mij eigenlijk altijd even te wedstrijd aan wolle. Gefeliciteerd met deze overwinning. En we zullen volgende keer weer.
11: Dankjewel en Henk, ik hartstikke bedankt voor dit seizoen.
10: Ja, graag hier, Gerda. Ja, wij gaan ziek hebben een droeg plakje op hier in Leeuwarden. Want er komt wat ruimwetter aan. En dan zijn jou ook een meester even bij Romme Sjen. Ik straks nog even hier bij de microfoon.
0: Ja. Oh, kijk. Nou, dan wacht ik dat even af, Henk, voordat ik jou bedank.
10: Top.
11: Ja? Mooi, bedankt, Henk.
10: Graag gedaan.
11: Op naar huis.
0: Tot later. En gaan we over naar Alfred, want daar is natuurlijk de finale bezig. Alfred, ga je gang.
1: Ja, zeker. En op dit moment hier dat draaien met waaien in het voordeel van een patoe van Menno Verzwitten. En 6-4 punten voor de patoe van Matten Bersma. Er komt nog een keer te lezen ter hoogte van de opslagvakken. Ja, daar ben ik ook hier natuurlijk om de patoe van Matten Bersma naar het draaien eens een klik te krijgen. Ja, daar worden toch iets te volle fouten maken aan de kant van Menno Verzwitten. Tussen Sneester hebben we het vrij snel van de bolle hellen. Er wordt een keer te lijn en dan maar Menno Verzwitten. Ja, twee boetenslagen heb ik reaction van hem. Dat kinder het lijn natuurlijk. Matten Bersma, Hans Wassenaar, Erwin Siltra, die keer ook nog het perk daar. Hans Wassenaar en Erwin Siltra, die maatje hun kleur voor deze opslag van Tjesse Steenstra, die de verbijste opslag heeft. Menno Verzwitten, Rikker, Minnesma en Tjesse Steenstra dus in die finale partij. Een keer ter richting van de opslagvakken. En Tjesse Steenstra komt als je een opslag en brengt de bal. Oh ja, dat is hoe Hans heel verroren, maar die beste opslag de bal hier. Brengt de stand op, zoals gelijk, weer zoals gelijk. Ja, ik denk dat de trade of hier of ja, wel zorgelijk is in deze finale partij. Ja, er is wel spanning natuurlijk. De patoe van Matten Bersma docht wel mooi in deze finale partij. Tjesse Steenstra, hij maakt hem wel kleer. Zorgelijk is het niet punten. En draai om het waar ik in het voordeel van de patoe van Menno Verzwitten. Zoen zij dan die laatste vrije formatiepartij ik winnen, ja. Ik had het er net gezien, maar Tjesse Steenstra, daar komt er misschien een opslagbal. Weer heel snel voorin, ja, een best opslaande bal, je hand was er, nou maak het er al een keer van een meter als 5 van de voorlinie, dus dan blazen de kansen voor de patoe van Menno Verzwitten natuurlijk, weer iepen en iepen, maar ik dat zei dat vierde eerst nog in het aanloeken kunnen. Matten Bersma stuurt de handwassenaar naar Erwin Siltra naar voren. Ja, nou met Matten Bersma daar een rotbal op Jan. Mochten zij dit eerst pakken willen natuurlijk. Ja, Rick Minnesma gaat voorin en Tjesse Steenstra achterin. Matt Mersma, wat zou hij naar het perk te brengen op deze stand? 3-2 in het voordeel van Man of Sweden. En zoals gelijk in punten. Matt Mersma, hij staat klaar. En hij neemt nou zijn nummer in. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Achterin bij Chesse Steegdra, Matt Mersma kan zelf retourneren, maar staat op een verkeerde voet. Dus de keertverpak erop het oefen van Man of Sweden brengt deze finale partij op 4-2 in het voordeel van de partij van Man of Sweden. Rick Minnesma, Chesse Steegdra, 4-2 staat er voor in deze finale partij in Massum.
0: Ja, prima. Bedankt, Alfred. We komen straks weer uiteraard weer een nieuwe bij je terug. We gaan eerst even naar Henk en Penis, want die heeft een andere dame bij de microfoon. En wie is het nu, Henk?
10: Ja, dat is Jeanette Winia, die rint. Krijgt even, komt Sanne mij daarin. Ja, Jeanette, nog even een laatste rondblik eigenlijk. Gefeliciteerd met het klassement. Dat is spannend, hè?
12: Ja, het wie spannend. Ik hier een hele ambitie voorsprong opbouwt. En ik denk, mijn therapie is het best tevreden. Dus blij mij.
10: Is je nou tevreden waarom op deze dag?
12: Ja, prima. Ik denk dat voor nu maximaal die derde prijs, maar mijn zusken en mijn Gerbrig werken het hele in mijn trainen. Dus dat is wel leuk. Dus ik ben er wel blij mee.
10: Dus hoe zit het even, we hebben om op 10 seizoen, Jeanette?
12: Nou, ik krijg 10 kransen. Dan ben ik mooi wel tevreden wezen, denk ik. En ik denk ik wil dat ik een soort woon heb. Dat ik wel tevreden mooi wezen. Maar ja, ik hier natuurlijk graag nog in je partij winnen won. Dat is net lukt. Maar dat is net zo dat mijn seizoen daar toch verpest is. Want ik denk dat ik een heel soort wolf woon heb. En dat we daar ik kan schemmeten. En als je als bijvoorbeeld het volleybal en het voetbal hebt. Dan heb je een soort van eindstand. Waar op basis daarvan winst of verliest of wist ook kampioen. En met Keetsen is het gewoon een random wedstrijd midden in het seizoen. En op basis van het hele seizoen, jongen, winnen wij in principe de winnaar. Alleen net die ene partij. En dat is wel zuur, maar dat is net. Daardoor is het seizoen net verpest. Nee.
10: Nee, precies. En dan sluit je dien seizoen sluit nog allemaal een derde prijs. Tevreden eigenlijk nog maar zo'n laatste prijsje?
12: Ja. Ja, dit hier maximaal. En wat ik krijg, zo maar Riks en Gerbrig, superleuk. Dus dan, en daarmee hang ik het klassement binnen. Ik kon hier met woon, hier kan ik toevallig woon. Maar dat viel wel een extra lekker om zo af te sluiten.
10: Ja, dat is natuurlijk ik altijd mooi, mooi naam. Dat je het puntenklassement uiteindelijk wint. Want ja, dat was het eigenlijk in Jeren net zo spannend was.
12: Nee, en ik denk dat ik vooral kwam omdat we heel weinig trommelkolotswedstrijden op het einde gingen. Dus dit weer de enige waarop op het nou bepaald koeveren, steeds maar. Ja, vind ik heel lekker. Heel soort vrij voor mij. Maar ja, nee, dat is wat het is.
10: Van harte gefeliciteerd, Jeanette. Mooi klassement natuurlijk en mooi de tweede prijs van Joert. Ik wens je daar en de rest van het verhaal natuurlijk een hele fijne winter. Volgend jaar, hoe is je sterren in?
12: Ja, bedankt. Jim, ik bedankt voor elke keer aanwezig wezen. Volgend jaar, ja, na je tour, Marcena, heel veel zin in. Even na je, ja, een soort na je flow. En wij kunnen het heel goed vinden, Marcena. Zijn net ik een heel goed seizoen, hoor. Ik heb er alleen maar heel veel zin in weer, ja.
10: Toen stapt Boos gewoon in het voorperk of binnen een wijziging in opkomst?
12: Oh, ja, daar hebben we het dan net. We hebben er überhaupt net toen gehoord. Maar iedereen ging ervan uit dat ik voorin ging, ja. Dus heb je het, ik heb toen gewoon best.
10: Dus, nou ja, we zullen het natuurlijk wel. Zover is het nog net. Ik wens je daar in ieder geval een hele fijne winter. Mooi het volleybal. Daar zit het alweer met Nien, hè?
12: Ja, weer lekker weer aan het volleybal. Dus ik ben wel blij dat de combinatie nou clear is. Want het is toch best wel even schakelig, best wel pittig. Wel jammer trouwens dat we na je weekend hier net binnen Marman. Maar dat terzijde. Maar voor nu ben ik blij met het einde van het seizoen.
10: Van harte gefeliciteerd. Dankjewel dat je mij gedurende het seizoen even de wedstrijd hebt. En was je hem ook volgende zomer, hè?
12: Ja, Jimmy, bedankt.
10: Dankjewel, Jeanette Winia. Ja, en jou ook nog graag weer het wordt onder de studio natuurlijk. Want ja, die finale in Massum is nog net dingen.
0: Nou, in ieder geval, Henk, heel erg bedankt. Henk, bedankt voor jouw verslaggeving afgelopen seizoen. En we gaan inderdaad over naar Alfred Minema. Hoe staat het voor, Alfred?
1: Zeker op het doel van Menno van Sweden, dat liep het toch naar die einde dat ik in. Het zit op dit moment 4-2 in het voordeel en 6-4 in punten, ik in hun voordeel. Op het doel van Menno van Sweden, Rick Minnesma, Chesse Steegdra in die finale partij tegen Matt Mersma, Hans Wassenaar, Erwin Siltra. De Leiden Keets ter hechte van de opslagvakken, zouden ze in. Ja, Chesse Steegdra is dit kleef als in opslag. 4-2 in hun voordeel en 6-4 ik in hun voordeel, ja. ja, Hans Wassenaar kreeg de bal en die zei het, dankjewel. En hij slacht de bal. Ja, ik nam een krijgbouw, mag ik zeggen, maar ik minst, maar ik denk net dat hem zo het zo had. Brengt weer een stand op, zoals gelijk in deze finale partij. Ja, ik denk elke eerst dat we zoals gelijk gewoon hebben in deze finale partij. Vier met waar, ja, en zoals gelijk, het is een belangrijke eerste. Het bekende zonde is natuurlijk, dat is heel belangrijk in de keertserij. Wordt het 4 met 12, wordt het 4 met 3 natuurlijk, ja. Dat is wel een hele belangrijke slag. Tjesse Steenstra had je het kleef als je een opslag. En Hans Wassenaar natuurlijk in het voorperk. En Erwin Siltra als achternisse. Tjesse Steenstra komt er misschien oor in. We brengen haar plat voor in. En Hans Wassenaar kinder een keer van Martje. Ja. Een meter als 5 voor de middellijn. Ja, en nu Matt Bersma de opslag daar natuurlijk. Fjouwer met waar in het voordeel van het betoog van Menno Versweten en Zuidgelijk in punten. Matten Bersma, hij zei het in Hans Wassenaar en Erwin Schilter. Je mag voor de keert. En wat zou hij nou naar de perk te brengen natuurlijk. Mocht zij dit eerst hebben, dan wordt het bij Fjouwer om het draaien natuurlijk in die finale partij. Ja, er is wel wat meer publiek bij komen. De trend nog steeds. Ek voor deze finale partij hier in Massum. De gebroeders van weer een keertpartij, de hardkostpartij hier in Massum. Matten Bersma, hij zit klaar. Ja. Rick Minnesma voorin en Tjesse Steenstra achterin. Ja. Komt er misschien oor in. Oei, oei, oei, oei, oei. Jammer. Matten Bersma slacht de bal buiten in deze finale partij, brengt de stand op 4-2 in deze finale partij. 4-2 in het voordeel van het betoog van Menno Versweten. En wij wachten zich rustig aan wie deze partij wint.
6: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is

0: Ja, en dat was Mijn Universe van Goldplay en BTS. Als ik het goed zeg, ja, ik zie een knik, dus ik zeg het goed, gelukkig. We gaan weer over naar de finale en daar zit Alfred Miedema na te kijken. Hoe staat het voor?
1: Jazeker, en het kan eventueel de laatste slag worden, want het is 4-2 in het voordeel van Man of Sweden. En 6-2, ik in het voordeel. Lloyd en Keats, een meter als 4 achter de middellinie. En Hans Wassenaar, die krijgt de bal, maar kan Keats net passeren. Dus de finale partij is die in het toe van Man of Sweden. Ja, Rick Mennersmaat, Jesse die winnen deze finale partij. Tien op het oog van Matten Bergsma, Hans Wassenaar en Erwin Silstra op 4-2 en 6-2. Ja, een soort 6 gelijk partij. Eerst een heavy showen, ja, het kwalijk kant natuurlijk uit, maar op het oog van Menno Versweten, dat dit hier al heel succesvol was. Dat 16 vrije formatiepartij in Hezewoon en echt een zondje in de binnenzij. Dus ja, Menno Versweten die natuurlijk voor het laatst hier in Massum keert het. Want hij gaat op naar dit seizoen, dat is het rondjoen. Ja, en als je dan wint, daar sluiten kunnen, dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Ik zal nog één proberen, een paar prijswinners en een verliezer aan een interviewer dan. En dan even een plaatsje en dan meld ik me wel.
2: Ja.

0: Zeeingslopen Tangarina. En inmiddels heeft Alfred Minema ook iemand van heren aan de microfoon. Wie heb je aan de microfoon, Alfred?
1: Jazeker, ik denk een van de jongste kids en die het heel succesvol dit hier West hebben. Rick Minnesma natuurlijk gefeliciteerd. Ja, zondje in overwinning dit hier. En, oh, sorry, 18, dan ben ik hier waar. Nou, ja, hoe viel dat?
2: Ja, bijzonder. Dat is natuurlijk al bijzonder toen we het record pakten. Dat stond op 16 en in. Even zien, maar was dat nou? 2-3 weken terug pakten we de nummer 17. En deze is ook wederom heel mooi, omdat het de laatste is, ook met z'n drieën. Dat op zijn eerste plek. En natuurlijk, Chisse die is overal een keer koning geweest, behalve hier. Dus zeiden van, nou, dan moet hem winnen en dan is de kans aanwezig dat jij koning wordt. Dus we hadden nog wel wat reden om hem te willen winnen. En daarom is deze super mooi.
1: Ja, zeker. En ik ga hem natuurlijk de hele dag volgen. En ja, je keert hem goed. De finale partij vond ik zelf allereerst een size gelijk. Maar toch loop je hem toch gewoon lang staan. Is dat je hem kracht?
2: Ja, ik denk op het hele jaar is dat al vaak het geval geweest. Dat vaak 6-6 is dat ze met punten waardig meekomen. Alleen dat we op 6-6 toch ja, iets over hebben. Ik weet niet of het zo mag noemen, maar misschien is het wel zo. Chis die hem echt heel vaak pakt op 6-6. Hun die hem dan iets minder vaak op 6-6 de trekker over kunnen halen. En dat, ja, daarop pakken wij hem wel vaak.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik had er natuurlijk een zitje in en ik dacht, nou, gauw is het gelijk. En ja, toch iets te volle fouten, maar ik denk dat je hem heel tevreden werd. En dan vooral mooi, klaar met je vier volgens mij van die hellen.
2: Ja, dit jaar is, die was nog niet meer te vergeten naar de PC. Hè. Als je klaar met je vier pakt, ik moest nog twee en die pak je dan één jaar. Ik zit nu op 71 punten, vorig jaar op 50. Ja, dat is ongekend. Dus,
1: Nou, ik wil je natuurlijk feliciteren en ik bedank je voor je interview. En we Silcor feest het oordeel en ons ergens oors.
2: Zit daar maar niet over in. Jullie bedankt.
1: Oké, dankjewel. Ik zal nog even proberen. Ben ik nog in uitzending? Ja, ik ben nog in uitzending, denk ik. Ik zal even heel goed rennen. Nou, Erwin Silstra, de tweede prijswinnaar. Misschien ik neem een interview nou wel. Of Matt Bergsma, misschien beide was. Ik wil even. We gaan even online en ik zal Erwin Silstra even vragen dat hij een paar dingen zei ze wel. Ja, vast wel. Nou, Erwin Silstra, ik heb een finale partij gezien. Ja, een soort side gelijk en dan krijgt net dat eerste pakken. Ja, is dat hun kracht?
3: Ja, of hun kracht of dat we het krijgen net allemaal, ze misschien ik wil. Zit ik van mijn twee eerste bij, dan steken we zelfs een eerste massage 12 voor en hier massage 4. Ik denk dat we hier een dikke keert vinden. Ja, die pakken we net. Ja, en hun doet het oorsprong wel.
1: Ja, zeker, want ik dacht, ja, weet de partij, nou, het gaat gelijk op, het ken ik nog wel natuurlijk. En krijgt iets te volle fouten, voel ik zelf, om van Jim kan en met name de opslag. En, ja, maar best tevreden over Joert en over het seizoen?
3: Beide dingen eigenlijk net helemaal natuurlijk. Wat ik zei, Joert ik op draaien van mijn draaien 12 steen we achter en zo is het wel voor. Ja, dan moet je hem eigenlijk pakken. Zien we trouwen en de kinderen wat een partij worden. Ja, daar ben je dan natuurlijk net tevreden. Nou ja, natuurlijk het hele seizoen ik net. Nee.
1: Nee, de woorden die we toch wel overheersend dit seizoen. En, ik neem aan dat je mee kwam een paar pakt hebben. In je 12 overwinningen, dat ik het heel goed heb?
3: Ja, 12 inderdaad. Ja, klopt.
1: Ja, van de woorden die. En volgens mij Hendrik Kooter en ik een partij wil. René de Haan
3: en Paul Dijkstra.
1: Ja, en Paul Dijkstra wil een pingje zeker. Ja. Nou, wij zullen daar hoop ik het over je weer of?
3: Ja, volgende week denk.
1: Oh, nou, week ben je. Oh ja, maar ja, sorry, nee. Het is meer. Wij zijn er wel, maar het is mijn laatste partij van dit hier. En, ik wil die natuurlijk na week een soort succes daar wensen. En dan is de loting natuurlijk belangrijk.
3: Ja, nou ja, daar kunnen we toch niks aan verhoren en we doen ons best en dan zien we het na een week wel weer.
1: Hey, succes en bedankt.
3: Ja, dankjewel, Jimmick.
1: Ik let het hier bij Imassem en twee interviews met een finalist natuurlijk en die de prijs won had en een tweede prijswinnaar die het natuurlijk ja, sneu vond. Ik heb een mooie finale gezien, ja, sterk iets in de tour van mijn verzwitten en Rick Minnesma en Jesse Steenstra, ja. Misschien dat ik men of versweten. Oh nee, die zit bij de Orenpers. Ik wil de Lustruid bedanken, ik wil de techniek bedanken, dat wie Jantina, en ik wil Chris bedanken natuurlijk voor de presentatie. En David,
0: Alfred, dan bedanken
1: wij elkaar.
0: Dan bedanken wij je ook heel hartelijk, Alfred Miedema.
1: Ja, en ik had graag hier en waar weet, want een oor hier werk natuurlijk weer als keersvlak op een paard ben. En na een week is de allerhoogpartij de laatste heren hoofdklassepartij van dit keertseizoen 2026.
0: Hartstikke mooi. Heel erg bedankt en dan een hele fijne zondag en een goede terugreis, Alfred.
1: Ja, zeker. Nou, ik wil net zover.
0: Nee, dat scheelt, dat scheelt. Prima, bedankt en nee. Tot de volgende keer. Hoi. Gaan we over naar muziek.
4: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

Ja, en dat waren even twee liedjes. De eerste was The Wanted. En de laatste die je hoorde was Garrett Gates, Any One of Us. Ja, en de komende week is de agrarische dagen, de laatste visserijdagen. De komende week is de tijd voor de agrarische dagen. En dat is van de komende woensdag 16 september tot en met zondag 20 september. Nou, onder andere Johannes Riepma treedt erop. En dat is woensdagavond vanaf 9:00 tot 1:00 s'nachts. Dat is een openingsborrel en live muziek. Met onder andere Johannes Riepma dus. Nou, en er is weer van alles te beleven. Onder andere op donderdag een vrouwenfair in de Buwalde tent. En ook is er die s'avonds, de donderdag 17 september, dan treedt, als het goed is, gaan we wel vanuit het doorgaat, zoals ik gelezen heb op Facebook, dan treedt er op Avendo met Et Sibra Rombli. Het was natuurlijk een prachtig festijn. En verder natuurlijk zaterdag zijn er ook weer allemaal festiviteiten. Onder andere een trekkerbehendigheidstoertocht. En veel en veel meer. Dat is komende week allemaal hier in Vlaanderen. Onder andere op de Voorstad en op nog veel meer plekken. We gaan nou een liedje draaien en daarna hopen we contact te leggen met Arnold van Handbal. Combinatie, moet ik het maar noemen, van de Friese handbalcombinatie. Maar eerst nou een liedje met Huey Lewis en The News. Stuck with You. Hier op omroepzilt.nl.

0: Ja, dat was weer een mooi plaatje uit de jaren 80. Stuck With You van Huey Lewis and the News. Inmiddels hebben we de telefonische gast aan de telefoon. En dat is Arnold van Oostrum. Als ik het goed heb, onthoud je precies. Goedemiddag, fijn dat het inpast. Van de Friese handbalcombinatie. En die zit in Steens of Sint-Anne-Prochtje, als ik het niet vergis.
1: Het is een combinatievereniging. Precies. Dus dan een prachtje. Ja. Dus dat klopt.
0: Oké. En afgelopen, moet ik even nadenken. Gisteren hadden jullie de eerste oefenwedstrijd, als ik me niet vergis.
1: Ja, dat is de tweede al.
0: Oh, de tweede al.
1: Zijn we gestart. Ja. En gisteren hadden we de eerste thuiswedstrijd om even te oefenen.
0: Ja. En hoe is het verlopen?
1: Nou, eigenlijk hartstikke goed. We hebben vorige week zijn we op uitnodiging langs geweest in Klassinaveen. Mm-hmm. Hebben we gespeeld tegen twee hoofdklasseploegen. En ons damesteam van FSC speelt zelf eerste klasse. Dus dat waren twee pittige tegenstanders. En daar hebben we eigenlijk met de nieuwe ploeg. Want we hebben wat verschuivingen in de ploeg. We hebben een nieuwe speelster erbij. Er is een routinier, Benno Roosma, is gestopt.
0: Yeah.
1: Dat zorgt eigenlijk voor dat je gewoon een nieuwe teamsamenstelling krijgt. En dan probeer je even met dat nieuwe team te oefenen. En dat ging eigenlijk behoorlijk goed al na twee weken trainen. Dus we hebben in ieder geval vorige week beide wedstrijden eerste gewonnen. En de tweede hebben we net verloren.
0: Maar wel heel close, begrijp ik hieruit.
1: Ja, klopt. De eerste wedstrijd wonnen we met 27-22. En in de tweede wedstrijd tegen Actief Casinoveen, ja, met een kwartier voor het einde hadden we geen wissels meer over. Want twee speelsters waren echt helemaal kapot en last van kramp. Dus nemen we geen risico. Dat werd uiteindelijk 24-22.
0: Zo.
1: Maar ja, dat zijn toch twee ploegen uit een hogere klasse. Dus dan laat je toch even zien wat het aanvangsniveau is van dit seizoen.
0: Precies, want handbal is wel intensief, hè? Begrijp ik hieruit.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Ik bedoel, het spel gaat op en neer en dat in een hoog tempo.
0: Precies.
1: Dus we werken goed aan de conditie in onze voorbereiding. En we spelen ook graag oefenpotjes. Dus zo ook gisteravond in Steens tegen een ploeg elders uit het land, Stompwijk. Die op trainingskamp waren in de buurt van Lauwersoog. Die ons uitgenodigd hadden van, goh, wij zitten op trainingskamp. Wij vinden het leuk om een oefenwedstrijdje te spelen. Ook een hoofdklasseploeg.
0: Ja.
1: Zouden jullie tegen ons willen oefenen? Nou, dat hebben we gedaan. Gisteravond.
0: En dat konden jullie op korte termijn regelen met de spelers?
1: Ja.
0: Kijk,
1: ja,
0: dat
1: zeker,
0: is super.
1: Zeker. Ja, een paar weken geleden diende zich deze kans al aan. Dus ja, voor onze thuiswedstrijd en een mooie kans om eventjes verder in de opbouw in het seizoen, voor naar het seizoen toe, om even een paar wedstrijdjes in het ritme te komen.
0: Nee, inderdaad, super. En wanneer begint het wedstrijdseizoen?
1: Volgende week dan gaan we met alle jeugd van onze handbalvereniging. We gaan met bijna 60 kinderen gaan we op trainingsweekend.
0: Mm-hmm.
1: En op de zondag spelen we nog dan een oefenwedstrijd. Tegen de ploeg uit Borger. We zitten ook in Borger.

0: Of in het midden, Klaas, hoe zie je het voor je?
1: Nou ja, we, afgelopen twee seizoenen zijn we eigenlijk beide keren in de top 3 geëindigd.
0: Ja.
1: Afgelopen seizoen tweede. Kijk, helaas net geen kampioen en net geen promotie. Dus er zijn nu twee klassen uit de hoofdklasseploeg teruggekomen in onze competitie. In de eerste klasse, wat het interessant maakt. Waardoor het hopelijk het niveau wat omhoog gaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar het doel gaat zeker worden dat we gaan kijken of we nu na twee jaar in de top 3, of we toch echt niet eens even kunnen gaan knokken voor een plekje in de hoofdklasse.
0: Dus eigenlijk is het streven echt de eerste van de...
1: Ja.
0: Denk ik, ja, van de wonen, ja.
1: Dus daar gaan we ons maximaal ons best voor doen.
0: Precies, nou een heel goed streven natuurlijk. Nou, en dan ben ik nou ook even benieuwd, Arnold. Je hebt het over de jeugd. Vanaf welke leeftijd is de jeugd?
1: Nou, onze allerjongste tijgertjes, zoals wij ze noemen, onze handbaltijgertjes, die zijn net 4 jaar geworden.
0: Oh, dat begint al jong dan.
1: Ja, en dat was ook mijn... al meer dan 25 jaar sta ik voor deze allerjongste groep, ja. De handbaltijgertjes. En eigenlijk wat nu de dames 1 is, zijn ooit, meer dan 20 jaar terug, ooit zo begonnen als handbaltijgertje.
0: Ja, geweldig.
1: En zo langzaamaan hebben we doorgebouwd en zijn ze inmiddels de dames geworden.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, het handbal is meer dan alleen een bal gooien op die leeftijd. Hè. Dan is het vooral ook ontdekken, motorisch vaardig worden, maar ook klimmen, klauteren, vallen, rollen, ja. Noem maar op. Eigenlijk een soort gymnast met een beetje een accent op een handbal, met een bal. Maar echt handbal is dat op die leeftijd nog niet.
0: Nee, maar
1: wel een leuke sport voor je kind.
0: Ja, we leren goed omgaan met die bal, zeg maar. Ja.
1: Ja, dat ook. En een stukje zelf ontdekken. En kinderen moeten toch ontdekken welke sport zij het echt het leukst vinden en wat dicht bij hun past.
0: Ja, zeker waar, zeker waar. Nou, heel erg bedankt voor het bijpraten. Is er verder nog iets dat je nog even graag kwijt wilt?
1: Nou ja, wij komen graag in de uitzending. Ja,
0: nee, tuurlijk. Altijd welkom, hè?
1: Met een leuke update als we het hebben. En jullie zijn van harte uitgenodigd om ook eens een keer live langs te komen op de zaterdagavonden. Om eens bij het handbal aanwezig te zijn. Wellicht ook in de combinatie met de heren en de dames.
0: Kunnen we allicht eens een keer overwegen. Hè? Ik weet inmiddels ook hoe die apparatuur werkt, dus wie weet.
1: Helemaal goed.
0: Prima. Ja. In ieder geval bedankt voor je tijd en succes het komende seizoen. En voor nu nog een hele fijne zondag.
1: Dankjewel.
0: Prima, tot ziens. Hoi. Gaan we over naar muziek. Tim Dow met To Love Somebody. Hier op Omroep Zilt.

0: Ja, dan waren weer even twee liedjes. Milo met You and Me in My Pocket. En daarvoor hoorde je Tim Dow met To Love Somebody. En gisteren was het natuurlijk volop voetbal hier op Omroep Zilt. En gisteren was de presentator in de studio, was Hans Krabbenan. En die heeft het voor ons mooi samengevat. En daar gaan we nu even naar luisteren naar de uitslagen van het zaterdagmiddagvoetbal hier op Omroep Zilt.
1: Hier zijn de eindstanden van het zaterdagvoetbal.
2: In de klasse 3B heb ik Geel-Wit op 0-1 staan tegen Forut. Trienwaarden wint met 3-1 thuis van Sint-Anne. Friesland LVV wint met 2-1 in de thuiswedstrijd tegen Leeuwardia. En Harlingen, zoals we weten, wint met 2-1 van AVC. Leeuwarden-Zwaluwe haalt uit met 4-0 tegen Rijperkerk. GAVC verliest thuis met 0-2 van Minnertscha. En Akrum stond voor vandaag op de kalender, maar daar heb ik geen uitslagen van gezien. Dus die moet ik u schuldig blijven. In Noord 4C, Oude Siel wint met 2-1 thuis van Anjem. Lions 66, 7-0 maar liefst tegen Marm. VNV 68 ontvangt de Friese Boys en wint daarvan met 4-0. Bellicum eindigt in 1-2 tegen Wiekelshalm, dat wisten we. Dokkum 6-0, ook doelpuntrijk tegen SSS 68. En Beerdaard verliest thuis van Viot Driesem met 1-2. Ten slotte ga ik doorschollen naar de vijfde klasse B. En dan krijgen we Ernstum, die wint thuis met 5-1 van Betchem. Schanegoutum 70 verliest met 1-2 thuis van Arum, Blue Boys. En even kijken, MKV, die speelde tegen respectievelijk WBS en CVO. Maar daar heb ik geen uitslagen van gezien. Hetzelfde geldt voor Drongrijp tegen DTD. En ten slotte heb ik voor u de uitslag van Mulier. Die wint thuis met 3-0 van Nicator.
3: Goedemiddag.
0: Ja, zeg dat wel. Goedemiddag. En gisteren een uur of iets voor zessen kregen wij nog een berichtje door van Jordi. En de voetbalwedstrijd van Sint-Anne-Prochie die hadden, was helaas verloren met 3-1. Nou, en vanavond hebben we natuurlijk weer Brian On Air. En in Brian On Air wordt een nieuwe kleinschijf bekendgemaakt. En dat zal er zijn tussen 7 en 9 uur. Want om 7 uur begint Brian On Air. En daar is natuurlijk weer een heel leuk programma. En dan hebben we op dinsdag hebben we ook een programma van Menno. En dat heet Op Shuffle. En dat is ook heel leuk om naar te luisteren. Allemaal feitjes en ditjes en datjes over de muziek. Nou, ik zie dat we inmiddels nog 35 seconden hebben. Ik dank iedereen die vanmiddag heeft geholpen om deze uitzending tot een leuk eindresultaat te maken. Jantine, bedankt voor de techniek. En natuurlijk de verslaggevers ter plaatse ook heel erg bedankt. En iedereen die in de uitzending is geweest. Ik wens u allen een hele fijne zondag nog. En graag tot de volgende keer bij de Ziltemiddag hier op Omroep Zilt. En mijn naam is Chris Wijmega. Graag tot ziens. En een fijne dag. Tot ziens. Dag.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. Twee weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
9: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

De nacht is voorbij, de zinne is vrij om heeg te keer. Als we te dij, de moon is te nij om stil te staan. Het leven.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een drommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar is dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: whatever they want, call me crazy. Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een drommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Dat was een van de nummer 1 noteringen van Avicii. Je hoorde uit 2013 het plaatje Hey Brother. En dat plaatje stond 4 weken lang bovenaan in onze Nederlandse top 40. En dan begint de tijd op 7 minuten over 7, oftewel een dubbele tijdsmelding. Welkom bij een nieuwe Brian On Air op deze zondag 13 september. En wat gaan we allemaal doen tot en met de klok van 9 uur? In de tweede uur van dit programma de kleinschrijf van een artiest uit onze regio. Dus dat is altijd veel leuker dan een artiest ver weg, gewoon iemand uit bijvoorbeeld Harlingen. Wat hebben we nog meer in dat tweede uur? In de historische top 3, de grootste hits van 20 jaar geleden. Oftewel 2006, met muziek van Bass Hunter. Misschien ken je dat ook nog wel. Dat is alweer een tijdje geleden, maar we gaan ervan genieten straks. Wat hebben we dan in het eerste uur? Natuurlijk de historische feiten en de verjaardagen van vandaag. Ook jouw verzoekjes die zijn van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. En natuurlijk via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En ook een keuzepakket is vanavond weer aanwezig. Dit is optie 1 met muziek uit de 90's. Everywhere you go.

Dat was Frequenties en Mathieu Kos met Don't Leave Me Now en Sommieu met Have A Little Faith. Dat zijn de liedjes uit het keuzepakket. Ga jij voor de muziek uit de jaren 90? Dus Crowded House en Weather With You en Some Wamba met Tomb Jumping. Of Los Frequenties en Mathieu Kos met Don't Leave Me Now en Sommieu Have A Little Faith uit de jaren 20 van deze eeuw. Laat het maar weten via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En dan hoor je de uitslag direct na het korte nieuws van 7:30. Dit is muziek uit de jaren 90, om daar even in te blijven. Muziek van Ten Sharp You. En zometeen nieuw muziek van Caro, vroeger bekend als Caro Emerald.

Zijn wat afgewisseld qua artiestennamen. Eerst Caro Emerald, toen de Jordan en nu is het gewoon weer Caro. Met Already Lost, haar nieuwe single hier bij Omroep Zeeland. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen. Na muziek waarbij je de dansschoenen lekker aan kan doen. The Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Goedenavond. Goedenavond, welkom bij Brian on Air.

0: De Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing, brengt de tijd op 9 minuten voor de klok van 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 13 september 1952 verschijnt het eerste verhaal rondom Jip en Janneke in de Amsterdamse krant Het Parool. De schrijfster van de verhalen over dit duo was Annie M.G. Smeet, waarbij Fiep Westendorp zorgde voor de plaatjes. Ook wordt in 1956 de dijk rondom de nieuwe IJsselmeerpolder Oostelijk Flevoland gedicht. Deze polder heeft een grootte van 540 vierkante meter, waarbij later de plaatsen Lelystad, Dronten, Zwifterband en Biddinghuizen werden gebouwd. En tenslotte wordt politica Rita Verdonk in 2007 door fractievoorzitter Mark Rutte uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet. Dit nadat er oneenigheid en rivaliteit ontstond tussen Rita en Mark. Rita Verdonk richtte zich hierna op haar eigen partij, Trots op Nederland. Verder is het de 36e verjaardag. Nee, 69 is een beetje oud, hè? Verder is het de 36e verjaardag van profvoetballer Luciano Narsing. Hij begon zijn carrière bij SC Heerenveen, waarna hij later onder contract stond bij clubs als PSV, Feyenoord, het Welse Swansea City en zijn huidige club Hellaseros uit Griekenland. En voormalig politicus en bestuurder Maria van der Hoeven wordt vandaag 77 jaar. Ze was tussen 1991 en 2010 actief in de landelijke politiek, waaronder als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister van Economische Zaken. Ook hebben we nog een muzikale jarige en dat is de Vlaamse zangeres Gijke Arnaert. In 2017 scoorde ze met Bluff een megahit met de nummer Zoute Landen, welke in 2018 10 weken lang bovenaan stond in de Vaderlandse Top 40. En die plaat, die hoor je natuurlijk op haar verjaardag. En Gijke, die wordt vandaag 47 jaar. Van harte gefeliciteerd.
1: Niets is

0: Dat was het eerste verzoekje van deze avond. Massive Attack en Elisabeth Fraser. Teardrop, aangevraagd door Karin. En daarvoor Bluff en Gijke Arnouds met Zoute Landen. En Gijke, die wordt vandaag 47 jaar. Het is 2 minuten over de klok van 19:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. De havenbrug over de Zuiderhaven in Harlingen gaat vanaf maandag 14 september voor de duur van 4 weken dicht. De brug krijgt groot onderhoud en is tot en met vrijdag 3 oktober op werkdagen gesloten voor al het wegverkeer. Automobilisten, fietsers en andere weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. De gemeente adviseert om tijdens de werkzaamheden een andere route te zoeken. Ja, dat is dan wel makkelijk, want anders sta je voor de brug waar je niet langs kan. Ander nieuws, want de Raad van State heeft het bezwaar wat was aangetekend tegen bestemmingsplan Sint-Anne-Prochie Zuidwest fase 1 ongegrond verklaard. Dat betekent dat er kan worden begonnen met de bouw van 71 woningen. Een omwoner die beroep had aangetekend was bang voor de aantasting van zijn woongebied. Hij bood meerdere alternatieve locaties, maar de gemeenteraad heeft aangegeven dat deze locaties niet geschikt zijn. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeeland. Het keuzepakket van Brian On Air met deze week muziek uit de jaren 90 van de vorige eeuw en de jaren 20 van deze eeuw. Muziek uit de jaren 90, dus van Crowded House, Weather With You en Jemba Wamba met Tum Trumping. En muziek uit de jaren 20 van deze eeuw, Los Frequenties en Mathieu Kos met Don't Leave Me Now en Zomjeu Have A Little Faith. En dan gaan we stemmen tellen. De eerste die binnenkwam, die was deze week van Berber. Zij gaat voor nummer 2. Chris, die gaat ook voor optie nummer 2. Anneke gaat voor 1. Sjoerd gaat voor 2. En Nienke gaat voor optie 1. Dan komen we dus uit op 3 stemmen voor de muziek uit de jaren 20 tegen 2 voor de classics.

Zomieux, have a little faith. En daarvoor Lost Frequencies Mathieu Kos met Don't Leave Me Now. En dat waren de winnende liedjes van het keuzepakket van deze week. Dank voor het stemmen, Berber, Chris, Anneke, Sjoerd en Nienke. Volgende week weer keuze uit twee nieuwe decennia qua muziek. Gaan we nu verder met een jarige, de Amerikaanse zanger en muzikant Peter Cetera, die wordt vandaag 82 jaar. Hij had ook solo hits, maar hij werd vooral bekend als lid van de band Chicago. En uit de hoogtijdagen van die band hoor je nu If You Leave Me Now. En dat is een lekker relax plaatje. If You Leave Me Now. Zometeen ook André Kooistra in Franse muziek.

André Kooistra, de zingende brandweerman uit Franeker. Je hoorde hem met Werelddag, een hit uit 2020. En zijn laatste hit, die heet Jij bent vandaag. En die kom je ook regelmatig tegen hier bij ons op de radio. Zometeen gaan we eens eventjes vooruitblikken op de historische top 3. Daarin gaan we deze week 20 jaar terug in de tijd naar 2006. De nummer 23, die hoor je zo.

Queen en Crystal Balls, de nummer 23. Precies 20 jaar geleden in de top 40. En de top 3, die hoor je zometeen in het volgende uur van dit programma. Tot het nieuws en de reclame van 8 uur hoor je nog Neil Diamond, Beautiful Noise. En ik zou zeggen tot straks.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
4: En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

De Guilty Pleasure Kit van deze week. Ethanol en BB Wannis, I Wanna Be The Only One. Die kwam uit 1997 en kwam tot een derde plek in de Vaderlandse Top 40. En welkom terug bij het tweede uur van Brian On Air op deze zondag 13 september. Wat gaan we nog doen tot en met de klok van 9 uur? Jouw verzoekjes draaien, want die zijn van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502 of via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zeeland. Verder in dit uur de historische top 3 met de grootste hits van 20 jaar geleden. Oftewel 2006 met Jan Smit in de lijst. En verder natuurlijk ook een nieuwe kleinschijf. En die gaan we nu bekendmaken. Omroep Zeeland. En de kleinschijf van deze week komt van The Road samen met Boas Roelevink. The Road is een songwriting project van Marcel Visser om singer-songwriters uit Nashville en daarbuiten samen te brengen. Eerder had The Road al samenwerkingen met Jan Tekstra en Elske de Wal, maar nu dus de beurt aan Boas. De single Family Tree, wat deze week de kleinschijf is, gaat over wortels, namelijk de familie en de mensen die je vormen. En dat liedje, dat hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio.

Je hoorde de bootsingle van Train uit 2001, Drops of Jupiter. Daarna bracht de band nog verschillende hits uit, bijvoorbeeld Hey Soul Sister, Drive By in 50 Ways to Say Goodbye. Maar dit was dus plaat nummer 1. En daarvoor hoorde je de nieuwe kleinschijf van The Road samen met Broos Roelewink. En die plaat die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Gaan we verder met een verzoekje van niemand minder dan IJzer. IJzer zei, kan ik een plaatje aanvragen? En hij kwam met een heel leuk lijstje. En we beginnen gewoon met de nummer 1. En misschien komt er in de loop van de uitzending nog wel eentje voorbij. Dit is uit 1985, The Dudes en Why Not Me?

Je hoorde de Bee Gees Massachusetts op Omroep Zeeland. Ja, 30 september, dan ga ik naar Minkors. Minkors is de tributeband bekend van het programma The Battle of the Bands. En die speelt dan in de lawaai de hele avond lang muziek van de Bee Gees. En waarschijnlijk ook deze wel. We gaan eens eventjes verder met nieuwe muziek. Muziek van EOS, oftewel Is Ook Schitterend, samen met Nick Leone. Dit is Noorderlicht.

lekkere, vrolijke plaat is dit van Richie e Porfirio met Zara Persie, Ti Amo. Oftewel, Zara, ik hou van jou. Gaan we verder met een verzoekje van niemand minder dan Boukje. Boukje wil horen muziek van de Rolling Stones, Gimme Shelter. En die plaat die hoor je tot het regionale nieuws in het kort van 8:30.

0: De Rolling Stones' Gimme Shelter brengt de tijd op 2 minuten over de klok van 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Stichting Kinderopvang Friesland en de Bisschop Muller Stichting hebben samen met de gemeente Waadhoeken besloten het tweede huis tijdelijk te verlaten. Het tweede huis is de huisvesting in Vraneker. En sinds de afgelopen zomer, of eigenlijk al eerder, hebben ze te maken met schimmel in het pand. Het gebouw zal nu na de herfstvakantie tijdelijk sluiten, laat de gemeente, de Stichting Kinderopvang en de Bisschop Muller Stichting weten in een gezamenlijk persbericht. Het schimmelprobleem werd tijdens de zomervakantie aangepakt en onderzocht. Toen besloot de GGD dat het gebouw nog in gebruik kan worden genomen. Maar het probleem blijft, dus gaan de beide partijen het pand verlaten vanaf de herfstvakantie. Dan nog een omleiding in Harlingen, want de havenbrug over de Zuiderhaven in Harlingen gaat vanaf morgen dicht voor 4 weken. De brug krijgt groot onderhoud en is daarom tot 9 oktober gesloten voor het wegverkeer. Automobilisten, fietsers en andere weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. In de weekenden is de brug wel gewoon open. En dan gaan we nu verder met de historische top 3. Meer nieuws trouwens over uit onze regio. Dus Noordwest-Friesland vind je op www.omroepzeelt.nl en in onze Omroep Zeelt app. Dus nu de historische top 3 met de grootste hits van 20 jaar geleden, oftewel 2006. In week 36 stond bovenaan Jan Smit als de morgen is gekomen. Op nummer 2 Beeshunters met Boot en Anna. En de nummer 3 is voor DJ Tiësto een Maxi Jazz, Dance for Life.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

De grootste hit van precies 20 jaar geleden. Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen. Daarvoor de Bass Hunter en Boat en Anna. En we begonnen met de nummer 3, DJ Chesto en Maxi Jazz, Dance for Life. Dat alles in de historische top 3 van 2006. En volgende week weer een nieuw decennium qua muziek. Gaan we verder met muziek uit de jaren 80 van The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Met onderweg een muzikale jarige en muziek op verzoek. Dus hou hem hier op stilte.

Jared Harris en Tony Meehan met Diamonds op Omroep Zeeland, aangevraagd door Riekes. En dan zit het programma er alweer bijna op voor deze zondagavond 13 september. En wat gaan we doen na het nieuws van 9 uur? Dan hoor je bij ons weer een nieuwe aflevering van Black & Blues met niemand minder dan Wim Velderman. En tot die tijd heb ik nog twee plaatjes voor je klaarstaan. Zometeen uit de platencover van IJzer van Beet. Mixed Emotions, You Want Love. En ik heb nog een muzikale jarige klaarstaan. Hij wordt vandaag 33 jaar. Ik heb het over Nell Horan. Dat is een Ierse singer-songwriter. Voormalig lid van One Direction. Maar tegenwoordig, net zoals de rest van de band, lekker solo. En dat doen ze niet best. Harry Styles die doet het goed. Nell Horan, die timmert ook lekker aan de weg. Dus eigenlijk hebben die artiesten weinig te klagen. Volgende week, dan ben ik er gewoon weer op de zondagavond van 7 tot 9 uur. En ik hoop dan dat jij ook weer inschakelt via de radio, via tegenwoordig de televisie bij KPN en Ziggo, of via onze online streams via de website of de app van Omroep Zeeland. Op de Omroep Zeeland app kan je ook iets terugvinden over bijvoorbeeld SSS 68, de voetbalclub. Die stond er wat min voor, want ze hadden wat problemen om de vereniging rond te breien. Met twee bestuursleden, dan wordt dat wat moeilijk. Maar dat is gelukkig allemaal gelukt. Ik ga afsluiten dus met Mixed Emotions. En heel eerst op zijn 33ste verjaardag. Nieuw Horan met This Town. Fijne avond.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Jij dacht, laat ik eens gaan luisteren wat er allemaal zo nieuw is deze week aan blues songs. Nou, dan zit je goed bij Black and Blues. Hartelijk welkom. Fijn dat je deze aflevering gaat luisteren. Ga er gelijk maar goed voor zitten. Want we beginnen met Christopher Wise en The Tellers. Het nieuwe album heet Naptown Blues. En het staat vol met songs die gewijd zijn aan muzikanten uit lang vervlogen tijden. Voor oorlogs. Dus Leroy Carr bijvoorbeeld en Scrapper Blackwell. Mooie namen trouwens. Ja, Christopher Wise en The Tellers met I'm Going Back to Tennessee. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Leuk gedaan. En niet al bepaald standaard. Nou, ik ook wel weer van de Tombstone Blues. Werd gespeeld door Dustin Arbuckle en de Damnations. Van het album Fight Like the Devil or Run Like Hell. Het is een mix van de Texas Swing en van Country Blues. Leuk gedaan trouwens. Jesper Lindell, ja, die was bij de Muscle Shoal Studios. En daar maken ze altijd geweldige opnames. Geweldige studio kwaliteit ook van apparatuur en producers. Jesper Lindell heeft een nummer genomen dat we kenden van de Buckstops van Joe Cocker. En nu dus verbluesd, maar toch bijzonder fraai. De Ladder.

Alsof het live is opgenomen, zo lijkt het wel in één take. En dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Is ook goedkoper natuurlijk. Helaas on my trail. En dat werd gespeeld door de Zack Schulze gang. Klinkt Duits, heb ik al eens vaker verteld. Maar ze komen uit Groot-Brittannië. Veelvuldig in Nederland te bewonderen. En dan gaat het er ook stevig aan toe. Ja, ik kan niet altijd het mooi in evenwicht krijgen, zeg maar. Ja, alle songs heel mooi soft of juist het omgekeerde. Het is van alles wat door elkaar. En dat is het recept van dit programma. Voortkomende uit het feit natuurlijk dat we alleen maar splikspunten nieuw werk draaien. Zoals dat van Billy F. Gibbons. Ja, de man met die bijzondere stem en die bijzondere sound. Hanging on a Cliff.

0: Met een overheerlijk tempo, toch? Spelen de heren van de Walk That Walk uit de Boston scene, de Boston blues scene. De song die heet You Can't Catch Me, I Ain't Thinking About You, Stand Up, Don't Quit, etc. etc. 10 tracks staan erop en zijn allemaal even vrij. Ga dat zien, nee, ga dat horen. Walk That Walk heet de band. Dan naar Erja Lutinen. Uit, inderdaad, uit Finland. En deze dame speelt sinds haar 13e gitaar. Viert nu haar 50ste verjaardag met een live album. Net uit. En dan draaien we uiteraard daar wat van. Schrik niet van de aankondiging. Dat gaat een beetje in een taal die ik in ieder geval niet beheers. Misschien jij wel. Maar het is wel leuk om naar te luisteren. Naar One Thing I Won't Change. Lutinen.
1: Mä soitan kimpassa tuota biisi. Tää on kans vanha tuotanto, tää on nimeltä

0: Black and Blues album review.
1: Het prachtige album van Giles Robson. En Giles Robson is van de mondharmonica, maar zingt ook bijzonder goed mondharmonica. Blues harp, zeg je dan. 9 tracks staan erop van 9 blueshelden, zoals Giles ze bekijkt. En dat doet hij goed. Hij heeft hiervoor ook al 2 albums met gelijkwaardig materiaal opgenomen. Maar dan ging het vaak over de Chicago Blues. Deze keer dus 9 Blues Originals. Grijpt nog wat verder terug, maar wel heel mooi. En ook op het eind een ode aan Joe Louis Walker. Blues for Joey.

Zo, dat is stevige taal van Kat Riggins. Kat Riggins en haar Blues Revival. Het album heet Every Day is Saturday. Met andere woorden, nou goed, dat mag je ook zelf invullen. Alle aspecten van het leven komen op zo'n dag als een zaterdag voorbij. Maar zeker ook op een doordeweekse dag. Niks mis mee, vaak. Maar ja, met deze titel, maar... Heads are gonna fall, dan is ze toch wel een klein beetje op oorlogspad. Every Day is Saturday is net uit en kan ik van harte aanbevelen. Dan snel door in Black and Blues, want ik kijk altijd even op de klok en dat gaat wel eens vaker bij mij mis. Dus Cam Franklin en Rod Bland en The Dreamers staan op het album Anthony's 50s Presents Chicago's Boundaries.

0: Kevin Bird. Ja, die gaat meestal op pad alleen met een akoestische gitaar en een bluesharp. Hij heeft een prima cd uit waarin hij het leven een klein beetje overdenkt. Zoals zoveel trouwens. Het heet This Trip. En daarvan Round and Around. En dat alles dan in Black and Blues.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: We zijn aan het eind gekomen van dit uur Black and Blues. Nou, jij was ervoor gaan zitten. Dat weet ik zeer te waarderen. En hoop dat je binnenkort weer gaat luisteren. Iedere dag van de week is Black and Blues in Nederland te beluisteren. Ja, worldwide natuurlijk ook. Even googlen en je vindt weer een uitzending. Ook dat nog. En al die lokale radiostations die het samen uitzenden. Ja, ik ben ze altijd zeer erkentelijk daarvoor. En jou, ja, wil ik nogmaals bedanken voor het luisteren. We gaan eruit deze keer met Nikki T en de Snake Charmers. En het album heet Ain't Wasting Time. Daarvan Mistreating Mama.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen werd al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek en de forensische opsporing en een explosievenverkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd, want de mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. De Ronde van Spanje is gewonnen door de Spaanse wielrenner Enric Mas. De Sloveen Primoz Roglic werd tweede. De Oostenrijker Felix Gall derde. Mas is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde 3 keer won, voor het laatst in 2014. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar
5: uit.
4: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart.
8: Mart.
9: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké. En waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
8: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Dirk. Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs, toch?
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: De Letse minister van Welzijn is ontslagen omdat hij achter het stuur is betrapt met 7 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ik moest denken aan Jan Pronk, destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die reed in 1975 dronken de sloot in, maar mocht gewoon aanblijven. Maar ja, toen mocht je ook nog roken in de trein en in het vliegtuig of je kind een pak slaag geven. Daar kan een mens wel eens heimwee naar hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe zit het nou toch met die Russische drone die een trein bij de grens tussen Polen en Oekraïne heeft gebombardeerd? Was het een andere trein eigenlijk het doelwit? En 2 satellieten die gaan samen de gezondheid van de aarde observeren. En dat is een ESA-project, zonder Amerika. 10 Nederlandse songtekstschrijvers worden morgen geëerd. In Beeld en Geluid is dat in Hilversum. En Belinda Muldijk is daar ook bij, als enige vrouw. En is het geen mooi moment zo in de nacht om het over dekens te hebben? Leidse dekens in dit geval. Mieke Simon Thoma schreef een mooi boek over de geschiedenis van deze Leidse dekens die 400 jaar bestaat. Maar eerst maar eens het nieuws vandaag.
1: Zondag 13 september.
2: Een man van 51 is overleden bij een aanhouding in Rotterdam. Vlak daarvoor was hij door de politie achtervolgd omdat hij mogelijk op een gestolen fatbike zou rijden. De fatale aanhouding gebeurde voor de ogen van deze buurtbewoner.
3: We hebben gezien dat er meer agenten bij kwamen. En toen probeerden ze hem, ja, ze lachen allemaal op hem. En zo bleef hij stil. En toen merkten we dat hij dood was.
2: Volgens de politie werd de man onwel.
4: We hebben die man gecontroleerd. Vroegen ze ID, had geen ID bij zich. Daarom hebben we hem aangehouden. En bij die aanhouding werd hij onwel. En hebben we hem gereanimeerd. En dat mocht helaas niet baten en is hij overleden.
2: De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Beelden van omstanders worden daar ook voor gebruikt.
5: Ik heb gehoord dat er heel veel beelden rondgaan. En wij hopen heel erg dat die mensen die beelden naar ons sturen in plaats van doorsturen naar anderen. Wij kunnen die beelden heel goed gebruiken in de Rijksrecherche voor het onderzoek.
2: Het begon een tijd geleden met wat gegenereerde teksten en lollige plaatjes. Maar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat steeds verder en sneller.
6: Ik denk echt dat we op het moment systemen hebben die we niet onder controle hebben.
2: Deze hoogleraar maakt zich zorgen, net als deze programmeur die wegging bij een groot AI-bedrijf.
7: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
2: De topman van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic komt nu met een opvallende oproep.
8: Companies need to work together to set standards about safety standards for release, perhaps something about the pace of release.
2: Samen de ontwikkelingen afremmen dus. Of dat lukt, is nog maar de vraag.
9: Ik weet niet of wij wereldleiders hebben of bij elkaar krijgen die dat echt willen. Dus er zal waarschijnlijk sprake zijn van een wapenwetloop van de AI-systemen.
2: Gewoon via het internet te bestellen. Een huurmoord. Een vrouw van 45 die mogelijk betrokken was bij zo'n bestelling is opgepakt nadat RTL Nieuws vorig jaar de website ontdekte.
10: We hebben uiteindelijk onze informatie overgedragen aan de politie. En een van deze zaken is onderzocht en heeft dus nu geleid tot een arrestatie.
2: Het doelwit van de huurmoord was volgens RTL een Rotterdamse ondernemer.
11: Je wordt bang, je wil nou niet graag naar buiten. Je kijkt om je heen. Je vertrouwt mensen niet meer. Waarom kijkt die persoon naar mij?
2: Achter de site bleken geen huurmoordenaars te zitten, maar oplichters. En dus is de moord nooit uitgevoerd.
10: Mensen dachten dat ze betaalden voor een huurmoord. Maar in werkelijkheid werden ze gewoon afgetroggeld. Maar dat maakt de opdracht niet minder strafbaar.
2: Op het Vrijthof in Maastricht keerde een verdwenen gebouw even terug. Met honderden dozen werd deze week een metershoge replica gebouwd.
12: Ik heb meegebouwd en getild, tape vastgeplakt en eronderin schuiven toen andere mensen het optilden.
2: Vrijwilligers staken er urenwerk in, maar daar hadden de flinke regenbuien van vandaag geen boodschap aan.
13: Nu is er helemaal een ingezakt, jammer genoeg, maar Helaas, er is niks aan te doen. Hè?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
14: Het blijft toch een hele mooie hoop karton en ik ben er erg trots op.
2: Ja, we gaan even naar de finale van de US Open van de mannen. Marcella Mesker.
15: Ja, het is toch ongelooflijk, maar Ben Shelton, die 23-jarige Amerikaan, heeft de derde set gewonnen van Alexander Zverev. Daar zag het helemaal niet naar uit, want hij was eigenlijk vrij kansloos in de wedstrijd. 2-0 achter, maar hij bleef erin hangen in die derde set. En in de tiebreak, in de 12e game slaat hij toe. 7-5 voor Shelton in die derde set. Dus we gaan nog even door. 2-1 voorsprong in sets voor Zverev.
2: Nou, we blijven het volgen, dankjewel. En wij gaan verder ondertussen met de krant van morgen, Jeroen van Kan.
16: Ambtenaren bundelen krachten om burgers de dwangsom af te nemen. Dat staat boven een stuk in Trouw. Mensen die te lang moeten wachten op een beslissing van een overheidsinstantie hebben recht op een geldbedrag. Dat kost een aantal instellingen veel geld, zoals de IND bijvoorbeeld.
2: Te langzaam beslissen over asielaanvragen kostte de dienst in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Andere overheidsdiensten kampen met vergelijkbare problemen. Je kunt dan twee dingen doen. Proberen je achterstand weg te werken of proberen burgers hun recht op een vergoeding te ontnemen.
16: Ja, en dat laatste dachten ze dus bij de IND. Een ambtenaar van de dienst schrijft een mailtje aan de dienst toeslagen, waarin hij schrijft dat de IND graag wil optrekken met andere uitvoeringsorganisaties om te kijken of, citaat, een afschaffing voor het hele bestuursrecht mogelijk is. Met andere woorden, laten we proberen de burger zijn recht op een vergoeding te ontnemen.
2: In NRC een stuk over hoe de rechtspraak en het OM succesvol lobbyen tegen strengere regels voor het verschoningsrecht. Dat recht regelt onder meer dat mensen in vertrouwen kunnen praten met een advocaat, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat dat later tegen ze wordt gebruikt.
16: Ja, sinds 2 jaar moet een onafhankelijke rechtercommissaris beslissen wat onder het verschoningsrecht valt en wat niet. Bijvoorbeeld als bij een politieonderzoek documenten in beslag worden genomen.
2: Nu wordt voorgesteld om de nieuwe regels weer te veranderen. Voortaan zou het OM zelf mogen bepalen welke bestanden mogelijk onder het verschoningsrecht vallen. Pas dan zou de rechtercommissaris in beeld komen.
16: Ja, de Nederlandse Orde van Advocaten is daar verbijsterd over. Die ziet dat als een ondermijning van het verschoningsrecht. En de reactie roept de Orde van Advocaten betrokken partijen op om de regeling zoals die nu geldt in stand te houden.
2: We moeten stoppen de zogenoemde soevereinen als potentieel gevaarlijke wappies te zien. We moeten juist naar ze kijken als kanaries in de kolenmijn. Dat staat in het rapport van Mens tot Mens dat morgen verschijnt. De Volkskrant schrijft erover.
16: Soevereinen, dat zijn mensen die het gezag van de overheid niet erkennen. Sommigen weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen of vinden dat politie en justitie het recht niet hebben om zich met hun leven te bemoeien. Een klein deel van de aanhangers van dat gedachtegoed zou bereid zijn geweld te gebruiken.
2: Soevereinen houden ons juist een spiegel voor, vinden de onderzoekers. Ze stellen vaak interessante vragen over het functioneren van de overheid. Zoals, waarom loopt veel communicatie met instellingen vaak via online systemen? Waar blijft die informatie? Hoe wordt die beschermd?
16: De onderzoekers raden overheidsinstanties aan niet meteen brieven te sturen vol verwijzing naar regels en procedures, maar vaker het gesprek aan te gaan. De soevereinen zelf stonden overigens niet bepaald te trappelen om mee te werken aan het onderzoek.
2: Ja, logisch.
16: Ja? Uiteindelijk waren maar 12 van de 62 benaderde mensen bereid tot een gesprek.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Halfway van Baltazar. Ja, een Russische drone heeft vlak bij de grens tussen Oekraïne en Polen een trein gebombardeerd. Kort nadat een andere trein, met onder andere de vroegere premier van Groot-Brittannië Boris Johnson aan boord, daar was gepasseerd. Er vielen geen gewonden omdat de passagiers op tijd waren geëvacueerd. Ook de reizigers in de trein met Johnson, waar ook oud-premier Bildt van Zweden in zat, moesten aanvankelijk uitstappen, maar uiteindelijk werd voor hen het sein veilig gegeven. Goedenavond, journalist Michiel Driebergen.
1: Goedenavond, ja, Mieke.
0: Normaal ben je aan het werken in Oekraïne, nu even in Nederland. Kun jij iets meer vertellen over die aanval?
1: Ja, nou, het lijkt erop, dat zeiden de Oekraïnse spoorwegen, ook al Oekraïners het niet zeiden, zeiden het is heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone, die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden, maar goed, die trein zat inderdaad vol hoogwaardigheidsbekleders. Ook de adviseur van bondskanselier Merz van Duitsland zat erin. En allerlei veiligheidsadviseurs van andere Europese regeringen. Ja, het leek toch echt een doelwit te zijn geweest, maar het is dus niet gelukt in elk geval.
0: Nee, maar jij denkt dat dat wel een doelwit geweest is. Daar is iedereen van overtuigd?
1: Nou ja, in Oekraïne wel, maar goed, dat zegt natuurlijk niet alles. Kijk, het is wel voor het eerst, en dat is toch wel opmerkelijk, hè, met juist zo'n speciale trein langskomt, dat dit gebeurt ook zo dicht bij de Poolse grens. Ja, op 2 kilometer, zo dichtbij is het nog nooit geweest. Natuurlijk zijn er ook wel eens drones in Polen gevlogen. Maar ja, dit was echt een rechtstreekse aanval op die locomotief. Ja, we weten het natuurlijk niet, maar...
0: Nee. En is dat ook... Polen is lid van de NAVO. Doet Rusland dit bewust om de NAVO angst aan te jagen?
1: Ja, dat zegt de buitenlandminister van Oekraïne zegt dat wel. Die zegt, ja, dit is Poetins terreur en hij klopt direct op de deuren van de EU en de NAVO. En het lijkt ook alsof Rusland daar meer risico mee kan nemen met die drones. Want ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen in vliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren, ze gaan verder, ze gaan hoger, ze zijn lastiger neer te schieten en zijn vooral dus veel preciezer. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
0: Ja, die aanvallen op passagierstreinen, is dat een beproefde tactiek van de Russen?
1: Nou ja, inmiddels wel. Het gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt steeds vaker. En ik moet zeggen, de laatste tijd, in augustus, is het toch 3 keer gelukt om zo'n locomotief in brand te schieten. Op 23 augustus werd er een stoptrein geraakt, ergens in de Kharkiv-regio. 2 doden, 5 gewonden. Gisteren werd er ook een stilstaande geëvacueerde trein in het westen van Oekraïne, in Lutsk, geraakt. En er zijn natuurlijk ook maatregelen tegenwoordig, hè. Als je met de nachttrein reist, en dat doe ik heel veel in Oekraïne, dat is eigenlijk mijn belangrijkste manier van vervoer. Dan lig je lekker te deinen in die trein, in die nachtcoupé met een paar anderen. En dan word je toch 2-3 keer per treinreis tegenwoordig eruit gehaald. Wakker geschud door de conducteur. Elke wagon heeft zijn conducteur, hè, zo gaat het in Oekraïne. Die zijn streng, maar die zijn ook heel lief. En die evacueren je dan uit die coupé. Dan moet je naar buiten, dan moet je het veld in, de bossen in. En dan hoor je op een gegeven moment, dat heb ik vorige week ook meegemaakt, dan hoor je zo'n drone overvliegen. En dat was weliswaar in ons geval heel erg ver boven ons hoofd, hoor. Die drone was duidelijk op weg naar heel ver weg, naar Kiev of zo. Maar ja, dat is toch wel angstwekkend. En dan de vrouwen, kinderen naast de trein, dat is niet leuk.
0: Ik wou net zeggen, ik zie je daar staan in zo'n veld, in het donker met vrouwen en slaperige kinderen. Maar zo gaat dat dus.
1: Ja, heel naar is dat.
0: En hoe reageren die Oekraïners dan op zulke momenten?
1: Ja, gelaten. Kijk, Oekraïners zijn toch al wat gewend. Waar je ook woont in Oekraïne, inmiddels weet je hoe zo'n drone klinkt. Weet je ook wat het gevaar, wat het risico daarvan is. En weet je dat je dus ook naar die evacuatiemaatregelen, dat je daar een gehoor moet geven. Gelaten, men wil niet praten, men wil slapen. Hè? Dan moet je voorstellen, 2:30 s'nachts. Je wil gewoon doordijnen in die trein en dan word je eruit gehaald. En nu is het nog lekker warm. Ik had een hele mooie nacht met mooie sterrenhemel. En dus een dronehemel op een gegeven moment. Maar straks wordt het koud. Moet je je dekens meenemen? Kun je nagaan als het vriest? Ja, hoe ga je straks nog jezelf vervoeren in dit soort omstandigheden? Dat is toch heel erg een naar vooruitzicht.
0: Ja, hoe is er gereageerd? Donald Tusk die zei al, we moeten waakzamer zijn, hè? Begreep ik.
1: Ja, nou ja, kloppen aan de deuren, hè, wat de buitenlandminister van Oekraïne al zei. Zo voelt het natuurlijk wel. Aan de andere kant wennen we er ook aan, hè, dat er af en toe een drone in het luchtruim van de NAVO vliegt. In Litouwen was notabene vandaag paniek, want er is toch ook wel veel zorg, hoor, zeker in het oosten van Europa. Omdat daar ook zo'n drone zou binnen zijn gevlogen. Uiteindelijk bleek dat een groep vogels te zijn. Maar goed, de zorgen zijn daar heel erg groot en het wordt steeds dichterbij en die oorlog wordt steeds... Het wordt steeds groter eigenlijk.
0: Ja. Ga je snel terug?
1: Ja, zeker. In de tweede helft van deze week ben ik weer terug in Oekraïne.
0: Nou, wie weet dat we dan weer spreken vanuit het oosten. Dankjewel, Michiel Driebergen.
1: Dank.

0: House of the Rising Sun. Vandaag is gezongen door Tracy Chapman. Ja, we kunnen straks voor het eerst vanuit de ruimte leren over al het groen op aarde. In de nacht van maandag op dinsdag vertrekken er namelijk 2 satellieten vanuit het Europese ruimtecentrum in Frans Guyana. En samen observeren die de gezondheid van de aarde, van de oceanen, maar ook van de planten. Joost Carpé van European Space Agency, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, kunt u voor leken uitleggen wat voor satellieten dat zijn?
1: Ja, dat kan ik. Maar ik moet eerst even recht zetten. Ik ben van de Netherlands Space Agency, niet van de European Space Agency.
0: Oké.
1: Het zijn 2 satellieten. Eén is Sentinel-3. Sentinel betekent wachter. Dat is een onderdeel van het Europese Copernicus-systeem. En die satelliet gaat vooral naar de kleuren van land en de zee kijken. En de andere satelliet, dat is een wetenschappelijke satelliet van de European Space Agency, ESA. En die gaat naar de gezondheid van de planten kijken, vlak achter die eerste satelliet, ja. Die Sentinel-satelliet.
0: Ja, en wat kunnen we dan straks zien wat we nu nog niet kunnen zien?
1: Wat we kunnen zien vanuit de ruimte is dan de gezondheid eigenlijk van de planten over de hele wereld. Die satelliet ziet iedere 27 dagen hetzelfde stukje aarde. En dan kan die dus naar de activiteit van de planten kijken. Planten krijgen hun energie van fotosynthese. En die satelliet kan uit de ruimte zien hoe goed de fotosynthese is. Niet van iedere individuele plant natuurlijk, maar van stukken van ongeveer 300 bij 300 meter.
0: Ja, en krijg je dan een soort kaart met kleuren, moet ik me zo voorstellen?
1: Ja, er zullen verschillende soorten de gegevens zullen op verschillende soorten manieren gepresenteerd worden. Maar er komt inderdaad, er zal een kaart van zeg maar de plantgezondheid of de planteneffectiviteit gemaakt worden. En hoe die verandert over de tijd en met weersomstandigheden. Bijvoorbeeld zoals we net een hete zomer gehad hebben, dan zal dat heel goed te zien zijn in wat ze dan de stress van de planten noemen.
0: Ja, en omdat er dan een andere kleur verschijnt?
1: Ja, de planten zenden in een heel speciale kleur een klein beetje licht uit. En de hoeveelheid van dat licht geeft aan hoe gezond de plant is. Ja. Dus het is niet zozeer dat je echt een kleur ziet, maar meer dat je een klein beetje licht in een hele bepaalde golflengte, een hele bepaalde kleur aangeeft hoe gezond de plant is, hoeveel licht dat is.
0: Ja, en wat kan de wetenschap met die informatie?
1: Nou, natuurlijk is het sowieso wetenschappelijk interessant om te zien hoe planten reageren op allerlei stressfactoren. Maar het is ook van belang voor bijvoorbeeld klimaatonderzoek. We kunnen dan beter monitoren hoe effectief planten zijn in het vastleggen van CO2. En daarmee kunnen we dat ook weer in klimaatmodellen invoeren, zodat we beter die klimaatmodellen nog beter kunnen maken.
0: Ja, nou ja, we hebben nu bijvoorbeeld een extreem hete zomer gehad, hè? Dus ja. Kunnen klimaatwetenschappers straks bijvoorbeeld op die beelden zien of planten last hebben van die droogte of andere veranderingen?
1: Ja, zeker. Dat is precies het doel van die wetenschappelijke satelliet.
0: Ja, en dan kun je daar dan ook beleid op maken.
1: Ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Vooral is het belangrijk dat we weten hoe effectief planten zijn in het opslaan van CO2, zodat we beter kunnen voorspellen hoe de CO2-hoeveelheid in de atmosfeer zich ontwikkelt. Ja. Maar je kunt ook gericht bosbeleid bijvoorbeeld gaan doen. Veel planten of veel CO2 is in bossen vastgelegd. En daarmee kun je beter zien hoe gezond die bossen zijn.
0: Ja, zijn er nog, behalve bijvoorbeeld klimaatwetenschappers, nog meer groepen voor wie deze informatie relevant kan zijn?
1: Nou, ik weet zeker dat ze in Wageningen vol spanning zitten te kijken naar de resultaten van deze satelliet. Want het geeft ook gewoon veel wetenschappelijk inzicht in hoe planten reageren op veranderingen in hun omgeving.
0: Ja, u zei net, je kan het natuurlijk niet van iedere individuele boom, hè, kan je dat zien? Het moet wel gewoon een groot stuk zijn. Wat zei u nou, 300 bij 300 meter?
1: Ja, ongeveer 300 bij 300 meter.
0: En wat kun je dan bijvoorbeeld nog zien?
1: Nou ja, een voetbalveld neemt niet meer.
0: Nee, ja, maar, ik probeer me voor te stellen hoe groot het dan moet zijn, wil het zichtbaar worden voor jullie.
1: Nou, je ziet het geheel van die planten, zeg maar. Dus als je een opname van een bos maakt, dan zie je van het geheel van die 300 bij 300 meter hoe gezond die planten daar zijn. Want als er droogte is, dan worden daar natuurlijk alle planten door aangestoken. Niet alleen één individuele boom.
0: Ja.
1: Dus het geeft een overzicht over de gezondheid van de planten in dat hele gebied.
0: Ja. En die lancering is op Frans Guyana, hè? Dat heb ik net zelf gezegd. Ja. En waarom niet hier?
1: Nou, we hebben pas van de week voor de eerste keer een Europese satelliet vanaf Europees grondgebied gelanceerd. Dat is nog een relatief lichte raket. We hebben ooit een Europese basis, zoals dat zo mooi heet, een ruimtehaven in Frans-Guyana gemaakt, omdat die dicht bij de Evenaar is. En dan kun je als je in een baan rond de Evenaar gaat, een zwaardere lading de lucht in schieten. Nee. En ja, daar is nou eenmaal onze infrastructuur, maar dat zal de komende jaren wel gaan veranderen. Ja. Want er zijn een aantal Europese landen bezig met lanceerbasis in Europa.
0: Ja, ik zie dat er een leuke poes af en toe door het beeld hoppelt.
1: Ja, tapas loopt af en toe langs.
0: Ja, ja. Maar je moet ze ook testen natuurlijk. Hè? Je kan er niet onder dezelfde omstandigheden als in de ruimte testen. Hoe is dat gegaan?
1: Dat is hier in ESTEC in Noordwijk gebeurd. ESTEC is het grootste technische centrum van ESA. En al die testfaciliteiten staan daar dus. Er staan enorme simulatoren waarmee je het feit dat je in de ruimte door de zon beschenen heel warm wordt, maar als je naar de ruimte zelf kijkt heel koud, dat de satelliet dan. Dat kan daar heel goed getest worden. En dan weten we of die satelliet tegen die omstandigheden bestand is. Het geluid van een raket wordt erna gebootst, zodat je de lancering kunt nabootsen en kunt zien of de satelliet zo reageert zoals je verwacht op grond van de modellen die je hebt.
0: Afgelopen week was in Frankrijk een internationale ruimtetop, hè? Zonder de Amerikanen. En deze satellieten zijn, begreep ik, ook volledig Europees. Is dat een nieuwe trend of een noodzaak? Hoe zou u dat willen noemen?
1: De Amerikanen zijn op eigen initiatief weggebleven. Ze waren van harte welkom. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat in de huidige omstandigheden het belangrijk is dat Europa zijn eigen raketten en zijn eigen satellieten kan lanceren. Dat kunnen we gelukkig al heel lang. Europese raketten hebben we al sinds de jaren 70 en satellieten bouwen we al heel lang zelf. Maar het is helaas alleen maar duidelijker geworden dat Europa onafhankelijk moet kunnen opereren in de ruimte en daar ook komen. En daar wordt hard aan gewerkt om dat op zoveel mogelijk gebieden te zijn.
0: Ja, wat ik begrijp.
1: Maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat Copernicus-systeem is het grootste aardobservatiesysteem ter wereld. En dat is puur Europees en is ook op Europees initiatief tot stand gekomen.
0: Ja, nou ja, en dan heeft Amerika op dit moment ook niet zo heel groot hart, hè, voor alles wat met klimaatwetenschap te maken heeft.
1: Nou, een heleboel Amerikanen gelukkig wel, maar inderdaad, de huidige regering heeft daar minder mee. En daarom is het goed dat Europa zelf deze metingen kan doen.
0: Ja, de raket gaat dus van maandag op dinsdag de lucht in. Wanneer zijn de eerste gegevens te zien? En kunnen wij daar meekijken?
1: Ja, alle gegevens zijn. Je kunt niet rechtstreeks meekijken, maar alle gegevens zullen openbaar zijn en kunnen door alle wetenschappers ter wereld gebruikt worden. En dat duurt meestal een maand of zes, want de satelliet wordt stukje bij beetje aangezet. Dan wordt het instrument helemaal van voor tot achter getest. Dan worden de gegevens geverifieerd met wat je vanaf de aarde kunt meten, zodat je zeker weet dat alle gegevens kloppen. En dan worden de gegevens vrijgegeven en dan komen ze voor iedereen via internet beschikbaar.
0: Nou, spannend, hè, voor jullie, toch?
1: Zeker, ja. Zeker, maar ook mooi spannend.
0: Ja, zeker. Joost Carpe, adjunct directeur van de Netherlands Space Agency.

0: Jay met Under the Magnolia Tree. Bij Beeld en Geluid in Hilversum worden morgen 10 Nederlandse componisten en songtekstschrijvers geëerd. Dan krijgen ze namelijk een plek in de Songwriters Hall of Fame. Onder meer Herman van Veen, Frank Boeien, Ramses Shaffy en John Eubank worden onderscheiden. Belinda Muldijk is de enige vrouw in het gezelschap. Zij schreef veel nummers voor Rob de Nijs. Onder meer Banger Hart en Alles wat ademt. Goedenavond, Belinda.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, toch wel een grote eer, hè?
1: Ja, ik vind het erg leuk. Ja.
0: Je bent de enige vrouw in het gezelschap. Toen dacht ik, hey, zijn er nou zo weinig vrouwen die nummers schrijven?
1: Ja, ik snap dat eigenlijk ook niet helemaal. Want ik had eigenlijk gedacht dat er wel meerdere waren.
0: Ja.
1: Maar ik kan ze niet.
0: Wie had er sowieso bij moeten staan, vind jij?
1: Ik denk Arnie M. G. Schmid, ja. Maar het is dus kennelijk toch een beetje een mannenvak.
0: Ja. Nou ja, tekstschrijvers worden niet zo vaak geëerd, hè? Vind je dat hun rol in de muziek wordt onderschat?
1: Ja, dat is zeker zo. Het wordt maar zelden genoemd, hè? Als je tekstschrijver bent, dan het wordt meestal niet erkend als zodanig. Het is een beetje zo van, oh, moeten die liedjes geschreven worden? Dat wisten ze ook niet, weet je wel. Had mijn vader ook, sorry, er komt net een hond binnen hier.
0: Geef niet hoor.
1: Nee, maar mijn vader had het ook als schrijver van Pipo. Zei hij, ja, niemand heeft gedacht dat Pipo ook geschreven moest worden.
0: Ja.
1: Dus niet helemaal logisch.
0: Nee, mensen kennen vaak wel de zaal, maar die weten dan niet wie de tekst heeft geschreven. Maar goed, daarom is het des te leuk dat deze functie nu wat aandacht krijgt.
1: Ja, precies. Dat is prachtig. Ik vind het echt een hele eer om daarbij te mogen zijn dan. Ja.
0: Wanneer begon jij met tekst schrijven?
1: Voor Rob dat was in 1981. Ja, toen ik hem ontmoette. Het was mijn openingszin tegen hem. Zal ik een liedje voor je schrijven?
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een beetje opschepperij, want dat had ik nog nooit gedaan. Niet in het Nederlands.
0: Maar dus liet hij je daar ook vrij in?
1: Ja, hij vond het hartstikke leuk. Hij wilde graag. Hij was op dat punt, hij had net Met je ogen dicht gedaan. Dat was een enorm succesvol album. Ik geloof 240.000 van verkocht. En toen ontmoette hij mij. En hij wilde graag wat verder gaan, textueel. Mm-hmm. Hij wilde niet, aan de oppervlakte blijven. Hoewel je dat kan je ook natuurlijk relatief zien. Want hij werkte wel met Leonard Nijgwie, die echt natuurlijk fantastisch was.
0: Ja, malle babbel, hè?
1: Ja, zeker. En met Boudewijn natuurlijk. Maar hij zocht naar iets wat meer zijn gevoel vertegenwoordigde.
0: En vond je dat moeilijk? Want je had toen ook een relatie met hem.
1: Ja, het was heel vreemd. Ik moest natuurlijk vanuit een man gaan schrijven.
0: Oh ja.
1: En dat is toch wezenlijk anders. En ik had het nog nooit gedaan. Dus het was voor mij ook een beetje een soort van ik heb geen idee. Het was pas op het moment dat hij een tekst die ik had geschreven ging staan zingen. Ik zie hem nog staan in mijn kamertje, mijn zolderkamer in Hilversum. Met dat velletje papier in zijn handen. En toen begon hij te zingen. En toen dacht ik, ja, inderdaad.
0: Weet je nog welk nummer dat was?
1: Hou me vast, was dat. Ja, ja.
0: En toen dacht je, het past. Want dat wist je natuurlijk niet van tevoren, dat die teksten bij hem zouden passen. Had je het er met hem ook over?
1: Ja, eindeloos. We hadden meteen toen we elkaar ontmoeten eindeloos gesprekken over wat we goed vonden. Vooral aan dingen zoals van John Lennon. Die was net vermoord, helaas. En dus heb je het dan over dienstwerk. En van wat vinden we goed? Weet je wel, wat zoek je? En ik was alleen maar Engels, in het Engels bezig geweest. Ik had een tijdje in Londen gewoond. Dus eigenlijk was ik alles aan het vertalen, terwijl ik voorop schreef, vanuit het Engels naar het Nederlands.
0: Ja, hoe ging je het werk?
1: Ja.
0: Kwam de tekst eerst, of de muziek eerst?
1: Nee, ja, dat was heel. Bij die eerste LP toen nog. Dat was Gerard Stellaert, was daar zijn producent, maar ook zijn componist. En die had dus een heleboel demo's waren qua muziek lagen die klaar. En ik moest daarop schrijven. En dat is heel erg moeilijk. Omdat je gewoon, ja, je zit zo gebonden aan waar de klemtoon moet liggen. En waar, hè, hoeveel woordjes, et cetera. En later is dat omgedraaid. En ben ik als eerste de teksten gaan schrijven. En dan kwam er muziek op.
0: Ja, en dat werkte beter.
1: Nou, voor mij wel. Ja, ja, zeker. Ik had veel meer vrijheid meteen.
0: Ja, ja. En de teksten, de liedjes sloegen enorm aan, hè, bij het publiek. Toch?
1: Ja, het was gelukkig. Want ja. ik was zijn vriendinnetje. Dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick. Ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel. Ik moest mezelf echt bewijzen. Huh? En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
0: Ja. Ja. Klopten andere artiesten ook bij je aan toen die nummers zo'n succes bleken te zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk wel logisch. En, Rob had liever dat ik exclusief voor hem schreef. Hij zei, als ze jouw teksten willen horen, dan moeten ze mijn LP's maar kopen. Kijk, ik was natuurlijk geen songtekstschrijver als zodanig. Voor mij was het hele vak nieuw en ik vond het alleen maar gewoon fantastisch om hem bezig te zien in de studio. En dan was hij niet Rob de Nijs, maar dan was hij Rob de Nijs, gewoon zichzelf. En ja, dat is een verschil. Ja. Of iemand op het toneel staat. Dus ik vond die wereld fantastisch. Ja. Ja.
0: Toch heb je ook een nummer geschreven voor Willeke Alberti, weet je dat nog?
1: Dat is nog niet zo lang geleden.
0: Nee. Kijk vandaag voorbij. Dat zong zij in het programma Beste Zangers.
2: Als je denkt.

0: wachten.
1: Ja, dat is mooi toch?
2: Ja, nou ja, Willeke, ik heb met haar samen haar biografie geschreven. En dus ik trok veel met haar op. Dit is nog niet zo heel erg lang geleden. Nee. Rob was toen al ziek en het was toen al zo van, ja, zal ik... En Willeke was natuurlijk een geweldige vriendin, hè, los van alles. Zij was ook degene die in de jury zat toen Rob ontdekt werd met de Lords. Dus dat ging al heel ver terug.
1: Ja, dus ja, ja. Je hebt zelf ook één single opgenomen, hè, in 1979. Oh.
2: Please, ja.
1: The Last Disco.
2: Nee, hè. Ik hoop niet dat je hem gaat laten.
1: Nee, waarom niet?
2: Nee. Ik mocht een plaatje schrijven en ik mocht het ook inzingen. Maar ik kan helemaal niet zingen.
1: Nee.
2: Dus ik heb het gedaan omdat ik die kans gewoon in de schoot geworpen kreeg.
1: Ja.
2: Maar achteraf gezien is dat natuurlijk een jeugdzonde.
1: Ja. Niet de ambitie om als zangeres door te gaan, dat hoor ik al.
2: Nee.
1: Gehad, nooit. Nou, we gaan het niet draaien, hoor. We doen het niet.
2: Oh, gelukkig. Dank je wel.
1: Ja. Schrijf je nog steeds songteksten?
2: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob.
1: Ja.
2: En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ja. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
1: Ja, kan je misschien meer in kwijt dan in... Nou, hoeveel regels zitten er in een liedje?
2: Ja, ik bedoel, dat zijn dan 15 regels of 5 woorden of zoiets. Ja, nou ja, hoe dan ook. Het is zo verbonden met mijn leven toen. Ja. Dus ik vind het wel best. Ik ga nu voorlopig even boeken schrijven.
1: Goed. Dankjewel, Belinda Muldijk. En wij gaan nu niet voor het laatst draaien van Rob ten Nijs. Met het nummer dat jij hebt geschreven sloot hij zijn laatste optreden af. Dankjewel.
2: Dank je.
3: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

0: laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag.
1: Rob de Nijs met Niet voor het laatst. Dan gaan we naar ons laatste onderwerp en dat zijn dekens. Ik zei net al, wat een mooi moment zo midden in de nacht om het over dekens te hebben. Die associeer je toch met instoppen en slapen gaan. Maar misschien denk je bij dekens en textiel eerder aan steden als Tilburg of Enschede. Maar Leiden heeft ook een grote textielgeschiedenis. Sterker nog, in de 17e eeuw was de stad de grootste textielproducent van Europa. En een van de dingen die er werden gemaakt waren dus dekens. Bijna 400 jaar lang. Over die geschiedenis was tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Tot Mienke Simon Thomas het boek Leidse dekens. 400 jaar ontwerp, productie en economisch belang ging schrijven. En dat boek ligt er nu. Het is prachtig geworden. Goedenavond, Mienke.
2: Dankjewel.
1: Ja. Had jij wel eens eerder iets over die Leidse dekens dan gehoord?
2: Jawel, ik kende het wel.
1: Ja.
2: Ik kende het wel.
1: Maar wanneer dacht je, ik ga mij dus op die geschiedenis storten?
2: Ja, dat was eigenlijk 5 jaar geleden toen de Stichting Leidse Deken werd opgericht. Okay. En dat was een stichting die weer opnieuw dekens wilde gaan weven. Want de laatste Leidse deken is op... Eigenlijk nu, precies 50 jaar geleden, werd hij in Leiden geweven. En toen was er een groep mensen en die dachten van... we willen daar toch weer aandacht aan besteden.
1: Ja.
2: En we willen nieuwe dekens weven, maar we willen ook aandacht aan die geschiedenis besteden. En daar heb ik me toe voor aangemeld.
1: Ja, precies, want die dekens die zijn eigenlijk gekild door de dekbedden, hè?
2: Ja. Absoluut.
1: Dat kun je toch wel zo zeggen.
2: Ja, en heel snel, hè?
1: Ja.
2: Heel snel.
1: Ik moet je zeggen, ik ben er zelf ook schuldig aan. Ik ben ook op een gegeven moment onder een dekbed gaan slapen.
2: Ja.
1: Maar goed, Leidse dekens, dat zijn gewoon de dekens die in Leiden werden gemaakt, hè?
2: Maar het zijn wel... het waren toen wel bijzondere dekens. En dat is toen ook een soortnaam geworden. Voor die tijd sliepen mensen natuurlijk ook wel onder een wollen lap of zo. Maar dat was niet een Leidse deken.
1: Ja.
2: En een Leidse deken die is op een bijzondere manier gemaakt. En is toen een soortnaam geworden. En toen ze in Tilburg eigenlijk 300 jaar later ook dekens gingen weven, toen noemden ze dat aanvankelijk ook nog Leidse dekens.
1: Ja, en die Tilburgenaren die hebben toen de Leidse dekens overvleugeld, hè?
2: Ja, dat wel.
1: Dat staat allemaal in jouw boek. Die Leidse deken werd dus een internationaal begrip.
2: Ja.
1: En hoe komt het dat ze zo beroemd werden? Want ze gewoon heel goed waren.
2: Ze waren heel goed. Ja. Heel technisch goed en hoge kwaliteit.
1: Ja. En bekende klant uit de Verenigde Staten. Daar gingen de hele wereld over, toch?
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Ja, je wil natuurlijk over George Washington horen.
1: Ja.
2: Nou, kijk, de meeste dekens werden gewoon voor de Nederlandse klanten gemaakt. Maar er werden ook dekens geëxporteerd. En onder andere naar Noord-Amerika. En daar werden ze gekocht door plantagehouders. Onder andere door George Washington, die zijn slaafgemaakten elk jaar een nieuwe deken wilde geven.
1: En er zijn dus meer verwevenheid, hè? Om het maar zo te zeggen, met de slavernij en de Leidse dekens.
2: Ja. Want het idiote is dat je het zou kunnen voorkomen dat een van die slaven van George Washington, bij wijze van spreken 10 jaar eerder geruild was voor een Leidse deken in West-Afrika. Want die dekens die werden ook door de WIC, West-Indische Compagnie, meegenomen naar de West-Afrikaanse kusten, waar ze werden geruild tegen een slaafgemaakte.
1: Ja, zo wordt zo'n geschiedenis van de Leidse deken ook een wereldgeschiedenis, hè?
2: Het is absoluut een wereldgeschiedenis. Ja, bijvoorbeeld

0: niet te vergeten.
1: Ja, en het mooiste woord drapiers. En dan het mooiste woord dekeninslagspinnersbazen.
0: Ja, ja.
1: Het was dus echt gewoon een hele wereld met een jargon wat totaal verloren is gegaan.
0: Ja, dat is ook zo interessant eraan. Dat je zo'n hele wereld, zo'n heel ambacht, zo'n heel vakgebied, waar zoveel jaar na jaar na jaar aan gebouwd werd. En dat helemaal geperfectioneerd werd op een gegeven moment. En dat nu totaal verloren is gegaan.
1: Ja, maar die mensen die daar werkten, die ik allemaal net opnoemde, die hadden het wel zwaar. De ene kreeg iets meer betaald dan de andere, maar bijvoorbeeld sommigen die moesten gewoon hele nachten gewoon tot aan hun middel in de oude staan.
0: Nee, dan heb je het over de vollers.
1: Ja, precies.
0: Maar die waren niet zo vreselijk zielig hoor, die vollers. Nee, jij en ik staan misschien liever niet
1: in de urine.
0: In de urine, verschraalde urine ook nog.
1: Ja. Want er zat de meeste ammoniak in.
0: Ja.
1: Maar ik denk mij toch niet een ideaal baantje.
0: Nee, maar toch, ze verdienden er best veel voor. Hè. En ze hadden ook nogal een machtspositie. Dus het was een van de weinige groepen die ook wel eens gingen staken en zo.
1: Ja. Nee, want het is sowieso ook een hele sociale geschiedenis geworden.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg niet alleen een wereldgeschiedenis, maar ook een sociale geschiedenis.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment dan worden die deken, die dekenweverijen, die worden gemechaniseerd.
0: Ja.
1: Dan krijg je de tijd van de industrialisatie met afgrijzelijke toestanden.
0: Ja, dan was het echt vreselijk om daar te werken.
1: Ja, zo heeft het zich ontwikkeld. Hè?
0: Ja,
1: we moeten even snel door die vier.
0: Klopt.
1: Ja. Nee, en dan krijg je dus kinderen.
0: Kinderarbeid.
1: Die daar.
0: Die moesten dan altijd een heel dom klusje doen, omdat ze zo klein waren. Kinderen zijn te klein. En dan moesten ze lonten aan elkaar lassen, zoals dat dan heet. En dan moesten ze onder de machine liggen, zodat dat dan. Ja, zij konden dat beter doen dan volwassenen.
1: Maar dat was echt gruwelijk. En op een gegeven moment is er een boek geschreven door J.J. Kramer, Fabriekskinderen.
0: Ja.
1: Dat gaat over Leidse kinderen.
0: Ja, dat zijn Leidse kinderen. Ja, die overigens in een spinnerij werkte. Niet in een dekenfabriek, maar dat had evengoed een dekenfabriek kunnen zijn. En dat boek heeft heel veel gevolgen gehad. Dat heeft echt het Leidse adres is er geweest. En nadat dat boek geschreven is, is het kinderwetje van Houten na 10 jaar gekomen.
1: Ja, die kinderarbeid voor kinderen onder de 12. Waarom is eigenlijk dat je zei net, het is eigenlijk een hele mooie cultuur en die is helemaal verdwenen. Die is langzaam toch ook weer. Je beschrijft die hele opbouw, maar je beschrijft ook die hele neergang van
0: ja, maar dat was toch ook industrie. Op een bepaalde manier vrij plotseling. De hele textiel in heel Nederland ging alle textiel verloren. Dat was niet alleen de dekens.
1: Nee.
0: En dat kwam door dat er in sommige andere landen veel goedkoper werk verkregen kon worden.
1: En waar kwamen die schapen vandaan?
0: Ja, dat is ook helemaal in het begin uit Spanje.
1: Ja.
0: Want helemaal in het begin heten die Leidse dekens Spaanse dekens. Maar daarna kwamen ze uit Noord-Duitsland, Polen.
1: Ja.
0: En daarna eigenlijk van de hei in Gelderland en Overijssel.
1: Ja. Daar is ook nog een mooi verhaal over die schapenkudde. Dat moet je nog even vertellen tot slot.
0: Oh, je bedoelt de schapenkudde van hier in de buurt.
1: Ja,
0: de Krijloze. Van het Gooise reservaat. Ja, in de oorlog heeft de firma Zaalberg, dat was een van de belangrijkste fabrieken, die heeft die schaapskudde geadopteerd.
1: Ja.
0: En dat was een beetje een voor de bühne hoor, om een beetje aandacht te genereren. En met de belofte dat ze het 5 jaar in stand zouden houden. Ja. Maar na 3 jaar was het de hongerwinter.
1: Ja.
0: En toen hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben al die schapen op een platte boot geladen, naar Leiden gevaren. Ze zijn allemaal geslacht en de werknemers van Zaalberg hadden schapenbout met kerstmis.
1: Ja, nou, fantastisch verhaal. En zo staan er meer hele prachtige verhalen in. Dankjewel, Mienke, Simon, Thoma. Leidse dekens, dus het ziet er ook nog eens prachtig uit. 400 jaar ontwerp. En dan gaan we nog heel even naar tennis. Marcella.
2: Ja, mooi moment, want het is afgelopen. Het is Alexander Zverev die de US Open wint. Zijn tweede Grand Slam titel dit jaar. Zijn derde Grand Slam finale, want Wimbledon verloor die ook nog eens. Maar een geweldig jaar voor de Duitser. Hij verslaat die Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Het ging uiteindelijk toch nog snel. Ondanks die kleine hiccup, zeggen we maar, aan het eind van de derde set. De US Open is dus een prooi voor Alexander Zverev.
1: Ja, dankjewel Marcella. Zometeen Lara.

0: Willy Rensen die gaat praten over de oudste vrouw van Suriname met Ida Does en Johan Windzak. En die vrouw heet Afiba. En morgen zit hier Chris Keijner. Dag, hoop ik dat u lekker slaapt onder een Leidse deken.
1: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
2: Dinsdag tussen 12 en 4.
3: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
4: Natuurlijk de troonrede.
5: Leden van de Staten-Generaal.
4: En de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
7: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
8: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
2: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
4: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
2: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
10: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké, okay. En waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja.
14: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.

0: ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: naar boven.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
3: En tot zover het nieuws.